0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Dit is
3: Goedemorgen vanuit het buitenland. We zitten in Plopsaland om de laatste dag van de vakantie te vieren. En we hebben er zin in, Svenny Benny.
4: Absoluut.
3: Het nieuws wel vanuit Vilvoorde van Grim van 6.
5: Goedemorgen. 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk, opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten en Hanne van de Winkel kan haar matchbal niet verzilveren op de US Open. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
6: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
5: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. En Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt met kans op buien vandaag en ook onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag meestal droog. Lokaal kan er wel een bui vallen bij 21 graden.
3: Het is wel snert weer op dit moment. Er is al een ongeval gebeurd richting Antwerpen op de E17. Tussen Beervelde en Westmünster verlies je 40 minuten.
7: Ja, voorzichtig zijn. Het was echt bijzonder hard aan het regenen toen naar hier in deze ochtend.
2: Vanuit Plopsaland in de pannen.
7: Een zeer goedemorgen allemaal. Het is de laatste dag van de vakantie. Ik wil de sfeer niet verpesten zo vroeg op een maandagochtend. Maar morgen is het weer schoolgaan, beste kindjes.
3: Och, iedereen is er aan toe, laten we eerlijk zijn. Van groot tot klein.
7: Morgen is het zover inderdaad. Maar die laatste dag van de vakantie die wilden wij uitgebreid vieren. En we hebben een grote bende Joe-luisteraars kunnen uitnodigen.
3: Ja, 10 grote families. Ze mochten echt heel groot zijn. Die zijn onderweg naar hier. En we gaan samen een hele leuke dag beleven. Hè. Maar ook voor de mensen die gewoon nu thuis zitten, hebben we goed nieuws. Want wij mogen 3 vakanties in Plopsaland weggeven deze ochtend.
7: Dat gaan we doen. Vanaf 7 uur ongeveer gaan we dat gewoon met Takes van de Week doen. We hebben eigenlijk fragmentjes van Studio 100 nagespeeld. En als je weet waarover het gaat, dan kan je inderdaad zo'n fantastisch verblijf winnen. In onder andere dit hotel. Maar hoe mooi is dit hier, Anke?
3: Het is prachtig, hè? Is dat de eerste keer dat jij hier bent eigenlijk, Sven?
7: Nee, want we hebben hier ook een Joe Bar. En daar ben ik wel al eens een keertje geweest. Maar hier zo binnen, zo nooit een uitzending gemaakt.
3: We zijn al in zo'n kamer geweest, ook
7: nog
3: niet.
7: Nooit in zo'n kamer geweest.
3: Dan zullen we eens wat mensen gaan wakker maken, hè? Gaan we op de deur komen, wat hier eens zien.
2: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: gezellig zijn. Breakfast at Tiffany's, maar deze ochtend met meer dan 60 luisteraars. Breakfast at Plopsaland.
1: Ach, ik ben een beetje melancholisch naar hier gereden, Svenny Benny.
0: Hoezo?
1: Ja, gewoon, mijn kinderen worden groter, hè. Mijn dochter is 11, maar dat is echt, die is vooruit op haar leeftijd. Wie zou die best als 13-jarige kunnen omschrijven? Maar ik weet nog, toen wij de eerste keer hier kwamen slapen, in de K3-suite.
0: Oh, wauw, ja.
1: Dat is, dat kind, het wist niet wat het beleefde.
0: Hoeveel jaar is dat geleden?
1: Maar ja, wacht, dat was... ik weet nog, toen werden we uitgeschakeld op een EK of WK. Dat weet ik nog.
0: Dus dat is per twee jaar dat je moet...
1: Tegen Italië, volgens mij, ergens. Een EK, kan dat?
0: Dat zou...
1: Maar toen was Tom heel depressief. Toen hebben we op die K3-suite naar het voetbal gekeken. Tom heel depressief. En de dochter heel blij dat we er waren.
0: Dat moet dan, denk ik... kan dat 6 jaar geleden zijn?
1: Ja, dat kan zeker. Ja, dat was een 5 jaar. Ja, de ideale leeftijd voor zo'n suite. En dan, dan was alles magisch. Alles was mooi. Alles was cool. En dan toch denk je soms, die heb ik het wel gehad. Heel de dag in dat park, bemoe ik wel naar die kamer. En nu denk ik, kon ik het nog maar eens overdoen.
0: Ik
1: zou die knuffel wel hebben gekocht in de souvenirwinkel die ze zo graag wou. Want nu wil ze die knuffel niet meer. Dus ik raad iedereen aan, ook met jonge kinderen. Ik weet, het is goed cliché, maar geniet van elke seconde. Want voor je het weet, heb je een puber in huis die alleen nog maar naar de Sephora wil gaan.
0: Ik had ook een zeker nostalgisch gevoel toen ik hier aankwam. Want dat had met iets anders te maken. Ik zat straks eens vertellen. Dat is van die keer dat ik hier flink ben ondergeschreven.

0: motto van vandaag. Als je hier met je grote familie naartoe komt. Happy together in Plopsaland.
1: Jij vertelde over de lichte nostalgie die je voelde toen je hier aankwam rijden. Ik ben hier in het park. Ja, ik kwam er als kind in de media al heel lang geleden. Maar toen werd het Plopsaland, dat is ook ondertussen al 25 jaar, denk ik, dat Plopsaland bestaat.
0: Ja, moet eens checken. Hier staat nog zo één restant van het Meliepark. Kijk, ik weet niet wanneer dat...
1: Wat is het restant? Een bijtje?
0: Ja. Echt zo, als je zo meteen het park inwandelt, links kom je zo nog iets zo'n eerbetoon tegen.
1: Ja. Maar mijn jeugd heb ik hier dus in dat Andersen park nog doorgebracht. Maar een van mijn historische topmomenten was toch wel, toen een paar jaar geleden, maar ik denk dat het ondertussen ook al meer dan 10 jaar geleden is, kreeg ik plotseling de vraag of ik het leuk zou vinden dat er een ster met mijn naam op, of de Hall of Fame, hoe heet dat eigenlijk?
0: De Walk of Fame.
1: Ja. Dus daar liggen dan zo, ja, het zijn allemaal sterren met echte bekende mensen. Ik weet niet wat er fout ging, maar waarschijnlijk had iemand afgebeld helemaal.
0: En wie ligt daar dan nog?
1: Ja, ik denk alle Koen Krukkes en zo van deze wereld liggen daar mooie lijnen.
0: Sorry, maar dat jij op dat niveau zit van van bekendheid,
1: vind ik, wauw. En dat was mijn story erbij, die organiseerde dat, het blad. Dus dat was redelijk plechtig, want ze deden zo elk jaar eentje, of misschien twee, ik weet het niet, maar met pers erbij, journalisten en zo. En je moet dan toch wel een heel klein beetje uitkijken dat je niet gaat zweven, want ja, dat heb je dan toch maar bereikt in het leven. Ja. Hè? Plotseling heb je een ster op de Walk of Fame van Plopsaland. Witte, dat is toch het hoogste niveau dat je kunt
0: krijgen. Dan kan je stoppen met je carrière. Ik ben blij dat je nog met mij hier wilt staan.
1: Hollywood, daar had ik al sowieso niet van gedroomd dat mogelijk was. Dus dit vond ik wel fantastisch. Dus ik denk dat ik toch wel zo'n beetje een mooi pak aan en een mooi hemdje aan. En er kwam veel pers op af en allemaal genodigden en zo. En petekindjes waren ook mee, dus ik dacht, dit wordt wel iets moois. Echt letterlijk 3 minuten voor ik eigenlijk daar zo de hele plechtigheid zou mogen ondergaan en zou staan glunderen daar voor de verzamelde pers, werd ik me daar toch ondergescheten door een mail. Niet normaal. En echt spectaculair. Geen klein beetje. Maar die dacht zo, zie je hem daar staan, meneer?
0: Ja.
1: Die denkt, dat gaan we niet doen, hè. Dat gaan we niet doen. En echt, het kwam zo, uit de lucht gevallen uiteraard. Zo gaat het met die beesten. In de vlucht, denk ik. En het was zo... langs mijn hoofd.
0: Op uw hemd.
1: Langs mijn oor. Nee, nog spectaculairder. Zo echt langs mijn gezicht.
0: Hemd.
1: Ja, hier in mijn hemd.
0: Oh,
1: helemaal over mijn linkertiet. Helemaal ondergescheten. Ja. Dus het relativeert moeilijk.
0: Ja, maar wat heb je toen gedaan, zo 3 minuten voordat die plechtigheden plaatsvonden?
1: Ja, het eerste was waarschijnlijk zoiets als... Godverdomme zeg! Ja, en dan tissues. Het zo.
0: Alleen.
1: En dan het uitgestreken
0: gezicht
1: toch gedaan alsof het... Alsof het

0: school. Hier, uw boterhammen.
1: Wat zit er tussen, mama?
0: Jacques.
1: Jacques?
0: Chocoladezaakje, slimmetje. Maar die netjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocolade Jacques. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladejacques.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ben jij een ochtendmens
5: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die een borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kom dat nu niet doen.
8: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Knaldi! Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes, wakko.
12: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Sven en Anke.
16: Live vanuit Plopsaland in de

0: Goedemorgen allemaal, we vieren de laatste dag van de vakantie van 2026 hier in Plopsaland, Belgium, de Pannen. En jij gaat binnenkort misschien ook naar hier kunnen op vakantie komen voor een paar dagen, want we gaan in de loop van deze ochtend ook voor jullie allemaal die er vanochtend niet bij zijn, nog verblijven hier weggeven. Dat gaat gebeuren vanaf 7 uur.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Een tip om AI te slim af te zijn.
0: Oké.
2: Je mag niet te eerlijk zijn tegen ChatGPT. Heb ik gemerkt, afgelopen zomer.
0: Ja.
2: En ik heb het nu nog eens getest. Ik heb nu gelogen tegen ChatGPT. Uh-huh. En die gelooft dat dus.
0: Ja, maar die machines zijn zo gemaakt om je naar de mond te praten. Hè. Ja. Dat zit er ook nog eens in op de koop toe. Hè.
2: Ja, ja.
0: Die gaan niet echt beginnen discussiëren. Als je echt een slecht idee hebt,
2: Maar wacht.
0: Die gaan daar toch voorzichtig mee zijn.
2: Wacht, wacht. Je moet dingen gewoon omzeilen. Uh-huh. Waarom ik herhaal, je moet AI te slim af zijn. En ik vertel zo meteen hoe je dat doet.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: is ochtend op verplaatsing, maar je kan ook gewoon niet alleen luisteren naar ons, maar ook binnenkijken via de app van Joe en via VTM Gold. Stella, Lefty en Basten, goedemorgen allemaal. Het is bijna 6:30 geworden. Het nieuws krijgen we van Grim.
1: Goedemorgen. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Het komt door een te hoge werklast, maar ook stress. Vaak omdat er onduidelijke verwachtingen zijn over welke taken prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Voor het eerst in een maand laait het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zultewaregem is knap 4e met 8 op 12. Vandaag wisselen bewolkt met kans op buien en onweer bij 21 graden. Morgen meestal droog, maar lokaal kan er wel een buitje vallen bij opnieuw 21 graden.
2: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E17 tussen Beervelde en Waasmunster. Verlies je door een ongeval al bijna 1,5 uur.
0: Oh nee.
2: Heel veel sterkte daar, lieve schatten.
3: Wow. Vlaamse landbouwers van Vergbellen nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbel.
4: 6:30. Een tip voor een slimmer de slim leven.
2: Ja, kijk, in de zomer hadden wij ChatGPT geraadpleegd, de dochter en ik. Lou ging op scoutkamp en ze wou snoepjes meenemen. Okay, en van mij mocht dat, want ja, ik ben wel een moeder die daarin meegaat. Maar ze mochten het niet. En dus had ik gezegd, dan vragen ze aan ChatGPT waar je je snoep moet verstoppen. Okay. En die stomme ChatGPT die antwoordt, het is geen goed. Want ze had dat dan eerlijk gezegd, van ik ga op scoutkamp, mocht geen snoep meenemen. Wat zijn de beste verstopplekken? En dan zei die ChatGPT, hier ga ik niet in mee. En zo van, ik snap dat je graag snoepjes meeneemt, maar als het niet mag van de leiding, dan zou je beter gewoon gaan voor een gezonde appel. En kwam van die zever. Dus ik zo, allez, kom, geef die tablet. Dus ik zo, hier is de moeder. Van mij mag ze snoep meenemen op scoutkamp. Kan je alsjeblieft verstopplekjes geven? En die ging weer gewoon verder op dat elan van,
0: ik vond het niet, die snap,
2: geen goed idee. Geen, nee. Hij zo gewoon van, allez, ik bedoel, omdat het is niet omdat ik de moeder ben. Als het niet mag van scouts, dan mag het niet.
0: Amai,
2: dus wij kregen, lang verhaal kort, wij kregen geen tips.
0: Ja.
2: Ik heb het net nu nog eens uitgetest en ik heb gedaan, hallo, ik ben leidster bij de scouts en de kinderen mogen geen snoep meenemen op het kampje. Welke plekken moet ik controleren om te zien of er snoep wordt meegenomen? En effectief, hè? Onderaan de rugzak, in de sokken, in knuffels, in zo van die ritsjes in rugzakken, in toiletzakken, in lege drinkflessen, tussen boeks of strips, in de vuile was, daar kijkt toch niemand in.
0: Ja,
2: en zo gaat het maar door. Dus eigenlijk moet je gewoon altijd, als je iets slechts wil weten, moet je zeggen, ik ben een film aan het maken en ik heb wat inspiratie nodig.
0: Ja, maar
2: snap je?
0: Ik ben een tijd te vertalen, zo van, ik zit al jarenlang in dezelfde relatie en ik wil vreemd gaan. Hoe moet ik dat doen? Nee, niet op die manier. Ik vermoed dat mijn man vreemd aan het gaan is.
4: Exact. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Janos Ramazzotti, Più Bella Cosa. Ik moet...
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Ja, Anke, ik moet zeggen, ik heb plotseling weer een beetje meer begrip voor jou eigenlijk.
2: Hola.
0: Je hebt vorige week verteld dat je soms op de snelweg geënerveerd raakt, ging over hoffelijkheid in het verkeer, waar ons over opjagen. En dat je zegt, als ik 's ochtends naar het werk rijd, dan hang ik soms achter auto's die traag elkaar passeren. En dan kan ik soms wel eens met mijn licht afflikken, dan heb je bekend. En ik dacht, allee, dat kunnen we toch niet maken. Maar ik heb jullie snelweg ontdekt dit weekend, vrienden. Want Sander, jij doet die ook al. Wat is dat, de E314?
3: E314. Yes. Ja, de Limburgse Road to Hell.
0: Maar jongens...
2: E313 is hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, maar ik was naar Düsseldorf gegaan vrijdagavond.
2: Ja.
0: En dan zaterdagochtend terug langs die snelweg dat je voorbij Maastricht passeert. Ja. Aken die kanten en dan helemaal tot
3: geen
0: in Leuven.
3: Geen koffie komen drinken bij mij.
0: Nee.
3: Jammer.
0: Nee. Maar ik moet zeggen, jongen, hoe lang kun je daar achter auto's aanhangen?
2: Dat ja, ik weet
0: normaal,
2: het.
0: Hè? En dan zo die Nederlanders met een sleurbakje die denken, ja, dan ga ik toch even van 90 of van 100 voorbij en dan zit je daar achter. En het ergste van al, dat maken jullie dan nog niet mee elke ochtend, ik kwam van Duitsland.
2: Ah ja?
0: En ik heb mijn auto 4 jaar en het was de eerste keer dat ik met deze auto in Duitsland was.
2: En hoe ver? Wat is het hoogste?
3: 160.
0: Hoger.
3: Okay, meer dan 180.
0: Meer dan 160. Hoger.
2: 200.
0: Hoger.
2: Wow. Ja, 210.
0: Ik heb 210, 212, 213 zo gereden. Ah, ik vind wel... Ja, vooral...
3: Dan kwam je van Smechelen de grensovergang over, moest je daar niet op de
0: achter naar caravan.
2: Ja, maar ja, dat is ons leven, all day, every day. Dus ik ben blij dat het respect daar is, want dat is elke dag zo, Sven.
0: Ja, sorry, ja.
2: Achter mensen zitten te hangen op wie we moeten flikkeren.
0: Moeten die elke ochtend doen, dacht ik hier, ja, inderdaad. Soul System.

0: Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Happy bathroom to me.
7: Amai, valt er iets te vieren?
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
7: Allee, schuift op, ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
3: Happy bathroom to me.
5: Renoveert uw badkamer.
7: In Lier, in Temse
6: en in Roeselaar.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Joe.
9: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Loreen en Tattoo. Goedemorgen, we zijn vandaag maandag 31 augustus.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Het is een beetje met tegenzin hoor dat ik ze in de spotlight zet. De agressieve hoornaars, een man van 60 uit Nienhoven, wilde donderdagavond zijn pony voederen toen hij werd aangevallen door hoornaars. Toen hij het hooi schudde, kwamen plots tientallen van die gruwelijke beesten tevoorschijn en werd hij meerdere keren gestoken. Hij liep nog naar zijn vrouw, maar zijn hoofd en keel zwollen snel op en hij kreeg een hartstilstand ter plekke. De hulpdiensten konden hem na een half uur reanimeren, maar hij had al die tijd geen zuurstof gekregen. En dat is niet goed. De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog altijd in coma ligt en volgens de dokters maar weinig kans heeft om nog wakker te worden. De familie is diep aangeslagen en hoopt op een wonder. En ook afgelopen weekend doken er van die hoornaars op.
2: In Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, zijn vier mensen in het ziekenhuis beland nadat ze waren aangevallen en gestoken door hoornaars, vermoedelijk Aziatische. Zowel gisteren als vandaag werden de beesten agressief tegen wandelaars. De brandweer heeft het nest vanmorgen vernietigd en buurtbewoners hebben het wandelpad afgesloten.
0: Tim Adriaans van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek zei gisteravond in VTM Nieuws dat de hoornaars aanvallen omdat ze zich bedreigd voelen.
3: Het zijn vredelievende beesten, behalve als je het nest verstoort. En dat kan gemakkelijk gebeuren. Een bal in de haag, de grasmachine, een fietser die ergens tegenaan botst of een grote groep wandelaars die veel lawaai maakt en trillingen op de bosbodem. Wie zal het zeggen, het zijn insecten. Als ze zich bedreigd voelen, durven ze wel buiten komen. In feite is het seizoen laat op gang gekomen, waardoor dat we nu nog met die grondnesten zitten. Dus eigenlijk nesten die laag tegen de grond, in de struiken, in de haag zitten. En dat zijn eigenlijk de risicovolle situaties. Dus voordat je in de tuin begint te werken, doe even een wespencheck. En kijk zeker dat er geen nest in je haag of in de struiken zit voordat het begint te scheren of te snoeien.
0: Jongen.
4: Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, ik vind ook maar niks,
4: oh, die man met die pony, ik hoop dat hij het alsnog gaat halen, maar afschuwelijk, want er hing inderdaad aan de stal een groot nest, dat wist hij. Ja, en dan met dat hooi opschudden zijn ze dan echt helemaal van stuur geraakt. Maar weet je, ik had dat gelezen, heel dat artikel van in Kluisbergen daar op dat pad. Eigenlijk was dat al zaterdag gemeld. Want toen was er al iemand in het ziekenhuis beland en ze hebben het pas zondag weggehaald.
0: Ja.
4: Ook al zijn het vredelievende beesten.
0: Ja, vredelievende beesten.
4: Ja, ik vind dat hoor ik
0: daar
4: niet
0: graag zeggen eigenlijk.
4: Ik vind, zo van die meldingen moet prio krijgen. Dat moet meteen weggehaald worden en niet een dag later.
0: Dat er
4: nog mensen in het ziekenhuis belanden. Allee, kom aan jongens.
0: Maar het goede nieuws, de enige die we hier gaan tegenkomen zijn bijtjes. Maya erbij.
4: Willy.
0: En Willy erbij. Ja. Allee, die zijn er allemaal bij vandaag.
4: Je zei net Wilfried. Daarna probeerde je Wim.
0: Ja,
4: ik zeg, allee, bijna.
0: Ja, ik dacht, dat is...

0: Jeff.
1: De Aziatische hoornaar, die hebben we niet nodig. Nee, nee.
2: Good times, great music.
3: Sven en Anke.
1: We vieren de laatste vakantiedag hier in Plopsaland, Belgium, de Pannen, met heel veel luisteraars. Zeg Anke, jij bent hier vandaag ook om die laatste vakantiedag te vieren. Heb jij eigenlijk nog extra vakantiedagen nodig? Of ben je blij dat ze naar school gaan morgen?
4: Blij. Ik zeg je, we hebben een hele goede zomer gehad. Ze hebben een toffe leeftijd, allebei 11 en 7. Dus voor het eerst kijk ik niet echt uit naar die 1 september.
1: Okay,
4: omdat
1: okay,
4: ik het heel leuk vind om ze bij mij te hebben. En weet je wat we daarom vandaag gaan doen?
1: Wat ga je doen?
4: Ik had dat gelezen. De zomers, dat je van de 31ste echt een feest moet maken.
1: Ja?
4: Dus wij gaan na, als ik klaar ben hier in Plopsaland, dan ga ik naar de kinderen en dan mogen ze kiezen wat we gaan doen.
1: Okay.
4: Dus dan gaan we de hele dag nog vakantie vieren, alsof school, alsof werk, alsof Joe, alsof heel de wereld niet bestaat.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus, oh ja, oké, okay, oké.
4: Okay, okay. Leuk, hè? Dus ja. Ik weet niet of ik er morgen ben. Het kan zijn dat ze in Parijs zitten of zo.

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Goedemorgen, het is ondertussen 7 uur geworden. Over een goede 10 minuten beginnen we ze hier weg te geven. De verblijven in Plopsaland, Belgium, de pannen. Gewoon blijven luisteren. Het nieuws van 7 krijgen we van Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Het donorschandaal in ons land wordt nog groter dan gedacht. Iran en de VS vallen elkaar opnieuw aan en Union wint de Brusselse derby. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS kon de drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. En Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7-9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaan, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd. Ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. En nog gisteravond speelden Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zultewaregem is knap 4e met 8-12.
6: Welkom terug op de werkvloer. Dag Frank, hallo.
7: Hey, goedemorgen.
6: Hey, vertel eens, hoe was je vakantie in 1 woord?
8: In 1 woord?
7: In 1 woord, fantastisch.
8: Ah, oké, okay. Dat is goed.
6: Prachtige omschrijving.
8: Ja, mooiste woord.
6: Ja, ja, kan je dat weer ook eigenlijk vandaag bezorgen? We zitten in Plopsaland en met de KW, dat is allemaal niet zo erg, maar een droge periode is toch welkom.
7: Ja, inderdaad. Hè. Nee, op dit moment inderdaad in het westen van het land is het wel goed aan het regenen. Zelfs de kans op een donderslag is niet helemaal uitgesloten. En eigenlijk die regenzone die gaat stilaan ook verder doortrekken richting het oosten. Dus uiteindelijk iedereen gaat een deel krijgen. Wisselvallig dacht je toch wel met soms felle buien. Al dan niet ook dus met onweer temperaturen. Ja, maximaal klimmen die naar ongeveer een graad of 20. Nu morgen en overmorgen dan lijkt het wel wat droger te gaan zijn. Niet helemaal droog, want in de loop van de dag krijg je toch weer wat stapelwolken en een paar kunnen uitgroeien tot een paar buien, maar dus tussendoor zeker ook droge momenten met wat zon. En de temperatuur verandert niet veel. Dus ook morgen en overmorgen zitten we ergens rond een graad of 21.
6: Waar gaat het langzaam? Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je nog een kwartier. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. En 10 minuten file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Live vanuit Plopsaland in de pannen.
1: Kijk maar even binnen. Gewoon via VTM Gold of onze site van Joe.

0: Wij zijn je favoriete radiostation. We build this city on the rock and roll van Starship. En beste vrienden, hier is een heel park gemaakt om het plezier van kinderen. En met de figuurtjes van Studio 100, plops van Belgium de pannen. En we gaan, ja, als je er niet bij bent vandaag omdat je geen tickets hebt gewonnen, we gaan straks spelen voor een verblijf in een Studio 100 chalet. De Boomba chalet voor 4 personen. En dan mag je hier 2 nachten blijven slapen. 3 dagen toegang tot plops van Belgium en Plopsa qua de pannen. En je parking wordt ook betaald. Dus kijk, dat is voor zometeen over goede 10 minuten.
1: Sven en Anke.
2: Ja, je hoorde net al in ons nieuws dat de donorlimiet in ons land al meer dan 120 keer is overschreden. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. En dit jaar ging het alleen al om 31 overtredingen. En het is allemaal in een rollercoaster terechtgekomen, dat nieuws, door die massadonor in Nederland, Simon. Daar is dat ook van, 6 gezinnen. Maar die heeft intussen al minstens 199 kinderen verwekt. De man van 43.
0: Mooi zeg.
2: En mensen zeggen van ja, eigenlijk aanvankelijk zijn intenties waren goed. Hij wilde mensen helpen. Maar gaandeweg werd hij verslaafd. Om zijn kwakje te doneren.
0: En hij
2: vertelde overal hetzelfde verhaaltje. Jullie zijn het 6e gezin, laatste gezin.
0: Hij loog er ook over.
2: Hij nam ook andere namen aan. Dan was hij Simon, dan was hij Jesse, dan was hij Daan.
0: Want ik vroeg me eigenlijk altijd af, wat is het grote probleem? Als hij heel veel mensen heeft geholpen en heeft goed zaad, kan dat dan kwaad?
2: Ja, maar als je dan heel veel kinderen maakt, heel veel broers en zussen in feite, en die ontmoeten elkaar dan op een feestje in Amsterdam,
0: en die krijgen
2: dan kindjes.
0: Ja, dan krijg je rare kindjes.
2: Ja, dan krijg je soms rare kindjes.
0: Het enige dat je daar nog kunt mee doen is radiopresentator maken, maar dat is waar. Hè?
2: Dus... Oh, Annie en André zo oud. Dus. Oh, dat moet nu toch niet op een maandagochtend om 7:10.
0: Zeg, nu we toch in Nederland zitten, slagerzanger Yves Berendse coverde Verlangen in het Nederlandse versie van Liefde voor Muziek. Dat heet haar Beste Zangers. We hadden er nog met Koen over gebeld vorige week. Ja, en die Verlangen, dat is ongelooflijk aan scoren, ook online.

is ook wel goed hoor. En dan is er Django McCroy. Die deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 2021 voor Nederland. En hij heeft Daar gaat ze gecoverd, maar heeft er Daar gaat hij van gemaakt. En dat is ook echt een heel mooi liedje. En

0: en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
1: Ciao, kus!
2: En terug naar binnen te gaan.
1: Hallo, kus!
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: ochtend van Joe op deze maandagochtend. Laatste vakantiedag met Genesis en Invisible Touch.
1: Sven en Anke.
0: Hey, straks vanaf 8 uur komen al onze luisteraars hier toe die vervroegd zometeen met Anke het park mogen ingaan. Er zijn in totaal meer dan 60 luisteraars die meekomen ontbijten, naar onze show hier komen luisteren en een prachtige laatste vakantiedag gaan hebben in het park. Want vanaf morgen is het gewoon weer school, beste vrienden. En dan zijn ook de gewone rubrieken er weer terug in onze ochtendshow. Komen wat nieuwe dingen aan, dat gaan we dan wel uitleggen de komende dagen. Maar bijvoorbeeld, een blijvertje is Rick Torfs. Die doet het ondertussen. Dat zal zijn 10e seizoen zijn dat hij met een dilemma van jullie tevoorschijn komt. Op woensdag advocaat van de duivel. En hij is ook gewoon weer van de partij.
2: En op donderdag spelen we weer Take van de Week. Je weet dan, dat is eigenlijk Sven Ornelis zijn lievelingsrubriek. Dan mag hij acteren in de hoop toch eens opgepikt te worden door Hollywood.
0: Yeah, right.
2: Misschien zit het er dit seizoen aan te komen. En dan kan je natuurlijk weer cinema tickets winnen en

0: of popcorn. Om nu al een beetje zo wat op te warmen, gaan we eigenlijk 3 take van de week spelen, waarmee jij een vakantie kan winnen in Plopsaland. We gaan het zo meteen al doen. Wat kan je winnen? Een vakantie in een Studio 100 chalet, meer bepaald in de Boomba chalet voor 4 personen. 3 dagen en dan mag je in het park rondlopen, dan mag je naar Plopsa Aqua ook, parking, allez, enfin, alles zit erin. Als je achterhaalt wat Sven en ik naspelen. Het is heel moeilijk.
1: Het is heel moeilijk.
0: Dus let goed op en stuur het juiste antwoord dan door via de Joe-app.
2: Joe.
3: De take van de week.
4: Mo, heb jij zo een verrassing voor mij?
2: Een verrassing?
4: Mo, dat is waar. En ik ben zo'n beetje heel flink geweest bij meneer de dokter. Hè?
2: En daarom gaan wij naar iets heel leuks.
4: Mo, tof zeg. Wij gaan naar het circus.
2: Maar nee, wij gaan niet naar het circus.
4: Maar waarom heb jij dan zo'n kleertjes aan van een kloontje in het circus?
2: Dat is mijn zwemshort. Wij gaan naar het strand met Marlijneke. Oh, de telefoon. Gaat, dat zal Marlijneke wel zijn. Oh, je kan niet mee?
4: Gaan wij dan met ons twee naar zee? En dan koop ik daar voor jou een plat ijsje.
2: Een ijsje?
4: Met slagroom.
2: Met slagroom?
4: Ah ja, met slagroom.
1: Veel succes.

0: Zaland in de pannen. Het is duidelijk dat jullie allemaal vroeg zijn opgestaan deze ochtend. Jullie weten ook dat we de hele ochtend nog verblijven hier in het park weggeven. Voor een paar dagen, hè. En die prachtige plekken waar je hier kan slapen. En het eerste nu zo.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
1: Dit is jou.
3: Goedemorgen, dag Stefanie uit Stekenen.
4: Hallo.
3: Hey, Stefanie, heb je kinders?
0: Heb je kinders?
4: Ja. Een zoontje van 11, Mathieu.
3: Oh, en die gaat naar het zesde dan, vanaf morgen?
4: Ja, dat klopt.
3: Oh, het laatste jaar lagere school. Ook weer een mijlpaal,
4: ja,
3: Stefanie.
4: Ja. Spannend, ja.
3: Ja, oh, die van mij gaat ook naar het zesde studiejaar. Dat is echt zo. Ja. Het laatste jaar dat die nog echt kindje zijn, hè.
0: Ja.
3: Wat voor dikke. Ja. Ja, wat is het juiste antwoord? Nog even voor de formaliteit. Wat hebben Sven en ik...
0: Dat was moeilijk, hè.
3: Hebben wij nagespeeld.
4: Samson en Gert.
0: Ja,
3: helemaal juist. Dat was ook zeer goed geacteerd natuurlijk, hè, Stefanie.
4: Ja, heel goed, Sven.
3: Maar jij mag naar hier komen met jouw zoon. Jullie winnen een verblijf in een Studio 100 chalet in de Boomba Chalet voor 4 personen. Dus dat wil zeggen 2 overnachtingen, 3 dagen toegang tot het park, tot Plopsaland Belgium en Plopsaqua de Pannen. Je mag ook nog eens gaan zwemmen en je auto mag hier 3 dagen staan.
0: Hey.
3: Dat is mooi, hè?
0: Goed, hè?
4: Mama is super. En nog blij zijn. Dankjewel.
0: Ik kan me zo voorstellen. Gefeliciteerd, proficiat.
4: Dankjewel.
0: Yo. En veel succes met school, hè?
4: Dankjewel.
3: Doei. En we geven er nog 2 weg.
0: Yep, inderdaad. Volgend uur en het uur daarna gaan we nog telkens een ander soort verblijf weggeven. En het wordt alleen maar mooier. Het wordt alleen maar prachtiger de komende uur in onze ochtendshow hier.

0: Weet weer van niks, zoals gewoonlijk. Shaggy en It Wasn't Me. Goedemorgen, goede maandagochtend. Deze laatste vakantiedag met zometeen een cijfer. Ja, ik vind het wel een boeiend cijfer, maar ik weet niet of iedereen er even vrolijk gaat van worden zometeen van het cijfer dat er zit aan te komen.
1: Het nieuws van 7:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen. Volgens het FAGG komt het onder meer omdat er vroeger geen register was dat alles bijhield. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en ook in de Verenigde Arabische Emiraten. En een grote verrassing op de US Open Tennis. De Serviër Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag, is al meer dan 20 jaar geleden. Ook onze landgenote Hanne van de Winkel ligt er al meteen uit. Zij verloor van de Tsjechische Pliskova in 3 sets. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen meestal droog. Lokaal kan er wel een bui vallen bij opnieuw 21 graden.
1: File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 25 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zems en Machelen. E40 tussen Aalst en Grotbijgaarde een kwartier. Nog file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost.
0: Ja, we zijn langzaam aan het opwarmen. Het zal vanaf morgen nog veel meer zijn, vrees ik.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Vegbellen, nemen je graag zelf het heft in handen, zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbell.
4: Het cijfer van de dag.
0: Elke dag opnieuw, rond dit uur. Ja, vanaf morgen moeten de kinderen ook vroeg wakker zijn. Dan kunnen die ook gewoon meespelen met het cijfer van de dag. Maar u weet vandaag ook al op om die verblijven hier te winnen. En we gaan de hulp van iedereen nodig hebben. Want je moet... Ja, eigenlijk, we doen het een keer omgekeerd. Ik zeg geen cijfer, maar jullie moeten met z'n allen het cijfer raden.
1: Oké. Okay.
0: En ik kan zeggen, bij ons is het cijfer 9 in ons land.
1: In ons land?
0: In ons land 9. Meer bepaald weken. En het is straks voorbij.
1: Ja, zomervakantie, ja, Sven.
0: Oké.
1: Is dat het cijfer?
0: Dat is het cijfer. Zomervakantie. 9 weken. En sommige mensen vinden dat ongelooflijk lang. Ja. 9 weken. Want in het onderwijs is daar vaak een debat over. Moeten we daar geen 2 weken van afpitsen? Dan doen we 7 weken, zoals in Wallonië. En dan gaan we er een weekje bij plakken bij de herfstvakantie, bij de krokusvakantie. Of soms nog minder. Er zijn landen waar er nog minder zomervakantie is. Maar er zijn ook landen waar de kinderen nog veel beter af zijn. En dat cijfer gaan we zoeken. Okay. Ja, 9
1: naar
0: is
1: welke
0: bij ons.
1: Landen moet je zeker nooit verhuizen? Dan kom je zo meteen te weten. Nee.
0: Allee, raad even mee. Wat zou het land zijn? Het land waar welk cijfer naar voren wordt geschoven? Waar de kinderen zoveel weken vakantie hebben. Dus ik wil een land en ik wil het aantal weken.
1: Maar is het nog in Europa?
0: Ja, het is zelfs nog in Europa.
1: Ik zou zeggen...
0: Ja, wat zou je zeggen?
1: Ja, een Scandinavisch land, hè?
0: Scandinavisch land. En hoeveel weken dan?
1: 12
0: weken. Nog 3 weken langer, ja? Vakantie in de zomer.
1: Ja.
0: En waar zou dat dan zijn? Zweden, Noorwegen?
1: Sowieso Zweden.
0: Sowieso Zweden. Ja. En ja, daar 12
1: ja,
0: weken.
1: Maar ik denk ook, want ik ben ooit naar de Dolomieten geweest. Volgens mij hadden die in september ook nog vakantie. Italië.
0: Italië ook?
1: Ja.
0: Oké, het is niet Zweden. Dat kan ik al zeggen.
1: En Italië wel dan?
0: Raad eens even verder. Allee, met z'n allen. Wat zou het kunnen zijn? Hoeveel weken?
4: Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: terwijl ondertussen de pannen de eerste gezinnen beginnen toe te komen die gewonnen hebben, die vandaag het park in mogen. Ook een beetje vroeger dan alle andere mensen die op bezoek komen. Vanaf 9 uur gaat Ankes al mee in het park in. Draaiden wij David Bowie en Let's Dance.
1: Dit is Joe.
0: Yep, en werd er vlijtig meegedacht door jullie allemaal op deze laatste vakantiedag. 9 weken schoolvakantie lopen af vandaag. Het is de allerlaatste dag, dat vieren we hier in Plopsaland, Belgium, de pannen. Maar er zijn landen, zelfs in Europa, waar ze beter doen en veel beter doen. Hè?
2: Ja, er komt van alles binnen via de Joe-app. Jullie denken massaal mee. Duitsland zou 11 weken zijn.
0: Wauw.
2: Wat komt er nog binnen? Portugal. Spanje heeft 12 weken. Bulgarije, 15 weken, stuurt iemand. Zou dat echt waar zijn? Maar dan, het topantwoord is ook wat ik daarnet zei. Italië.
0: Maar
2: ik denk
0: je
2: dat
0: weet
2: veel
0: dat we
2: mensen ook ChatGPT hebben aangesproken. Ja, vorig jaar waren we daar op vakantie. En dat was dan zo een mama, een thuisblijfmama, bij zo de B&B, zal ik maar zeggen. En die zei van, die kinderen zaten daar met gokkers op het erf. En ik zei, goh, het is ook wel vermoeiend, hè, heel die B&B-lijn. En dan ik die kinders. Hè, ik zei, ja, binnenkort 1 september. Zei zo, wat 1 september? Dat is hier nog heel de maand september. Ook vakantie. Ja. Ja, in de bergen kun je kind niet rap naar een kampje, weet ik veel, wat brengen. Hè? Dat is daar allemaal niet. Hè? Die kinderen lopen daar gewoon los op het erf, heel de dag door.
0: Je hebt wel gelijk, de kampioen is Italië. We gaan zo meteen bellen met de moeder daar, die ook met de kinderen nog even zit opgescheept. Hoeveel weken denk je dan dat het in Italië is?
2: Ja, minstens 12 dan.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja, het is zeker 12. Het is meer.
2: Nog meer.
0: Ja, het is echt nog meer. We gaan het daar zo meteen zelf laten uitleggen.
3: Vanavond laat VTM Lieve Lovebirds los op het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. En niks te trouwen bij VTM 2, want Max is compleet onvindbaar in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Sven en Anke.
5: Live vanuit Plop.

0: vaste rubriek op dit uur waar jullie allemaal mogen aan meespelen. Ook de komende weken en maanden in het 11e seizoen Sven en Anke. Het cijfer vandaag, beste Anke. Ik zei bij ons 9 weken zomervakantie. En dan terug naar school. Dat vinden kinderen misschien te weinig. Ouders kunnen daar wel mee leven. Als maximumlengte, denk ik. 9 weken. Maar ja, in sommige landen hebben ze nog veel langer vakantie. In Griekenland en Portugal zo'n 12 weken. In Letland en Cyprus ongeveer 13 weken. En in Italië minstens 14 weken, want er zijn mensen die zeggen dat in sommige streken zelfs al eens 15 weken zou kunnen zijn. Tine Terneven is een Vlaamse die met haar gezin en de kinderen dus ook in Italië woont.
1: Tine, wist jij dat van tevoren dat jullie naar een land zouden emigreren met zoveel schoolvakantie?
2: Nee, dat is iets waar we inderdaad niet aan gedacht hadden, maar wij hebben ons aangepast. Wij zijn er ook bij neergelegd.
1: Want uit hoeveel leden bestaat jouw gezin? Hoeveel kinderen heb je en hoe oud zijn ze?
2: Ik heb 2 kinderen die geboren en getogen zijn in Italië, Charlotte en Jan. Ja. Ondertussen zijn die 15 en 17 jaar, dus is die lange zomervakantie geen probleem meer. Maar we hebben wel zware jaren gehad om die door te komen.
1: Dat zal wel. Maar waarom is die daar zo lang, die zomervakantie?
2: Dat is historisch zo gegroeid. Vroeger was Italië vooral een landbouwland en hielpen de kinderen mee met de graanoogst. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo, maar dat is zo gebleven. In Italië gebeuren veranderingen sowieso heel langzaam en het is ook zo dat de zomermaanden erg warm zijn. Hè. Dus het is wel zwaar om naar school te gaan in die hoge temperaturen.
0: Ja, dat zal bij ons ook wel iets worden in de toekomst. Mijn broer staat in het onderwijs en hij zegt in juni is het in Vlaanderen vaak niet te doen in de klas. En dat zal je met de kinderen toch ook van jou weten, Anke. Zitten te puffen en te zuchten, dus je moet dat uitleiden.
1: Maar hoe vangen jullie dat dan allemaal op in Italië? Want ja, je moet maar zoals weet ik veel waar, ergens op het platteland wonen, afgelegen van kampjes. Zijn er überhaupt heel veel kampjes waar jullie wonen? Want jij woont in Toscane, hè?
2: Ja, ik woon in Toscane. Ja, in de stad en sowieso ook op het platteland zijn er wel kampjes, maar vooral in de maand juli. Vanaf augustus worden vooral de grootouders ingeschakeld en komt heel veel terecht op de schouders van de ouders gewoonweg. Ja. Dus je moet eigenlijk heel de vakantie daaraan besteden.
0: Zeg, en dan in de rest van het jaar, klopt het? Want iemand stuurt hier dat de week altijd 6 dagen school is. Klopt dat? Moeten ze op zaterdag ook naar school of is dat al voorbij daar?
2: Ja, dat is ook nog zo. Niet in de steden, maar op het platteland zeker wel. En vanaf het middelbaar zijn heel veel scholen 6 dagen. Dus moeten de kinderen ook zaterdagochtend naar school. Dat is waar, ja.
1: En echt zo, maar is dat dan zoiets, weet ik veel, zo wat hobbyachtig, dat ze zo wat turnen krijgen of plastische opvoeding, of is dat dan echt zaterdagochtend om 9 uur een uur wiskunde?
2: Ja, dat is het tweede. Dat kan ook echt zwaar zijn, ja. Dat is echt een volledige schooldag, ja.
1: En is er dan paasvakantie, kerstvakantie, is dat dan ook altijd zo 2 weken, is dat ook nog uitgebreid?
2: Ja, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Inderdaad, onder het jaar zijn er veel minder vakanties. Dus zij hebben enkel de kerstvakantie. De paasvakantie is eigenlijk een lang weekend. En de krokus- en herfstvakantie, dat bestaat eigenlijk niet. Dus in totaal hebben die kinderen wel ongeveer evenveel schooldagen.
0: Alright.
1: Dat is het toch ook niet helemaal eigenlijk, hè, Tine? Als we eerlijk zijn, boos verdikken. Dus die kinderen weten, als het zo vakantie gedaan is, ja, dan is het op een weekend na en dus wat kerstdagen na gedaan.
0: Amai.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Heel kort, wat doe je daar in Italië? Waarom ben je naar daar getrokken of is dat te privé?
2: Nee, ik ben heel lang geleden naar hier verhuisd. Toen ik 19 was, ik ben hier terechtgekomen door vrijwilligerswerk te doen. En hier dan gebleven in feite. Nu heb ik een reisbureau, organiseer ik ezeltochten.
0: Ezeltochten?
2: Dat is ook zo gegroeid. Ja, ezeltochten, ja. Dat je in Toscane eigenlijk mensen kunnen een weekje op reis komen en met een ezel trekken van agritourisme naar agritourisme. Dat is eigenlijk een manier om Toscane op een andere manier te beleven.
1: Oh, heel leuk. En zo tof dat jij dan kinderen hebt gekregen in Italië en dat je die dan Jan en Charlotte hebt genoemd.
0: Ja.
1: Dat vind ik het beste van heel het verhaal.
0: Supergoed. Geniet nog van de vakantie die er nog zit aan te komen daar. En dankjewel dat we je aan de lijn konden krijgen.
1: Dag Tine. Doei.

0: balla alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría.
1: Los de Río. En de Macarena, je hebt misschien gezien dat hier al kinderen mee aan het doen waren hier in Plopsaland de Pannen.
2: Sven en Anke, live vanuit Plopsaland in de Pannen.
1: En straks komend uur kan je hier ook tickets winnen. Eigenlijk hele verblijven nog winnen. Na 8 uur geven we er nog eentje weg en na 9 uur. Maar de winnaars van de voorbije weken, die zijn wel echt volop aan het arriveren, Anke.
3: Yes, ik ben met iedereen kennis aan het maken, want we kennen de verhalen natuurlijk, Sven. We wisten dat er een jarige papa zou zijn. Die is gearriveerd.
1: Ah, okay.
3: Chris, hoe oud zijn we geworden?
4: 39 jaar vandaag.
3: Wow. 39 jaar, proficiat. En 4 kinders gemaakt, jongen. Op nog geen 40 jaar.
4: Ja, het moest maar zo fijn niet zijn.
3: Wow. Gaan we stoppen nu of komt er nog iets aan?
4: Nee, het is gedaan.
3: Ja, wat is de jongste? Want die zit nog in de buggy.
4: Die is 10 maanden geworden.
3: Oh, en de oudste?
4: 16 jaar.
3: Oh jongen, amai dan. Dat is hier een flinke bedrijvigheid geweest. Maar Chris, ik had, jouw vrouw had eigenlijk gewonnen de tickets. En ze zei van ja, de man is jarig voor zijn verjaardag. En toen had ik geopperd. Ja, maar wil de man niet gewoon eens, hè, met al die kinders waar je al 16 jaar mee bezig bent. Wil die gewoon niet even thuis chillen op zijn verjaardag. Helemaal alleen. Zonder dat er iemand anders thuis is. En wat vond je van dat idee eigenlijk?
4: Ik vond dat een hele goede optie. Maar ik durf dat mijn vrouw niet aan.
3: Ja, maar dat is wel heel herkenbaar, Sven Ornelis. Je wil altijd met 2 naar de pretpark gaan. Ja, altijd.
1: Ik geniet ervan. Het gaat een super toffe dag worden. Ja,
3: geniet ervan.
4: Dank je wel.

0: en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust aan alles hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Zeer goedemorgen allemaal, het is de laatste vakantiedag. Yes, vanaf morgen weer allemaal naar school. Dan wordt het 1 september. Maar wij vieren die laatste vakantiedag met cadeaus die we nog uitdelen. Live uitzending vanuit Plopsaland in de pannen. En straks nog verblijven voor jullie.
4: Het nieuws van 8 van Grim.
5: Goedemorgen iedereen. De kinderopvang wordt duurder. Al meer dan 120 overtredingen met de donorlimiet. En Novak Djokovic is meteen uitgeschakeld op de US Open. 1 op de 3 buitenlandse, of buitenschoolse liever, kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Dat komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie de Bast van de VVSG.
6: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
5: Voor sommigen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
7: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
5: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en ook in de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona, in het Nationaal Park de Grand Canyon, is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist. Dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag, is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de 2e keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
8: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
5: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. En nog gisteravond speelden Westerlo en Zultewaregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zijn eerste punt. Zultewaregem is knap 4e met 8 op 12.
4: Ah, daarnet was er het typisch Belgisch weer. Tegelijkertijd zon en regen. Regen is voor heel het land vandaag, maar een beetje zonneke misschien ook, Frank?
9: Ja, toch wel. Hè. Op dit moment is het voornamelijk het westelijke deel van het land dat er toch redelijk wat buien actief zijn. In het oosten is het nog grotendeels droog. Net zelfs ook enkele opklaringen, maar uiteindelijk gaan de buien over heel het land zich verspreiden. Het is wel zo in de loop van de namiddag in het westen van het land dat het dan weer geleidelijk aan droger wordt. Hè. Dus eerst aan de kust zal dat zijn en dan stil ik aan ook west- en oost-Vlaanderen. Terwijl het waarschijnlijk nog heel wisselvallig blijft heel de namiddag in de oostelijke provincies. Redelijk wat wind ook staat er vandaag en dat bij temperaturen van allebei de 20 graden. En morgen en overmorgen, nou dan is het aantal buien toch net iets minder. Dus dat wil zeggen dat we droog gaan starten in de loop van de dag stapel ook met die inderdaad nog een enkele bui. Maar tussendoor dus ook altijd momenten dat het droog is en de zon zich laat zien. En dat bij temperaturen van om en bij de 21 graden dan.
4: Oeh, zit het op de baan op deze maandagochtend. Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 35 minuten. 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier file richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar afgesloten. Richting Brussel 1.19 file tussen Zemst en Machelen een half uur. 10 minuten extra op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. 25 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 20 minuten. 10 minuten op de E19 tussen Brecht en Kleine Bareel, file door een ongeval. En nog file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg verlies je 10 minuten.
3: Zeg, als je nu thuis zit te luisteren naar onze show of te kijken misschien via VTM Gold en denkt, verdomme, ik had er zo graag bij geweest, we hebben echt ons best gedaan. Wel, over goed kwartiertje geven we weer een verblijf weg hier in Plopsaland.
10: Live vanuit Plopsaland in de pannen.
3: Meer bepaald in het Plopsaland Theater Hotel kan je een verblijf vinden. Zometeen, over 10 minuten.

0: Maar ook natter. Er gaat veel regen op ons afkomen de komende maanden. Ja, en die zomervakantie die zit er zo ook ongeveer op. Morgen met z'n allen weer naar school. Iedereen is zich keihard aan het voorbereiden. Veel succes daarmee. Zorg dat er iets in de boterhamdoos zit. Zorg dat de boekentassen gemaakt zijn. Zorg dat jullie morgen vroeg ook naar ons luisteren. Naar onze ochtendshow. En vandaag vieren we de vakantie nog aan.
1: Het is heel grappig hoe jij dat zegt. Alsof je zelf kinderen hebt en het weer gaat beleven. Ja. Je weet er juist niks van.
0: Oh, just niks van. Zo moeilijk is dat niet. Ik heb ook ooit op school gezeten destijds.
1: Ja, lang geleden. Daar weten we allemaal niks meer van. Zeg maar, Sophie zit bij mij. En zo, ja, er zijn heel veel verhalen binnengekomen van gezinnen die graag tickets zouden winnen om samen met ons die laatste dag in Plopsaland te vieren. En ja, van sommige verhalen is van, oh, dus ja, dat stond buiten kijf dat we jullie moesten laten winnen. Want wat is er in het begin van de vakantie gebeurd, Sophie?
2: We hebben een zware woningbrand gehad in ons huis. Dus de elektriciteitskast die splinternieuw was, heeft nog om een onverklaarbare reden vuur gevat. Gelukkig is mijn wederhelft vergeten om onze Veluxen open te zetten, waardoor dat het een smeulbrand was, want anders was onze volledige woning weg. En nu is het gelukkig beperkt gebleven tot de volledige bovenverdieping.
0: Tja.
2: Maar ja, dus de slaapkamer van de twee grootste kindjes, hun speelkamer was daar, dus alles is vernieuwd, kleren, speelgoed.
1: Ja, die hadden niks meer, alles was weg. Alle kleren van de kinderen, speelgoed, schoolgerief, alles was weg, alles was weg. En ja, toen klonk je eigenlijk positief vorige week toen je had gewonnen, want je zei van, het had veel erger kunnen zijn.
2: Het had veel erger gekund als het 's nachts was geweest. De elektriciteitskast zit onder de trap. Dus ik wil me niet voorstellen, we gingen dat geprobeerd, maar onze twee grootste kindjes liepen boven, dus je wilt daar echt niet over nadenken. Dus nu is het maar materiële schade. Dus dat probeer ik mezelf iedere dag te blijven. Maar materiële schade, het valt op te lossen. Het zal misschien wel even duren. Maar...
1: Ja, want waar wonen jullie nu?
2: In een tijdelijk huurhuis via in Torhout, dus 20 minuutjes van waar we wonen.
0: Tjoh.
2: Maar ja, het is bemeubeld, dus we hebben niets van nieuwe meubels moeten kopen. We zitten daar op zich ook wel heel goed met een tuin. Maar ja, het is een rompslomp, ook met verzekeringen. Je wilt dat niet weten.
1: Dus je weet nog niet of je terug kan naar het huis, of het heropgebouwd kan worden?
2: Het kan heropgebouwd worden, maar het ziet er naar uit dat het dak ook volledig gaat eraf moeten. Waar we in eerste instantie gedacht hadden, het is enkel de hiprok en zo die wat beschadigd is. Maar het is ernstiger dan gedacht.
1: Oh, ja. Jongens, toch, dus nog gedoe met de verzekeringen, dat weten we allemaal hoe dat gaat. Jullie hebben allemaal ook nieuwe boekentassen moeten kopen.
2: Maar we hebben heel veel gekregen, want Jack had niets meer van kleren. Alles lag in zijn kleerkast, al opgeplooid, gewassen om op reis te kunnen vertrekken. Van Laura lag er gelukkig nog heel veel beneden om gestreken te worden. Dus van Laura hadden we nog relatief veel, maar van Jack, ja, alles weg. We hebben heel veel gedoneerd gekregen. Want ook bijvoorbeeld zijn sportkleren, zijn voetbaloutfit. Hij is een grote Inter Milaan en een Club Brugge fan. Dus Sven, 13 oktober, ideaal. Maar dat zijn outfits, want €90 het stuk, die officiële truitjes.
1: Oh, maar Pippi Sven zal dat wel. Iets van sponsoren, hè, Pepis fan.
2: Dus we hebben van vrienden en familie wel heel veel gedoneerd gekregen, gelukkig.
1: Ja. Wauw, allee, in die tijd ontdekt je toch wie echt je goede vrienden zijn. En dat zijn er wel veel bij jullie.
2: Dat is, ja, inderdaad.
1: Okay. Geniet van deze dag, hè.

0: Pekana op deze maandagochtend. Een beetje regenachtig links en rechts. Maar het gaat goed komen, want de regen gaat, sorry, naar het binnenland trekken zo meteen. Zodat alle mensen die er zijn deze ochtend het park in kunnen. Om 9 uur mogen jullie er al in, Anke.
1: Yes.
0: Daarvoor moeten we nog eens met de grote baas bellen hier van Plopsaland. We gaan Gert opbellen, zo meteen 8:45.
1: Zien wat zijn favoriete attractie is.
0: Waar hij niet op durft, wie weet. Die attracties.
1: En wat hem eet in het park, zijn lievelingssnack.
0: En jullie zijn allemaal deze ochtend naar hier gekomen. Jullie zijn de winnaars van de voorbije weken. Maar mensen die nu aan het luisteren zijn en een beetje jaloers op jullie allemaal zijn... Die mogen straks meespelen over 5 minuten. Laten we iets horen. Spelen wij iets bekends na van Studio 100. En dan kan je een verblijf winnen in dit hotel. Hoe cool is dat?
1: Ja.
0: Heel
1: fijn. Ja, het is... We spelen... Mag ik een kleine tip geven?
0: Ja, alles,
1: we spelen iets na dat hier al in deze ruimte zit.
0: Ja, maar niet te veel.
2: Jij wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
3: NHA. Afstandsonderwijs.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
7: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
8: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
8: Amai.
10: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
8: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september... alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de

0: vanuit Plopsaland in de pannen.
1: Wij zijn al 2 weken bezig eigenlijk. Hè. Al 2 weken zitten we op antenne. Maar eigenlijk morgen, of vanaf vandaag, is het voorrecht.
2: Twee weken een beetje eigenlijk.
1: Mogen op onze lauweren rusten.
2: Maar ik heb wel ontdekt, ze hebben mij toch beloofd dat het ook betaald gaat zijn de 2 voorbije weken. Dus misschien was het bij jou niet voorrecht, maar dat is dan een goede besparing voor de zender.
1: Ik zal wel zien wat er op het einde van de maand, als in vandaag, op mijn rekening staat. Maar nee, het gaat weer met items zijn. Want heel veel mensen sturen de voorbije weken van, ja maar Rick Torres, komt hij niet meer terug?
2: Tuurlijk komt hij terug, ja.
1: Tuurlijk komt hij terug. We gaan weer discussiëren vanaf woensdag. Teken van de week is er ook weer terug op donderdag. Dan gaan we weer iets naspelen.
2: We gaan niet lullen, gaten vullen, gaan we doen op donderdag. Morgen iets nieuws en op maandag komt er ook iets nieuws. Maar dat gaan we dan de komende week wel uitleggen.
1: Omdat we vandaag natuurlijk in Plopsaland zitten. Hè. Maar we geven 3 vakanties weg. We hebben dat daarnet gedaan. We gaan dat volgend uur nog doen. En we gaan dat nu doen. Wat kan je zometeen winnen? Een verblijf in dit Plopsaland Theaterhotel. In een theaterkamer krijg je dan voor 4 personen. En dan mag je een heel weekend blijven. En daar zit dan ook ontbijten. En Sven, alleen al voor dat ontbijt...
2: Zou je naar hier
1: wil je hier wonen? Het is het beste ontbijtbuffet van de hele wereld.
2: Oh, wow, dat is wel iets, inderdaad.
1: Ja, het is alleen voor dat ontbijtbuffet wil ik van Hasselt naar de pannen komen.
2: We doen een kleine take van de week. We hebben iets nagespeeld van Studio 100. Goed luisteren. Als je denkt te weten wat het is, stuur het door. Via de app van Joe kom je binnenkort misschien hier wel logeren.
3: Joe.
0: De take van de week.
4: Oh, vleertjes. Oh, ik ben al een beetje duizelig.
5: Hallo, ben je daar?
4: Oh, Willy, ik ben hier.
5: Kom, vlieg snel, vlieg mee, weg van hier.
4: Huh? Wat gebeurt er?
5: Oh, hierachter zal je veilig zijn.
4: Maar veilig? Waarvoor, Willy?
5: Juf Cassandra, ze heeft een klusje voor jou.
4: Oh, maar Willy, ik help graag. Kom, we vliegen er even naartoe.
5: Moet ik nu schoonmaken? Nee, ik moet naar mede-insecten gaan helpen.
2: Ja, moet lukken, hè?
1: Ze zijn hier aanwezig en ze zitten daar naast elkaar.
2: Ja, ik zie ze zitten.
1: De 2 vriendjes uit de bloemenweide.
2: Tweede balkon, daarboven zitten ze.

0: Madonna en Express Yourself. Goedemorgen allemaal.
1: De ochtend van Joe.
0: De laatste vakantiedag zijn we aan het vieren in Plopsaland, Belgium, de pannen. Straks rond 9 uur mogen alle mensen die hier aanwezig zijn vroeger het park in dan alle andere mensen die komen vandaag. Sorry, ja, als je onderweg bent, onze luisteraars gaan vandaag even voor. En je gaat Heidi the Ride eigenlijk exclusief al mogen gaan doen. Anke, heb je er goesting
2: in? Wij gaan die mogen bereiden en we hebben er allemaal zeer veel zin in. Dat is een zeer leuke attractie.
0: Maar meer nog, we gaan er ook een camera monteren in die Heidi the Ride. En je krijgt ook een microfoontje mee, dus we gaan het live horen hoe stoer Anke is op de attractie.
2: Dat gaat goed vastgemonteerd worden. Niet dat ik die camera flatje mijn gezicht krijg en geen tanden meer heb.
0: Nee, nee, dat is inderdaad. Daar wordt goed voor
2: gezorgd. Dat zou zo typisch zijn.
0: Nee. Als je er niet bij bent vandaag, ondanks het feit dat je best hebt gedaan, deze ochtend mogen wij 3 verblijven ook weggeven. En we hebben weer winnares aan de lijn.
2: We hebben weer een take van de week gespeeld. Goedemorgen, dag Annelies uit Kortrijk.
3: Goedemorgen.
2: Hey Annelies, wat hebben Sven en ik pogen na te spelen?
3: Maya de Bij, denk ik.
2: Maya de Bij is helemaal juist. We waren Maya en Willy. Je hebt een dochtertje van 4 jaar, denk ik, hè?
3: Ja, dat klopt. Esmee.
2: Esmee. En zitten jullie in die Maya de Bij fase?
3: Volledig.
2: Oh ja, dus ze is heel de dag bij jou. Dan gaan we draaien, shoobidoobidoo, dan gaan we zwaaien.
3: Inderdaad.
0: Ja. Anke zit er ook nog in die fase.
2: Ja, ik wou.
0: De rest van haar leven.
2: Nee. I wish. Maar geniet ervan, hè. Want op een gegeven moment heb je een dochter van 11 en dan weigert hij dat ooit nog mee te zingen. Ja. En dan doet hij, nee, ik heb daar nooit op gedanst. Jawel, als 4-jarige heb jij daar wel op gedanst.
0: Super tof, jullie mogen hier verblijven in de theaterkamer voor 4 personen. Heerlijk, je mag 2 dagen in het park rondlopen. Je krijgt ontbijt, de parking wordt voor jou geregeld. Dus een heel mooi verblijf. Speciaal voor jullie. Geniet ervan.
3: Wow, super. Dankjewel.
0: En straks geven we nog een verblijf weg.
2: Het nieuws van 8:30 nu van Grim.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. En dat komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten en het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En op de US Open tennis is de Servier Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Ook onze landgenote Hanne van de Winkel ligt er al meteen uit daar. Zij verloor van de Tsjechische Pliskova in 3 sets. Vandaag komen Rafael Collignon en Alexander Bloks nog in actie. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij 21 graden. Morgen meestal droog. Lokaal kan er dan wel een buitje vallen bij dezelfde 21 graden.
2: File op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne is de weg afgesloten, verlies je 40 minuten. Een half uur extra richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord 25 minuten. 20 minuten op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, een kwartier. En dat zijn de files alleen boven het kwartier.
5: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbel, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbel.
6: Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Luisteraars vanochtend die weten dat wij hadden ons schooltasje 2 weken geleden al gemaakt, onze boterhammendoos meegebracht. En zijn al 2 weken radio aan het maken, maar uiteraard 1 september morgen van 6 tot 10. Het is ondertussen ons 11e seizoen Sven en Anke. En die laatste vakantiedag zijn we in heel tof gezelschap aan het vieren, Anke.
1: Van al onze luisteraars, van 10 grote, jonge, fijne gezinnen. En ik sta nu langs Annelies. Annelies, ja, na 9 weken zomervakantie zit het erop. Hoe blij ben je morgen dat het gewoon same old is? Gewoon structuur terug.
2: Ja, het is een beetje dubbel, want ik sta zelf ook in het onderwijs. Dus ik zie je morgen terug.
1: Hoe is dat voor een juf na zo'n vakantie? Want ja, hè, dan, je hebt altijd de dochter dan bij jou, hè?
2: Ja. Ze heeft veel kampjes gedaan deze vakantie. Dus ze heeft daar ook wel goed geamuseerd. En daardoor heb ik ook wel veel kunnen gaan werken in de klas. En veel kunnen klaarzetten. Ja. Dus dat is toch al positief.
1: Zeg maar, je hebt een hele leuke dochter. Want ik zie dat jij iets mee hebt, Robin.
3: Ja, een cadeautje voor jou. Ja, en Sven.
1: Amai. Wat heb je gemaakt, lieve schat?
3: 2 armbandjes met jullie naam erop.
0: Wauw.
1: Zeg, met kraaltjes. En die van mij is met roze kraaltjes. En die met Sven is met...
3: Joe-kleurtjes.
0: Amai.
1: Ja. Wel, lieve Robin, ik ga die nu meenemen. En ik ga ervoor zorgen dat Sven die armband van jou draagt voor de rest van zijn leven. Elke dag, elke ochtend ga ik dat checken. Is dat goed voor jou?
3: Ja.
0: Ja.
1: Deal.
0: Voor mij ook, hoor. Voor de rest van mijn leven. Dat zou mooi zijn als ik in mijn kist lig. Hè?
1: Ik kom naar jou.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
11: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
13: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
14: Zaak.
13: Zaak?
14: Chocoladezaak, slimmetje.
13: Ah.
14: Matinetjes.
13: Oh, wauw, van Jaak.
10: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
15: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
16: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
17: Goh, ik ben meer voor bubbels.
16: Is dat hetzelfde?
17: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
16: Hoe dan?
17: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
16: Oh, la!
15: Happy bathroom to you.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
15: Happy bathroom to you.
4: Renoveert uw badkamer.
16: In Lier, in Temse
17: en in Roeselaar.
18: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Sven en Anke.
19: Live vanuit Plopsa.

0: Don't Go Breaking My Heart. Geen drama op deze laatste vakantiedag van de zomer van 2026. Elton John en Kiki Dee kreeg je.
1: Sven en Anke. Oh, dat vind ik wel plezant. We hebben iemand aan de lijn die een vakantiejob heeft gedaan deze zomer in Vlaanderen. Zijn naam is Gert. Goedemorgen, Gert.
2: Goedemorgen, beste vrienden. Hoe is het daar?
1: Ja, het is
0: maar
1: goed.
0: Heerlijk.
1: Ja, ja. Allee, vakantiejob, maar ook nog wel grote baas en eigenaar tegelijkertijd natuurlijk. Dag Gert, ja, heel fijn om hier nog eens te zijn. Kom jij, ja, in de zomer kom je heel vaak, kom jij door het jaar ook heel vaak naar je eigen park?
2: Niet zo heel, heel vaak, maar af en toe om een keer te vergaderen en zo, hè, Sven. Ja, we moeten belangrijke beslissingen nemen en daar ben ik graag bij natuurlijk elke keer. Ja. Voilà.
1: Want ondertussen al, ik schrok ervan toen ik het zag, ondertussen zitten jullie aan het 26e jaar hier in de pannen. Ongelooflijk, hè?
2: Ja, ja, de tijd vliegt, hè, de tijd vliegt.
0: Ja. Zeg maar, ben je nog altijd zelf onder de indruk? Want ik ben gisteravond toegekomen en altijd als ik hier voorbij kom, is toch een beetje zo Plopsaland, voor mij dezelfde status als het Atomium. Als ik zo voorbij rijd, denk ik, wauw. Heb jij dat ook nog, Gert? Heel eerlijk?
2: Ja, ik heb dat ook nog. En het gebeurt vaak in de zomer als ik daar ben en het park is gesloten, dat ik dan nog eens een wandelingetje ga maken als het park helemaal leeg is. En dan, dan ben ik eigenlijk wel heel trots op wat we die afgelopen 26 jaar daar hebben neergezet. Absoluut.
1: Steeds mooier en steeds groter geworden met zwembad erbij, het hotel, chalets, de huisjes. Heel wat nieuwe attracties. Test jij die eigenlijk zelf allemaal op voorhand uit, die attracties, Gert?
2: Er komt bijvoorbeeld nu volgend jaar een nieuwe attractie, de Vliegende Cinema. En die zijn we echt effectief gaan uittesten in Duitsland, waar dat erin staat. Want ja, bon, dat zijn enorme investeringen. En als je dan achteraf merkt dat die attractie toch niet zo geweldig is, ja, dan is dat wel jammer natuurlijk. Hè. Dus je wilt dat wel eerst absoluut zelf hebben gedaan. Nu bijvoorbeeld de Ride to Happiness, die heb ik nooit gedaan, want dat is voor mij te heftig. Maar dat is bijvoorbeeld een attractie waar mensen van heel de wereld naar de pannen komen om die te doen. Maar voor mij is dat een beetje te zwaar.
0: Ja, maar je weet toch ook, hè, dat onder die struiken van die attractie, daar ligt een schatkist aan van alles, hè? Want mijn man is daar 2 maanden geleden zijn gsm verloren. Die had hij niet goed weggestopt, dus eigen schuld. Maar volgens mij, als je daar gaat graven met metaaldetectors, dan kun je een nieuw Plopsaland ergens bouwen in een ander land, ergens in de wereld.
2: Ja, en hebben ze die gsm niet teruggevonden?
0: Nee? Nee, en dat ligt daar ook bezaaid. Ik ken ook iemand die daar zijn autosleutels nog altijd liggen.
1: Ja, is waar?
0: Ja, maar ja, dat is daar heel begroeid. Je kunt daar niet aan, hè. Dus een kleine tip voor alle mensen die die straks gaan doen. Alles goed in zakjes wegdoen. Want heel vaak denk je bij van die felle attracties, we nemen nog een voorfoto. Maar de kans bestaat dat je geen nafoto gaat kunnen pakken.
2: Ja, maar ja, ik wist van mensen die al eens een petje verliezen of zoiets. Ja, bon, van dat je zegt, ja, het is jammer, maar helaas. Maar in een gsm in een auto, allee, ja, dat is nog iets anders, hè, amai.
0: Ja.
1: Ja, geen auto, hè. Autosleutel, hè, Gert. Er ligt geen auto daaronder.
2: Ja, maar dat zit eigenlijk uw auto kwijt. Hè. Ja, dat kun je niet meer
1: doen. Het is hier eigenlijk allemaal begonnen. Jullie hebben daarnaast, wat hebben jullie nog van parken daarnaast, Gert?
2: Het grootste park dat we nog hebben is in Duitsland. Dat heet Plopsaland Deutschland. Dat heette vroeger Holiday Park in Hasloch, op een 3-4 uur rijden van België. Eigenlijk, dat is vergelijkbaar met de pannen. Dan hebben we nog een park in Coevorde, in Hasselt, in Kool, in Handlammer aan uit, een zwembad. Dus er zijn wel een aantal plaatsen in Dardenne natuurlijk, Plopsaco. Er zijn wel een aantal, dat heet nu Plopsaland Ardennen, want al die namen zijn veranderd. Maar bon, op zich maakt dat niet uit. We zijn wel hier en daar vertegenwoordigd, ja.
1: Ja, jullie mogen er vier op zijn. Ooit begonnen met een hond, hè? En die is nog altijd van de partij. Zit ook op mijn schouder op dit moment. En zo'n mooie, mooi park. Ja, zit op mijn schouder. Mijn kleine versie, hoor, Gert. Valt er even.
2: Ah ja, oké.
1: Zeg, merci dat we hier met z'n allen te gast mochten zijn. Gert,
0: kijk. Merci, Gert.
1: Applaus voor iedereen. En succes
2: met ons. Met veel plezier.
1: Groetjes, hè, man.
0: Tada.
2: Yo, tada.
1: Dag, Gert.

0: Zoe Levi, die dit weekend nog in Beste Zangers, de Nederlandse versie van Liefde voor Muziek, Passie van Clouseau, op een hele mooie manier heeft gezongen. Straks na 9 uur geven wij nog een verblijf in Popstand Village weg voor 6 personen in Villa Deauville. Echt fantastisch. En dan mag je hier echt 2 nachten over blijven en 3 dagen toegang tot het park. Maar de mensen die al gewonnen hebben de voorbije weken, die mogen nu binnenkort naar binnen, Anke.
1: Yes, 9 uur, dan mogen wij het park in. Dus wij staan hier allemaal al verzameld. Ik heb 2 stoere jongens bij mij, Luca en Matteo. En dat zijn de jongens die eigenlijk inspraken via de Joe-app van... we hebben al vervoer geregeld, mama en papa, die zetten ons hier af. Maar ze zijn er ook wel bij, mama en papa. Zeg, jullie zijn er klaar voor, hè?
2: Ja, dat zijn we zeker.
1: Hey, helemaal in de regenjas?
2: Ja.
1: Want dat maakt niet uit, regen.
2: Nee, we zijn niet van suiker gemaakt, hè.
1: Het zal wel zijn. En welke attractie ga je zeker weten?
2: Heidi the Ride en the Tomorrowland.
1: Ja, jij bent er klaar voor, hè?
2: Ja, helemaal.
1: De wereld, niks, alles ligt aan jouw voeten, hè?
0: Ja. Kijk hij kijkt even.
1: Ja, maar wij staan hier echt te trappelen van ongeduld.
0: Iedereen, hè. Ja, zometeen om 9 uur, over een paar minuten, gaat het park officieel vroeger open. Voor deze groep, voor deze luisteraars, dankjewel allemaal dat jullie erbij zijn deze ochtend. En we gaan live meeluisteren, Anke, hoe jij. Is dat over kop, Heidi the Ride?
1: Nee, dat gaat, maar het is veel gekletter met houten balkjes.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zullen we live horen straks. Oké, amuseer jullie allemaal heel goed. En wij houden de boel hier recht in het hotel, in het Plopsa Hotel. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Zometeen het nieuws en het uitgebreide weerbericht. Dan horen we wat het gaat worden, die eerste schooldagen.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Pri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Het is ook wel een speciale dag, hè? 31 augustus, de laatste dag van de vakantie. Maar we zijn hem goed aan het vieren, gaan we de hele dag doen bij Joe trouwens. Tom de Kok, ook vanaf 4 uur terug van weg geweest en heeft ook wat verrassingen, petto, voor jullie. Nieuws van 9 met Grim.
2: Goedemorgen. De kinderopvang wordt duurder, meer langdurig zieken verliezen hun uitkeringen en in 20 jaar tijd zijn bijna 250 voetbalclubs verdwenen. 1 op de 3 gemeenten maakte buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. En dat komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf de activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
3: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
2: Voor sommigen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. En dat komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er dus meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nieuwsblad. En dat komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat van jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
2: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden.
1: Hey Frank, dankjewel, want je hebt het goed getimed. Op dit moment, terwijl Anke met onze luisteraars het park aan het binnenwandelen is, is de zon hier aan het schijnen. Is dat tijdelijk?
5: Dat is tijdelijk, ja, maar langs de andere kant is het ook wel zo dat aan kust het effectief in de loop van een namiddag helemaal droog gaat worden. Hè. Dus in principe zitten jullie nog wel op een van de betere plekken in ons land. Want ja, wat meer binnenland in natuurlijk is het op veel plaatsen toch al wisselvallig met felle buien. Het oostelijke deel van het land, daar is het nu nog droog. Daar zijn sommige plaatsen ook nog de zon aanwezig. Maar uiteindelijk gaat dat ook verder doorschuiven richting het oosten. Hè. Dus dan krijgt iedereen zijn deel. Dan gaat het dus bij een moment wat regenen. Zelfs een felle bui is ook mogelijk. Zelfs een donderslag is ook eventueel mogelijk. Namelijk dan toch in het oostelijke deel van het land. Ook redelijk wat wind. Dat zal je wel voelen daar ook in de pannen, denk ik. En dat bij temperaturen van maximaal 20 graden vandaag.
1: Tja, morgen is misschien nog een belangrijke dag, want we vieren wel de laatste vakantiedag nu. Maar morgen moet iedereen weer naar school. Wat krijgen we dan?
5: Wel, als iedereen naar school aan het gaan is, dan zou het nog droog moeten zijn. Zelfs ook met wat zon. Maar het is vooral in de loop van de voormiddag al, maar voornamelijk in de namiddag dat het wat onstabieler wordt. Hè. Dus dan krijg je toch dat een paar stapelwolken kunnen uitgroeien tot een bui. Dat is plaatselijk. Hè. Dus de ene plek krijgt er wat meer dan de andere. En later in de namiddag zal het dan weer helemaal droog worden bij ongeveer 21 graden. Dat lijkt ook het weer voor woensdag. Dus droge start in de loop van de dag. Een paar buitjes links of rechts. En dan ziet het eruit dat we donderdag en vrijdag ja, eerder regenzones gaan hebben die over het land trekken. Dus tijdelijk gaat het regenen, niet de hele dag. Stilaan wordt het ook wat warmer met 23 graden. We zitten even in een warme sector. En het weekend, ja, dat kan alle kanten uit. Er zitten zo verschillen in tussen de weermodellen dat ik daar eigenlijk nog niet veel kan over zeggen. Dus hopelijk dat er morgen toch wat meer duidelijkheid in komt.
1: Nou ja, als we een kant mogen aanwijzen, graag die van de zon en van de goede temperaturen voor het weekend.
5: Tuurlijk, ja.
1: Doe je best.
5: Dankjewel.
1: Er staan 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. feest. En we beginnen met de langste. Dat is bijna een half uur op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En ook tussen Kontig en Antwerpen-Zuid 25 minuten aanschuiven. E313 tussen Massenhoven en Bommelgem 22 minuten vertraging. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 12. Tussen de viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 10 minuten. Op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West ook 10 minuten vertraging. De Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En tussen Sint-Anthal-Linkeroever en Antwerpen-West 25. Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen moet je 23 minuten aanschuiven. En richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten vertraging.
6: Sven en Anke, live vanuit Plopsaland in de pannen.

0: Wij vieren de allerlaatste vakantiedag met heel veel plezier. Met Natalia en Rising op deze maandag 31 augustus.
1: Live vanuit Plopsaland in de Pannen.
0: Yep, ik sta hier nog altijd in de ingang. De prachtige theateringang van het hotel, het Plopsa Hotel. Ank, jij bent ondertussen met meer dan 60 luisteraars het park ingegaan. Waar zijn jullie nu ergens? Yes.
2: Ja, we staan eigenlijk al bij de Heidi the Ride. Maar ja, ze zijn nog een technische controle aan het doen. Nou, gaat het park natuurlijk open om 10 uur. Nu mogen we om 9 uur binnen. Maar alles wordt hier goed gecheckt vooraleer wij daarin gaan. Dus ja, die mannen zijn... Ik ga ze niet opjagen, Sven. Want het laatste wat ik wil... is mensen opjagen die attracties moeten keuren. Hè? Dus we gaan hier gewoon braaf, geduldig wachten. Ik wil hier niemand zien met een gezicht van ongeduld. We wachten tot we veilig op die coaster kunnen.
0: Zeg, als je thuis zit en je denkt, goh, nu ben ik wel stik jaloers, want ik had de kinderen zo graag erbij geweest. We mogen een verblijf weggeven. Het is het laatste nu. Dit is het moment. Het is aangebroken. Het laatste verblijf in Plopsaland Village. Voor 6 personen in een prachtige villa, Villa Deauville. Waarvan dus met 4 volwassenen mag komen en nog 2 kinderen erbij. In totaal 6 personen. De prijs omvat 2 overnachtingen, 3 dagen toegang tot Plopsaland Belgium en Plopsaqua de Pannen. En de parking wordt ook voor jullie betaald. Dus dat is eigenlijk de prachtigste prijs die je kan winnen deze ochtend. Ja. Het is net iets moeilijker. Hè? Het is de laatste opgave die we klaar hebben staan.
2: Ik ging net zeggen, Svenny, het is niet... Ik heb in het hotel zelf heb ik het figuur niet zien opduiken.
0: Nee, dus, niet zien opduiken? Oei.
2: Nee, okay. Nee. Dus het is eigenlijk, als je geboren bent, als je geboren bent de laatste 10 jaar, ga je het niet meer kennen, denk ik.
0: Oei, maar iedereen, is anders. Ja,
2: iedereen van ervoor, zeker wel. Allee, kom
0: maar. Oké. Oké, het is heel spannend.
2: Het zijn ook niet een miljoen figuren waar je uit moet kiezen, hè?
0: Dat is waar. Spannend, moeilijk, maar het is dan ook voor een prachtige prijs. 3 dagen toegang tot alles hier. Je moet nu de smartphone erbij nemen en de app openen van Joe. En laat ons weten, wat is dit?
3: Tingelingeling, daar gaat de bel. Oh, het is Pieter Paul Pruim.
4: Big, wat zeg je dan?
3: Sorry, de snorrie, Betsy.
4: Het is een schande. Een grote schande. Dat vies varken altijd.
5: Hier ben ik met taart en koffie.
6: Ik moet geen taart en koffie meer hebben. Ik moet dringend ons Bella gaan melken. Ik wil niet met u trouwen, mevrouw Pruim. Dag.
5: Maar mama lief, bent u nu gek geworden?
4: Zeg, zo spreek jij niet over je mama lief. Dat is een schande. Een grote schande, zeg ik.
0: Veel succes gewenst met onder andere onze hoofdproducer Sylvie, die ook nog mee acteert. Raf van Brussel heeft ook meegespeeld. We hebben er heel wat volk bij gehaald. Heel veel succes. Heel veel succes allemaal.

0: terwijl de zon hier heerlijk aan het schijnen is. Ritmo de la noche van Lorca.
1: Sven en Anke.
0: Maar het ziet er goed uit buiten, Anke. Het is echt een mooi weertje, hè?
2: Ja, ey, de zon is hier net volle bak beginnen schijnen, want ik dacht, oh, nu heb ik mijn zonnebril bij Sven achtergelaten.
0: Ja, nee,
2: het is heel
0: ook.
2: Fijn. Ja, maar het is wel, het is gestopt met regenen en het is zo echt, ja, dit is het pretpark weer dat je wil. Hè. Niet te heet, een beetje zonneke. En het is nog vroeg in de ochtend. Het is echt, oh, het voelt echt zo heel erg schoolreisachtig aan. Dat is zo fijn.
0: We hebben Sophie aan de lijn. Sophie Pinceel. Dag Sophie. Goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Dag Sophie.
0: Ik hoor zoveel enthousiasme in je stem. Waar komt dat nu plotseling vandaan, Sophie?
3: Oh, ik sta hier te beven. Ik ben hier op mijn werk. En ik werd toch gebeld dat ik dat kan opnemen.
0: En wat had jij doorgestuurd naar ons? Wat had jij naar ons doorgestuurd?
3: Big en Betsy.
0: En Big en Betsy is helemaal goed. Jullie mogen hier verblijven heel binnenkort. In een villa voor 6 personen. Villa Deauville. Een prachtige Plopsaland Village. Jullie mogen 3 dagen in het park. Jullie mogen in Plopsaqua de pannen. De parking wordt betaald. Allemaal voor jullie.
3: Dankjewel. Super. Oh my god. Ik ben super content.
0: En je hebt kinderen ook?
3: Ja, ik heb een dochtertje die morgen start in het eerste leerjaar. En ik had vorige week al telkens meegedaan om nu te winnen. Om te kunnen komen. Maar ja, ze was dan ontgoocheld dat we niet gewonnen waren. Maar nu had ze een super enthousiast zijn. Maar ik ben wel op mijn werk. Dus ze weet het nog niet. Ik zal dat pas vanavond vertellen.
2: Oh, maar jongens toch. Allee. Wat een start van het nieuwe schooljaar. Het is jullie zo gegund. Je hebt de hoofdprijs gewonnen, lieve Sophie. Heel veel dikke kusjes aan de dochter.
3: Ja, zal ik zeker doen. Dankjewel. Ik zal zeker een foto doorsturen.
1: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Joe. Sven en Anke. Live vanuit Plopsaland in de

hebben deze ochtend al geleerd in het cijfer van de dag dat ze in Italië 14 weken zomervakantie hebben. Sara Perchetti, amo. Ik denk dat veel mensen opgelucht zijn dat er hier maar 9 zijn. Maar 9. Het zijn er al veel geweest. Morgen de allereerste schooldag. Morgen hebben jullie ook nodig, want we gaan iets vragen aan jullie. We gaan iets doen met elkaar. We gaan samen iets bewijzen. En woensdag komt Rick Torfs ook weer langs. Ja, klopt.

0: Ed Sheeran en Sapphire in de ochtend van de show.
1: De ochtend van de show.
0: Yep, live vanuit Plopsaland, de pannen, Plopsaland Belgium is dat. Waar Anke, je bent zo aan het genieten, ik zie het zeer goed in beeld ook. Ja, jou krijg je niet meer terug in de studio, denk ik, hè?
2: Nee, ik kom niet meer terug. Het is mooi weer. We hebben toch al 3,5 uur gewerkt vanochtend. Dus kunt jij gewoon die koffie tanken en de rest afhandelen. En dan blijf ik hier bij de luisteraars. Is dat goed?
0: Ja, dat is allemaal goed. Het is, Nick staat ondertussen al bij mij. Nick is de quality manager van de Plopsa Groep en verantwoordelijk voor van alles hier in huis. En die gaat zo meteen vertellen hoe gezellig is het om hier te werken. En jij, wat staat er al op de plan? Wat gaat je allemaal eten? Wat gaat je alles uittesten, Anke?
2: Zeker. Ik ga de Dino Splash zeker doen. Ik ga die nachtwacht rollercoaster doen. Ik ga de Ride to Happiness helemaal vermijden. En ja, ja. Zou iets open zijn van eten, jongens? Dat weet ik niet. Laat dat doorgaan.
0: Heb je al tijd gehad deze ochtend, Anke? Volle bak.
2: Ik wil toch iets van een kraamke hebben. Ja, een wafel of zo. Een wafel zo met Nutella in.
0: Zorg maar dat je morgen vroeg er wel bent, hè? 6 tot 10 om uitzending te maken.
2: Oh, dat zullen we nog wel zien, hè, zeg. Doei!
0: Moeten kinderen nog in bed gestoken worden? Ja, en boekentassen gemaakt? Ja,
2: het is de laatste dag van de vakantie. Ik zou maar zeggen. Doei!
0: We gaan naar het nieuws van 9:30 met Grim.
3: Goedemorgen. In Ivoire in de provincie Namen wordt over een half uur afscheid genomen van Timeo. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij overleden is. Ook het lichaam van Timeo, zijn vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nieuwsblad. Het komt onder meer door een beperkte beschikbare ruimte of omdat clubs minder vrijwilligers vinden. De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag en veel wind bij zo'n 19 graden en hier en daar valt er een bui. Morgen meestal droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden.
0: Morgen wordt het weer volbak files, daar kunnen we niet omheen, denk ik. Nu staan er 5 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste, richting de Nederlandse grens op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Brecht. Daar is een ongeval gebeurd en sta je een half uur stil. Richting Hasselt op de E313 tussen Bommelgem en Massenhoven, ook een ongeval met een vrachtwagen, ook 22 minuten aanschuiven. De Brusselse binnenring tussen R-Expo en Machelen, 17 minuten. En dan de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, die is er afgesloten, 14 minuten vertraging. En richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West ook 14 minuten aanschuiven.
1: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
1: Elke werkdag tussen 9:30 en 10 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag.
0: Ja, dat komt vandaag niet anders natuurlijk. Plopsaland. Nick Jesper staat bij ons. Dag Nick.
5: Hey, van harte welkom.
0: Dit is jouw huis eigenlijk, of jouw werk in elk geval.
5: Mijn werk, maar ik ben hier toch genoeg om mijn thuis te noemen, denk ik.
0: Ja, want ga in de buurt ook? Of,
5: Ik woon hier in de pannen, maar je hoort ook, ik ben geen West-Vlaming. Nee. Ik ben speciaal voor Plopsaland naar hier verhuisd.
0: Dat is een goede reden, hè.
5: Ah, ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Dus ik moet iedereen trouwens iets op zijn schouder zitten hebben. Samson zit al heel de ochtend op mijn schouder.
5: Ja, ik wou een beetje variatie. Jij hebt Samson, Anke had Maya, dus ik had verboomd.
0: Ja, maar die zijn wel leuk, die plopjes op de schouder. Ja, ja.
5: We hebben nog een kabouter plop als je wilt.
0: Dat zal wel, ja. Hoe leuk is het om hier te werken?
5: Ah, leuk, hè. Allee, je hebt echt de mogelijkheid om van alle variatie te hebben in je job. Ja, 's middags kunnen we attracties doen tijdens onze pauze.
0: Oh, mag dat? Ja, ja, mag je dat doen?
5: Tuurlijk.
0: Oh, wauw, fantastisch.
5: We zitten hier op de hoofdzetel, dus ja, we hebben hier gewoon Ride to Happiness, Heidi the Ride, gewoon allemaal aan ons voeten liggen, bij wijze van spreken.
0: Hoeveel mensen werken hier eigenlijk?
5: Goh, in het park zelf gaat je naar een 150, 200 mensen. Op de bureau zitten we met ongeveer een 50-tal mensen. Dus toch een ruim aantal mensen dat er hier dagelijks werkt.
0: En sommige piekdagen waarschijnlijk nog veel flexies.
5: Ja, ja, ja. En natuurlijk, we hebben het hotel, het zwembad, het noem maar op. De theatershows, zoals gisteren bijvoorbeeld nog door een roosje. Dus dat telt echt effectief wel op.
0: Gert hier ook nog rondliep af en toe. James, die er ook
5: zeker,
0: was in de weg komt lopen. Ja, gezellig.
5: Dat zeg jij.
0: Nee, maar ik ken ze. Nee, altijd plezant.
5: Ja.
0: Goed, jullie hebben de muziek met z'n allen gekozen.
5: Klopt. Ja.
0: Zijn dat nu nu allemaal, krijgen we nu allemaal Plopsa-liedjes? Studio 100.
5: We hebben toch voor een beetje variatie gezorgd.
0: Ja, ik zie het inderdaad. Jullie hebben Reggie, Ellie genomen. Ja. U2, Beautiful Day, Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Nee, we zitten...
5: Maar mooie klassiekers dit.
0: Heel mooi. Zeg, mogen jullie allemaal, alle collega's bedanken dat we hier deze ochtend mochten zijn, dat het park vroeger is opengegaan.
5: Fijn dat jullie er zijn.
0: Ons, ja, het is fantastisch om hier de laatste vakantiedag te mogen vieren. Ja. Dikke Wessenik en collega's, dankjewel allemaal.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Anke met Sven en Anke.
1: Mijn naam is Lisa en ik heb gekozen voor het liedje Beautiful Day van U2. Omdat het mij eigenlijk doet terugkeren naar de tijd dat ik nog thuis woonde bij mijn ouders. De plaat werd enorm plat gespeeld door mijn papa, dus dat brengt nostalgische gevoelens met zich mee. Dus dat doet me echt terugdenken naar warme herinneringen met het gezin.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: Kies je voor.
12: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
12: De meest foute ethisch hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
13: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Dit is Joe.
15: Koffietanken
14: met Sven en Anke.

0: Piet Anke met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, met Nick Heele hier. Ik vraag Ellie van Reggie aan, omdat ik toen dat liedje uitkwam in 2018 de liefde van mijn leven heb tegengekomen. Dat nummer doet me altijd terugdenken aan die tijd, een zorgeloze periode. En intussen hebben we 3 kindjes en wonen we

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Dit is Joe. Een hele goede morgen. Het is 31 augustus, de zomer zit er bijna op. Maar er is wel net een nieuwe toffe Joe-week begonnen. Dus kom er gezellig bij. Het nieuws van 10 uur nu, dit is Julie Isabeau.
2: Goedemorgen. Een verdacht overlijden in Mol in de provincie Namen wordt de kleine Timeo begraven en er verdwijnen steeds meer voetbalclubs. In Mol in de provincie Antwerpen, is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij overleden is en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart, van 1001 naar 774 nu, blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: 1, velden, ruimte, en 2, mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportcity in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
2: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Het is wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal een bui. Maximaal tot 23 graden.
0: Er blijven nog 3 files over op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt, 35 minuten er nog bij tussen Wommelgem en Massenhoven, komt door een ongeval. Op de E19 richting Nederlandse grens, een half uur in de file tussen Kleine Pareel en Brecht door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
4: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Terwijl de Joe-luisteraars ondertussen op Heidi the Ride zitten in Plopsaland, mag jij ook opstappen bij Heidi the Radio Ride. Gillen is niet nodig, maar meezingen mag altijd.

opvallend debuutsingle Bas Serra en All Because of You. De meest recente winnaar is hij nog altijd van een talentenjacht op VTM. Hij won de Voice van Vlaanderen een aantal maanden terug. Maar daar komt binnenkort verandering in, want vrijdag start op VTM Got Talent. En dan kan er ook weer een zanger, zangeres of band winnen. Maar dat kan evengoed ook een vuurspuwer zijn of een paaldanser. Dat is in het verleden al gebeurd, weet je nog. Maar dat is natuurlijk net iets minder interessant voor op de radio. Dus laat ons toch hopen dat het iets muzikaals wordt. En vanavond dan natuurlijk ook de eerste aflevering van Blind Getrouwd. Ook dat blijf ik graag zien. En dan zeker die eerste afleveringen. Hè. Nog geen ergernissen. Iedereen gelooft er nog in. En dat heb ik het allerliefst.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!

0: geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Onze zalm in papillot chique pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Joe.

Het is absoluut jouw leven, jouw life. Maar voor heel veel mensen ziet dat leven er vanaf morgen toch ook weer wat anders uit als dat nieuwe schooljaar start. En vandaag een beetje overgangsdag hè, tussen de zomer en de eerste schooldag. Mogelijk loop je vandaag een beetje verloren of moet er juist van alles nog geregeld worden. Ik bedenk mezelf ook een aantal zaken. Ik denk, mijn zoontje start morgen in het tweede leerjaar. Er was iets mis met zijn brooddoos. Wat was dat ook alweer? Dat moet ik straks nog regelen. Boeken, dat is ook zo nog iets dat vaak op de laatste dag nog moet gebeuren. Een rugzak, turnpantoffel, zo die dingen. Daar komt soms wel wat gedoe dus bij kijken, maar ja, ik ben bij jou met de

allerfijnste muziek en zometeen ook met een gloednieuwe wegwijzer om 11:15. En ik kan jou nu al vertellen, het is een Romeo. Maar nu eerst samen genieten van Blurred Lines en deze 80s classic van Belinda Carlisle.

0: Zometeen mag je een roze of blauwe pruik opzetten en doen alsof de zomer nog moet beginnen, want Paradiso komt eraan met Bailando. Het is 10:30 geworden. Er zijn 3 problemen nog onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E19 richting Nederlandse grens, een half uur erbij tussen Kleine Pareel en Brecht. Op de E313 richting Hasselt sta je 23 minuten in de file tussen Antwerpen-Oost en Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent nog 8 minuten daar in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik had het al even aangekondigd, mijn wegwijzer deze week is een Romeo. En dan weet je natuurlijk dat er drie mogelijkheden zijn. Ze hebben alle drie hun troeven, ze zijn alle drie even prettig gestoord. Maar ik heb gekozen voor de man die vorige week na bijna 5 jaar dood te zijn geweest, terug tot leven kwam in familie. Een zotte prestatie, al was zijn resurrection jammer genoeg van korte duur. Maar ik heb het dus wel degelijk over Gunther Levy, die Romeo die zometeen als wegwijzer zijn allereerste tip gaat geven. En tip voor een topserie.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
5: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+ leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Good times, great music.
7: Dit is Joe.

0: De zomer zit erop voor de ene gedaan met rust, maar voor de andere net het tegenovergestelde. De Wegwijzer. Gunter Levy, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Heidi.
0: Zeg, heb ik een vermoeide Romeo aan de telefoon na alweer een drukke zomer of ça va wel?
1: Het is een hele drukke zomer geweest. Een van de drukste van de voorbije 23 jaar.
0: Oh, dat wil al wat zeggen, hè, want jullie hebben al wat optredens achter de kiezen. Hè?
1: Wij hebben al redelijk wat drukke zomers gehad.
0: Ja, wel ja.
1: Maar deze was toch wel heel extreem. Mede door dingen die we gedaan hebben vorig jaar. Masked Singer, de Winterrevue, heel veel dingen die eigenlijk in de picture zijn gekomen.
0: Ja, maar wel fijn maar dat jullie al die jaren, ja, voilà, nog altijd zoveel optredens kunnen doen en dat zoveel mensen nog altijd met heel veel plezier naar jullie komen. Dat is natuurlijk ook wel een fantastisch geschenk, hè? Zeg maar, Gunter, blijft er dan eigenlijk nog tijd over om zo'n keer in de zetel te ploffen en een serie te zien?
1: In de zomer niet natuurlijk. De zomer is bijna elke avond optreden. Dus, en in de dag ga ik nu niet echt in de zetel gaan zitten en een reeks gaan kijken. Het is keigoed weer geweest.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar ik ben voor de moment een reeks aan het volgen op Netflix. Ik kijk vooral heel veel Netflix eigenlijk. Voor de moment ben ik His and Hers aan het volgen.
0: Ja?
1: Dat is echt een misdaadreeks. Dat zie ik het liefst. Dat gaat over een gast die een politieagent, ze vinden een dode vrouw. Hij heeft daar dan blijkbaar iets mee gehad. Dus, en ik zit ongeveer in de helft en nu begint alles te wijzen in zijn richting. Maar 9 kansen op 10 zal het op het einde wel terug een draai krijgen.
0: Ja, is dat ook wat je het leukste vindt? Dat je zo op het verkeerde been soms wordt gezet in van die series? Dat je denkt, oh, deze had ik niet zien komen.
1: Ja, en ik kan daar ook echt in meeleven dan. Hè.
0: Ja.
1: Ik kan dan echt in de zetel zitten en echt zeggen, allee, hoe kan dat nu? Ja, ik kan er echt volledig in mee.
0: Ja, je bent even teruggekeerd ook als Peter in Familie. Heb je nu nog verder ambities de komende weken, maanden, jaren om zelf terug meer in dat acteerwerk te gaan duiken? Of zit je goed bij de Romeo's?
1: Ik zit heel goed bij de Romeo's.
0: Ja.
1: Maar al geregeld bellen ze mij wel eens iets voor iets. Is het niet voor al eens terug te komen in Familie? Ik heb even Florentina gedaan. Ik blijf wel theater doen. Dat blijf ik ook wel heel graag doen. Zo blijf ik wel acteren. Dus ik ga dat zeker niet mee stoppen met acteren. Absoluut niet. Maar ja, dat is een beetje de vraag moet komen natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, en de wereld is in Vlaanderen op dat vlak natuurlijk ook niet gigantisch groot. Hè. Het is, er wordt niet zo super veel gemaakt elke dag op.
1: Nee, nee, absoluut niet. Ik heb de luxe dat ik eigenlijk niet. Ik moet er niet zitten op wachten. Het is altijd wel leuk als er zoiets iets komt, natuurlijk.
0: Oké, His and Hers op Netflix. Jouw eerste tip, Gunter. Die gaan we toevoegen op jouw lijstje. Joe.be, even doorklikken naar de Wegwijzer. En daar kan je al die tips natuurlijk ook nalezen. Gunter, heel graag tot morgen, hè?
1: Okido, tot morgen, Heidi.
2: De Wegwijzer. Good times, great.

alles wat hij zingt klinkt goed, hè? Alex Warren en Before You Leave Me. Eén van de mooiste, meest hartverscheurende ballads van de jaren 90 staat klaar. Unbreak My Heart komt eraan, maar eerst ter plaatse trappelen. En dat doen we natuurlijk met Michael Sambello en

0: Superplusdeal van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straffeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
5: Een hele goede morgen. Ik heb dit uur muziek voor jou van Fleetwood Mac, Coldplay en Billy Paul. En jij mag er ook weer eentje kiezen bij In de Stemming. 1 over 11, dit is het nieuws met Julie Zappo.
6: Goedemorgen. Een verdacht overlijden in Mol. Honderden scholen zijn 10 jaar lang niet gecontroleerd. En Dolly Parton is afgelopen vrijdag begraven. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
7: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
6: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. En de Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 80 jaar. Het is wisselend bewolkt en er is veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal een bui, maximaal tot 23 graden.
5: 2 files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Hasselt sta je 11 minuten in de file tussen Randst en Herentals West. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 11 erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout.
8: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

Everywhere van Fleetwood Mac. Er zitten zo heel veel van die belletjes in dat lied. En Cathy die stuurde via de Joe-app dat het haar al deed denken aan kerstmis. En dat ze daar stilletjes aan ook al klaar voor is. Sorry, maar die tour gaan we niet op. Hier ga ik toch even de lijn trekken. Ik wil absoluut eerst nog een nazomer met alles erop en eraan. Dat hoort er toch ook nog bij. Zelfs na zo'n hete zomer als die van dit jaar.

0: Dit is Joe.
1: Heel wat reactie in de Joe-app van onder andere Kimberly en Steven, die ook echt wel heel graag die nazomer zouden willen. Die grote hitte, daar is denk ik iedereen het over eens. Die hoeven we niet meer. Maar we zitten zo al even op het einde van die grote vakantie in de donkere wisselvalligheid. En ik denk dat heel veel mensen ook niet willen dat dat dan zomaar vlekkeloos overgaat in de herfst. Dat vind ik ook zelf geen goede afspraak. Dus laat ons hopen dat daar toch nog wel wat, wat zit aan te komen. En Erika uit Sonhoven die stuurt ook via de Joe-app. Voor mij is het eerste grote top 2000 van Joe in oktober. En daarna dan begin ik zo wat vooruit te kijken naar de kerst. Dat vind ik een heel goed idee. En die grote top 2000, die komt er natuurlijk ook weer dit jaar aan. Nog eventjes geduld, nog een paar weken geduld. En dan gaan we weer een paar weken knallen met die allergrootste hits. En ondertussen natuurlijk ook grote hits op Joe van vroeger. En ook van wat meer recent, zoals deze Camera.

0: leven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
1: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: de stemming.
1: Het is vandaag 31 augustus, de dag voor het allemaal weer begint op 1 september. Een soort overgangsdag voor heel veel mensen. En ook het gevoel heb ik dan zelf dat je op een soort van spreekwoordelijke wip zit, die nu in het midden staat. En dan nog één dagje en dan morgen kantelt die over naar het, naar het nieuwe schooljaar, wanneer het allemaal weer begint. Helemaal normaal ook lijkt me dan als dat gepaard gaat met zogenaamde gemengde gevoelens. En die gemengde gevoelens die zitten ook in de stemming vandaag. De eerste song waarvoor je kan kiezen in de Joe-app nu is er eentje echt eigenlijk voor wie er helemaal klaar mee is en voor wie dat aftellen ook echt begonnen is. It's the final countdown. The final countdown. Hoe kan het ook anders?

van Europe. Maar het kan natuurlijk ook perfect zijn dat jij een zekere weemoed voelt en terugdenkt aan een mooie, oververhitte zomer. Ja, dan moet je voor deze gaan.

School Gerard Cox ook vandaag in de stemming met 'Tis weer voorbij, die mooie zomer. Daadkracht tegenover melancholie vandaag in de stemming. En jij kiest voor welke song jij in de stemming bent. Dat doe je uiteraard door die Joe-app te openen en gewoon heel eenvoudig op jouw favorietje te klikken. Degene met de meeste stemmen, die draai ik in de stemming. Zo simpel is dat.

0: Zometeen Tina Turner en Typical Male en ook de nieuwe Teddy Swims. Het is 11:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E19 richting Antwerpen, een kwartier in de file. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord komt door een defect voertuig. Op de A12 6 erbij, ter hoogte van Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de E40 richting Kust 8 minuten daar tussen Zandvoorde en Oostende komt daardoor een ongeval.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

0: Ik merk aan jullie berichtjes in de Joe-app en hierbij in de stemming dat het gevoel van nostalgie toch op dit moment overheerst. Zowel in hoe we terugkijken op de zomer als wat jouw muzieksmaak vandaag betreft. Want je kan dus nu in de Joe-app kiezen tussen Europe en de Final Countdown als je aftelt naar het nieuwe schooljaar en die allerliefste kinderen een shot onder hun poep wil geven. En je kan ook kiezen voor Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox. Dat is ook een optie. Voorlopig staat die laatste wel stevig aan de leiding met 71% van de stemmen op dit moment. Dus laat van je horen en stem mee in de Joe-app voor welke song jij in de stemming bent. Je hebt nog 5 minuten.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Dit is Joe.

0: in de stemming.
1: Er wordt in de meeste gezinnen vandaag echt afgeteld naar morgen, naar die 1 september. Maar met welke song wil jij dat doen? Dat was vandaag het dilemma bij In de Stemming. Zoals je gewoon bent ondertussen, hè, twee compleet verschillende songs waarvoor je dan kan kiezen waarvoor jij in de stemming bent. The Final Countdown van Europe. Of Het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox. En die laatste heeft het gehaald met maar liefst 69% van de stemmen. Dat gevoel dat zit daar ook echt in, denk ik, dat heel veel mensen nu voelen. En dat je maanden geleden hebt zitten aftellen naar die zomer die dan zo voorbij vliegt en waar je nu op terugkijkt. Maar niet droevig zijn, gewoon blij zijn met wat je hebt gehad.

Proclaimers, I'm gonna be in daarvoor. Dus die Gerard Cox met 'Tis weer voorbij, die mooie zomer. Suzanne die stuurde meteen, de zomer is nog niet voorbij. Die duurt tot 21 september. Dat klopt als je het bekijkt als het seizoen natuurlijk en niet als de vakantie. Nancy uit Dendermonde die stuurt dan weer. Ik vond het echt een zalig liedje om te beluisteren bij het maken van de valise voor een zonvakantie. Dus die gaat er nog op uit. Die moet nog vertrekken. Stefan die stuurde dan, niet iedereen is fan van de zomer en van mooi weer. Ik hou veel meer van de herfst en de winter. Dus ik zie het helemaal zitten. En Christophe die stuurt dan weer toepasselijker. Kon niet. Ja, grote wolkbreuk boven Lier. Ja, het is weer voorbij die zomer. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat de zon er wel degelijk nog altijd is. Ook al zien we ze niet. En ze komt nog steeds op, zoals bij deze zon.

0: nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
5: Denk ik jarig?
4: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
5: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
4: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
5: Oh.
3: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy birthday to you.
3: Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
4: en in Roeselare.
5: Een hele goede middag. Wij duiken samen de maandagmiddag in met Kool & The Gang, Maroon 5, Soul Sister en ook een onderkoelde Madonna. Maar eerst dat nieuwsuur van, of dat nieuws liever van 12 uur, zo is het, met Julie Isabeau.
7: Goedemiddag. Premier De Wever zegt dat we allemaal de besparingen zullen voelen. De dodentol na de overstromingen in Nepal loopt op en Afitian neemt binnenkort opnieuw deel aan de Zevenkamp. Premier Bart De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
8: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
7: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
9: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
7: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag al vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Sportman Afitian zal over 2 weken deelnemen aan de Zevenkamp op de atletiek. Meeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste Zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de Zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er een onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. En donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
5: 2 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 10 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent. 10 erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
2: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

aan Let's Go Dancing. Sven, Anke, Karel, Stijn en ik, wij zitten al een week of twee terug op onze vertrouwde plekjes. Maar straks om 4 uur toch iets anders dan je gewoon bent, wil ik het zo meteen nog eens even over hebben na 10cc en Alvaro Soler.

It's NCC and the Wall Street Shuffle. Joe. Vanavond om 4 uur hoor je Tom de Kok weer hier bij Joe. Zonder Rami de Koning, die heeft met heel veel liefde vorige week na 10 jaar avondspits bij Joe afscheid genomen van die avondspits. En Tom gaat dus alleen door. En ja, er is meteen ook een heel goede reden om te luisteren, want die 15 seconden quiz is terug en die bracht je sowieso, of die kon je sowieso al heel veel geld opleveren. Maar deze week is dat echt wel zeer indrukwekkend, want Tom gaat vandaag starten met 1500 euro in die 15 seconden quiz. En de hele week wordt dat bedrag verhoogd met 500 euro in plaats van de normale 50 euro. Dus begint al zeer, zeer straf met een fantastisch bedrag. En dat kan dus alleen nog maar oplopen, straks dus vanaf 4 uur. En dan nu een van de leukste hits ever van Soul Sister. Dit is Tell Me What It Takes.

0: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
1: NHA. Afstandsonderwijs.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
7: Voor die...
8: Goedemorgen allemaal.
7: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
9: Goedenavond.
7: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers.
7: Voor wie non-stop info zoekt.
10: En nieuwsgierig is ook.
7: En voor zij die liever even...
11: Alles willen vergeten.
7: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
7: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
13: Zottekes, wakko.
12: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
14: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
15: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Wij zijn tevreden over uw werk.
15: Maar?
16: Nee, geen maar.
15: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
18: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een persoonlijke lening op afbetaling.

0: snap.
1: Dit hier is tot op vandaag nog altijd een van de best verkochte soundtracks aller tijden. Vrouwen zagen en voelden ook Tom Cruise in uniform erbij als ze deze single hoorden. Dus dat zorgde ongetwijfeld voor extra verkoop. Uit de film Top Gun is dit Kenny Loggins en Danger Zone.

0: En over danger zones gesproken, dit zijn de plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest onderweg. Op de E40 richting Gent komen er 22 minuten bij tussen Erpenmeren en Wetter, komt daardoor een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

zij lijkt ook al vaarwel te hebben gezegd tegen de zomer. En Madonna en Frozen by Joe. Vanmorgen presenteerde Sven en Anke live vanuit Plopsaland. En ze belden ook met de grote baas daar, de one and only Gert Verhulst. En ze hebben hem gevraagd of hij eigenlijk zelf altijd alles vooraf test voor dat pretpark. Zijn verrassende antwoord toch wel, daarop laat ik zo meteen nog eens horen. Na Gloria Estefan en deze leuke single van Maroon 5.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.

0: Kort in geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Good times,
10: great music.

0: Je hebt het misschien gehoord vanochtend tussen 6 en 10. Sven en Anke die hebben live uitgezonden vanuit Plopsaland in het zeer fijne gezelschap van een pak Joe-luisteraars die de afgelopen 2 weken tickets hadden gewonnen. En ja, Plopsaland bestaat ondertussen 26 jaar, is een groot succes geworden in ons land. En dat is natuurlijk ook te danken aan de Big Chief, Gert Verhulst, aan wie Sven en Anke vanmorgen vroegen of die eigenlijk alles op voorhand test voordat in het park komt. Dit is wat hij zei.
1: Er komt bijvoorbeeld nu volgend jaar een nieuwe attractie, de Vliegende Cinema. En die zijn we echt effectief gaan uittesten in Duitsland, waar dat erin staat. Want ja, bon, dat zijn enorme investeringen. En als je dan ja, achteraf merkt dat die attractie toch niet zo geweldig is, ja, dan is dat wel jammer natuurlijk. Hè. Dus je wilt dat wel eerst absoluut zelf hebben gedaan. Nu bijvoorbeeld The Ride to Happiness, die heb ik nooit gedaan, want dat is voor mij te heftig. Maar dat is bijvoorbeeld een attractie waar mensen van heel de wereld naar de pannen komen om die te doen. Maar voor mij is dat een beetje te zwaar.
0: Ja, ik snap het als die Tomorrowland-attractie. De enige waar ik zelf ook nog altijd niet ben in geweest. Ik vrees echt de dag dat mijn zoon groot genoeg is om daarin te mogen. Want dan hang ik er letterlijk en figuurlijk aan.

Ik denk dat hij goed is. Jelly Roll, I'm good. Veel plezier straks met Tom de Kok vanaf 4 uur. Maar natuurlijk eerst ook met onze Karel. Zijn warmte krijg je tussen 1 en 4. Ik heb nog Sister Sledge en een verliefde Ricky Martin op speed. She

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Een receptje met vis?
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
1: Oh, zal mijn papillot chique pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Vrienden van Joe, goedemiddag en welkom bij de hit van Schmitz. Ik accelereer zo meteen met hoogtes en laagtes een scherpe bocht, want life is a rollercoaster, Ronan Keating komt eraan. Na het nieuws, want het is 1 uur. Julie Isabeau.
3: Goedemiddag. Premier De Wever zegt dat we allemaal de besparingen zullen voelen. Een gewelddadige inbraak in Tiltwingen en Nafit Jam gaat weer deelnemen aan de Zevenkamp. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
4: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population et ça tourne déjà dans ma tête.
3: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tiltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die heeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag al vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. En sport dan, Nafit Jam zal over 2 weken deelnemen aan de Zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Jam is het haar eerste Zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Jam is 3-voudig Olympisch kampioene op de Zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag is het wisselend bewolkt met buien. Lokaal is een onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
2: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost een kwartier. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goren en Antwerpen-Noord 12 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En in de richting van Gent tot slot tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout nog 10 minuten.

zeg ik nooit nee tegen wat Italiaanse passie. Ma quale idea, Piero D'Angio. En een fijne maandagmiddag. Het is 31 augustus. Dit zijn tot 4 uur de hits van Schmitz. We gaan straks swipen en liken. We vieren vandaag ook de verjaardag van Van Morrison. Je hoort een van zijn mooiste songs straks om 14:15. En er is ook een nieuwe schatkamer. Daarin bespreken we een plaat die vandaag uitkwam in 1987. En als je ze nu achteraf bekijkt, eigenlijk was het een soort best of al. Bad van Michael Jackson. Meer dingen over die plaat. Ook een aantal dingen die je waarschijnlijk nog niet weet. Hoor je straks in de schatkamer

0: voor Jennifer Page. Dat gebeurde in 1998. En Crush. Dit najaar zullen 8 kostuums van Freddie Mercury te zien zijn in Londen in het Victoria and Albert Museum. Er is namelijk een tentoonstelling Freddie Mercury's Splendid Things samengesteld ter ere van zijn 80ste verjaardag. En die slingert als een route door het hele museum. Van Queen hoor je zo meteen bij ons. Killer Queen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
2: Maar, zijn jullie nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
2: Het is Sarah.
3: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Humo!
12: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de Rapper op de schoolbank, het

schot in de roos voor Roxette met de look in een nummer dat opviel. Ook omwille van dat, die pauze in de plaat. Slim gezien, de look. Het is bijna 1:30 in een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Buitenring in Brussel, tussen Groot-Bijgaarde en Pé de Square, 44 minuten. Op de Binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette, 10 minuten, komt door een defect voertuig. In de richting van Antwerpen dan de E313, tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 1/2 uur. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland, vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Running.
1: Ja, ze drukt echt wel hun stempel op 2004 met een pak grootheid. De Black Eyed Peas en Let's Get It Started. Binnen 10 minuten is er de Zen van Schmidt rond 14:15 elke middag. Het moment om even de lunch te verteren. Dan draai ik 2 platen om helemaal te chillen. Waaronder een van de jarige Van Morrison. En nu voor jou Dario G. Sunshine.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepakker bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
11: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
11: Hé, maar die lust ik ook, hè?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: I beg your pardon.
13: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
13: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
14: Dit is Joe.
15: De hits van Schmidt.

0: De zomer is nog niet voorbij. Nee, nee. Dario G en Sunshine.
1: De Zen van Schmidt.
0: Met de jarige Van Morrison, 81 zomers jong. Wat weinig mensen weten is dat die Van eigenlijk een soort afkorting is van zijn voornaam. Ivan Morrison, Sir George Ivan Morrison, dat is zijn echte naam. Maar wat een carrière. Meer dan 6 decennia en een onnavolgbare stijl. Dit is een van zijn grootste hits. Have I told you lately?

Een van de exen van Jennifer Lopez en Mark Anthony zat vandaag in de zen van Schmidt, You Sang To Me. En we begonnen met misschien wel een van de mooiste liefdesliedjes ever. Have I Told You Lately van de jarige Van Morrison, 81 zomers, jong. Voilà, ik hoop dat de batterijen zijn opgeladen na de zen van Schmidt. Weet je, het toffe aan de zen is dat na het rustpunt ik naar de hendel van mijn Harley ga en een tandje bijsteek.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Topplaten van George Michael, Justin Timberlake en Hot Chocolate. En om 3:15 ook de schatkamer van Smit, met daarin een van de beroemdste platen van Michael Jackson. 2:00, goedemiddag, het nieuws krijg je van Julie Isabeau.
2: Goedemiddag. Minister Prevot heeft Amerikaans ambassadeur Bill White op het matje geroepen. Een gewelddadige inbraak in Tiltwingen en de staatsbond zijn populair. Binnenlandminister Maxime Prevot heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser van ons land vanwege de nieuwe alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n 1,5 uur samen. Je hoort ambassadeur White.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Prevot heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen daar binnen. Het is niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. En op 3 dagen tijd is er al voor meer dan €500 miljard ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die heeft een netto-rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij 24 graden.
1: En 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op dit moment de langste staat op de E313. In de richting van Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost 46 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord 19 minuten. Hinder op de buitenring in Brussel. Het komt door een ongeval. Tussen Groot-Bijgaarde en Paris-Square 30 minuten. Richting Brussel de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Een ongeval met een vrachtwagen. 17 minuten extra. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en Bergen.

nieuwe schooljaar is nog niet officieel begonnen, maar het was al wel buitenspeeldag met George Michael. Goedemiddag, dit zijn de hits van Schmidt tussen 1 en 4 met In de Schatkamer. Een van de beroemdste wat-als-momenten uit de popgeschiedenis, straks met Michael Jackson. En nu

Op tot feest met deze kerel. Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Straks om 4 uur begint Tom de Kok aan een nieuw avondspitsseizoen. En er is meteen een heel goede reden om te luisteren. Want de pot van de beroemde 15 seconden quiz, die was niet leeg voor de vakantie. Nee, we hebben dat ook niet voor onszelf gehouden. Zo zijn we niet. Nu, september wordt sowieso een superdure maand. Dus gaat Tom je ook een handje helpen door je boodschappenkar veel goedkoper te maken. Dus maandag start hij al met, vandaag dus met, €1.500 in de pot van de 15 seconden quiz. En de hele week wordt het bedrag ook verhoogd met €500 in plaats van de normale 50. Straks tussen 4 en 7.

0: weken de start.
1: Kies een van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur.
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
8: Happy bathroom to me.
9: Amai, valt er iets te vieren?
8: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt het beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
9: Allee, schaf het op.

0: Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungle kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knalprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe.
3: De hits van Schmidt.

0: throwback naar het jaar 2006. Grote hit toen voor Razor Light en America. Het is ondertussen 2:30 geworden. Er staan op dit moment 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 38 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost 27 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 19 minuten. De buitenring in Brussel dan hinderd door een ongeval tussen Groenendaal en Leonard 20 minuten. Richting Brussel ook file op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Het komt door een ongeval met een vrachtwagen. Rekken daar al op een kwartier extra. En tot slot de E19 tussen Zemst en Machelen 12 minuten.
1: De hits van Smith
0: en Duran Duran.

0: het ritme van je maandagmiddag. Corona en the Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm of the night.
0: De schatkamer komt eraan met Michael Jackson na Thriller. Dat is alsof je na een wereldrecord nog eens moet bewijzen dat je bijvoorbeeld kan lopen. Maar het gebeurde 31 augustus 1987. Bad ligt in de winkel. Ruiger, groter en met cijfers waar zelfs succes te klein voor klinkt. Zo meteen.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
8: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
14: Ciao, kus.
13: En terug naar binnen te gaan.
14: Hallo, kus.
13: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Good times, great music.
17: Great music.
16: Dit is Joe.

0: classic Craig David dit, hè, uit het jaar 2000. Walking Away.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Eergisteren was het de geboortedag van Michael Jackson. En je kan zijn legendarische Thriller-LP scoren op onze website deze week. Het is vandaag 31 augustus en in het jaar 1987 was Michael Jackson ook helemaal terug. En niet met een bescheiden comeback, maar met Bad. Dat was de lang verwachte opvolger van die Thriller. Mensen moesten 5 jaar wachten, nu de lat lag belachelijk hoog. Nu, Bad klinkt herkenbaar, maar met een scherpere rand. Eerst maar 17 miljoen verkochte albums, alsof dat een teleurstelling is. Uiteindelijk gaat hij richting 30 miljoen. En dan die singles. In totaal 9 singles, waarvan 5 nummer 1 hits. 5 uit 1 plaat. Dat kunstje werd pas in 2010 nog eens nagedaan door Katy Perry. Maar Michael deed het dus als eerste in de jaren 80. Het titelnummer had ook wat extra drama. Bad was eigenlijk bedoeld als een duet met Prince. Dat is dus één van de grootste wat-als-momenten uit de popgeschiedenis. Over dat geplande duet op Bad, Prince zou vooral problemen gehad, hebben met de openingszin. Your butt is mine, wou je niet zingen. En er is er ook die clip, 20 minuten, een film geregisseerd door Martin Scorsese. Ja, trendsetter Jackson in die clips, tot op de dag van vandaag. In Vlaanderen deed Michael in 1987 nog iets straffer. Hij stootte zichzelf van de nummer 1. Dat overkomt je alleen als je Michael Jackson bent. Eerst stond hij 6 weken nummer 1 met I Just Can't Stop Loving You. En dan kwam dit.

0: Nog eentje dan. A Bar Song, Tipsy, Shaboozy. Daarvoor in de schatkamer de comeback uit 1987 met Bad van Michael Jackson. De schatkamer is er morgen terug. Daar hebben we het over andere giganten. De comeback van ABBA. Want dat is morgen exact 5 jaar geleden.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Een receptje met vis?
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
1: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: We gaan straks swipen en liken. En dit uur hoor je gegarandeerd Pink, maar ook Bill Medley. Jennifer Warnes, maar ook Bob Marley en de Wailers. En straks Shakira. En nu het nieuws, want het is ondertussen 3 uur. Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. Een dodelijke politieconfrontatie in Eupen. Minister Prévot heeft de ambassadeur Bill White op het matje geroepen. En de Zwitserse politie arresteerde een verdachte voor de schietpartij daar. In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen, nadat eerst al hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de schietpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken, 1 naar de mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zowat 1,5 uur met buitenlandminister Prévot. Die riep White op het matje omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
5: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
4: Prévot maakte White nog maar eens duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op een technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er dan ook vanuit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen afwisselend zon en wolken, meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
3: Er staan op dit moment 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, bijna een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 12 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, een half uur. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 17 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid, 12 minuten. Op de buitenring in Brussel hinder door een ongeval tussen Groenendaal en Leonard, een half uur. En tot slot richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 11 minuten.

zonder twijfel een van de muzikale hoogtepunten in dat digitale concert dat al meer dan 4 jaar lang in Londen loopt, Abba Voyage. Lay All Your Love On Me van onze Zweedse vrienden. En nog even iets rechtzetten wat ik daarnet weer scheef trok. Abba zit wel degelijk in de schatkamer, maar ik had het verkeerde tabblad openstaan. Het is niet morgen, maar overmorgen. Dus morgen hebben Tina Turner een van haar straffe strapatsen. En Abba, en dus die comeback van ondertussen 5 jaar geleden, wordt dan belicht aanstaande woensdag

0: and everything is gonna be alright. Only Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry.
1: Swipe of Like.
0: Ook vandaag muziekstress in de Swipe of Like. Want je weet het, ik heb 5 platen. En die stel ik allemaal voor. Dan mag je 1 kiezen en de andere 4 mag je wegswipen. Nu, die krijgen toch nog een tweede kans. Maar ik zoek voor ronde 1 een straffe kandidaat. Als jij het bent, dan moet je me nu een bericht sturen. Dat doe je via de app van Joe en je stuurt ik wil swipen en liken. En geef ook een goede reden waarom ik jou moet bellen. Zometeen na Mylène Farmer, Désenchantée.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straffeest was stevig.
0: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
1: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
0: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
1: Dit is Sarah.
2: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
0: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv...

0: signoretta van Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: Swipe of life.
0: Ik trek richting Kontig bij Sabine Lagey en die is jarig vandaag. Woehoe! Hey Sabine, gelukkige verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Heb je vandaag al gevierd? Of,
2: We hebben gisteren gevierd met de familie, omdat er nog een aantal verjaardagen heel kort bij zijn. En dan hebben we het allemaal samen gedaan.
0: Allemaal samen, oké. Okay. En hebben jullie dan ook gezamenlijk maar één cadeau gekregen? Of hopelijk was dat niet eens anders?
2: Nee, heel veel cadeautjes. Maar vooral ook voor de kleinzoon, omdat die werd er twee. Dus dat is altijd wel heel leuk.
0: Oké. Okay. Jij bent 55 zomers jong, twee voor de kleinzoon en dan die andere, hoe oud werden die? Mag ik dat ook weten?
2: Dat was mijn schoondochter en die is er 26 geworden.
0: 26, oké, okay, wat een feest, voilà. Dat is wel speciaal zo op het laatste van de zomer. En daarom bel ik je ook op, want je mag een muzikale keuze maken. Sabine, je weet het, we beginnen eigenlijk altijd met een duel en dan neem je er één mee. Dus ik ben benieuwd wie jij gaat kiezen. Okay,
3: ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Je hebt de keuze tussen Promised You a Miracle van Simple Minds of...
1: Kandidaat 2.
0: Born to be Alive van Patrick Hernandez. Wie van die twee wil jij graag meenemen?
2: Nummer 2.
0: Patrick Hernandez, oké, dat is in de pocket. En Patrick kan je omruilen voor eventueel dit.
1: Kandidaat 3.
4: En de meeuwen staan.
0: Hij is aan zee. Bart Peters zit daar.
2: Wel, dan ga ik voor Bart Peters en daar.

0: ik met schoonzoon, denk ik, een heel groot plezier mee doen.
1: Is dat raar? Maar je moet jezelf vooral een plezier doen op je verjaardag.
0: Ja, maar dat is ook wel heel graag.
1: Nee, dat is het goed. Oké, Bart Peters in de pocket en dit is de voorlaatste.
2: Kandidaat 4.
1: Buitenaardse liefdeshistorie van de Kelly family. Fell in love with an alien. Ga je die omleiden?
0: Nee, ik hou het bij Bart Peters.
1: Bart Peters, oké. Okay. En dit is de laatste poging.
2: Kandidaat 5. I'm still standing,
1: better than I ever did. Elton John zit daar en I'm still standing. Wat gaan we doen? Sabine, jij bent de bassist.
0: Ook wel heel mooi, maar nee, we houden het bij Bart Peters.
1: De schoonzoon blij en jij ook. Ik wens je vooral een gelukkige verjaardag. En geniet van Hij Staan Zee. Maak er een topjaar van.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Dankjewel. Dag.

0: zee.
1: Luik Zwavel zei het in Hijst aan zee. Het is de like van Sabine uit Kontich. Ze koos voor Bart Peters. De muziekpool van de Tweede Kans loopt tussen de vier weggeswipte nummers. Een van die vier draai ik zo meteen. En dat is degene met de meeste stemmen natuurlijk. En heb je de keuze tussen Simple Minds, Promised You a Miracle. Gaat stevig moet ik zeggen. Patrick Hernandez, Born to be Alive. Kelly Family gaat ook stevig. Fell in Love with an Alien. Of Elton John en I'm Still Standing. Wie haalt het? Kom je zo meteen te weten. 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Brussel, D314, tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg een ongeval gebeurd. 26 minuten extra. Antwerpse Ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 18. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 11 minuten. In de richting van Antwerpen, D17, vanaf Kruibeke, 21 minuten. D313 vanaf Massenhoven, 19 minuten. En op D34 vanaf Mijlselen, een kwartier. E19 naar Antwerpen vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord, 13 minuten. En voorlopig de laatste op de buitenring in Brussel tussen Grimbergen en

Nobody Puts Baby in the Corner. A Dirty Dancing, een van de tophits van Bill Medley, Jennifer Lawrence. The Time of My Life. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de tweede kans. Achteraan met 11% Elton John, I'm Still Standing. Patrick Hernandez staat op 3, Born to be Alive kreeg 15%. Het was een nek-aan-nek race. Op nummer 2 eindigen Simple Minds, Promised You a Miracle, met 35%. En de winnaars zijn de Kelly Family.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
3: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
2: Code Yellow!
0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Voor die...
12: Goedemorgen.
11: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
12: Goedenavond.
11: Waarbij je de dag wil verteren door te...
12: Dansen op deze toppers.
13: Blijf luisteren, hè.
11: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Dit is Joe.
15: De hits van Schmidt.

0: Top 2000, hè? Kees Choice en Not an Addict. Geen addict bij mij in de studio, maar wel, dames en heren, Tom de Kok.
1: Pas op, dat weet jij toch niet, Karel?
0: Ja, ik weet dat wel. Ik weet dat wel, Tom.
1: We kennen elkaar wel goed, maar niet zo goed.
0: Hè. Van harte welkom. Tom, jij begint zometeen aan de avondspits. Maar eerst en vooral, het zijn ook voor jou, denk ik, geen gemakkelijke weken geweest.
1: Ja, ik begin straks zonder Rani aan die avondspits. We gaan die geweldig missen. We gaan daar straks ook nog over hebben, natuurlijk.
0: Hè. Ja.
1: Maar ja, het leven neemt kronkels. En voilà, en deze meander laat ik mij rustig op meevoeren. En we gaan het gezellig maken.
0: Ja.
1: Want net zoals elke professionele kerstman ben ik uit mijn jaarlijks verlof gekomen met cadeautjes.
0: Is dat waar? Ja. Ik heb al iets horen waaien over die 15 seconden quiz en over de overschot van het budget van vorig jaar.
1: Maar dat is niet normaal. Dus dat is een quiz waar wij er gewoon elke dag, komt er €50 bij in de pot als die niet gewonnen wordt.
0: Ik weet het, maar het zijn ook zo keigemakkelijke vragen, maar
1: maar heel weinig tijd.
0: Ik weet het.
1: En dus, we hebben dat aan het einde van het vorige seizoen, waren de vragen misschien te moeilijk, of was de tijd te kort, of hadden de mensen het al een beetje te warm. Maar
0: wel.
1: We zijn geëindigd met een pot van €1.150 die niet gewonnen is.
0: Ja.
1: Nu, ik ben echt, ik heb een beetje, ik krijg de kriebels van rare oneven getallen. Dus heb ik
0: op
1: mijn blote knieën aan de baas gevraagd. Mogen we daar 1.500 van maken?
0: Okay.
1: En dat is nog maar het begin. Maar we beginnen vandaag met €1.500 in de pot van de 15 seconden quiz. Ja. En je kan die dus iets over 6 winnen.
0: Mm.
1: Maar daarvoor is het ook al de moeite om te luisteren. Hoe is jouw zomer geweest? Je bent veel op de radio geweest. Een beetje vakantie gehad ook?
0: 50-50. Ik heb een topzomer achter de rug.
1: Ah, ja.
0: De vakantie lijkt al ver voorbij. Want ik kwam er voor mij dan Joe Paradise Beach. En dan hier. Maar het voelt al terug een beetje als werk. Maar het is voorbij gevlogen.
1: Maar ja, een topzomer, leuk, alles goed gegaan. Maar dat is niet overal zo. We gaan straks een kleine reality check doen. Dus als jouw vakantie dik tegenviel, om welke reden dan ook, moet je luisteren, straks je verhaal delen.
0: Ja?
1: Het is niet alleen om je uit te lachen. Wow, het is natuurlijk wel een klein beetje, het hangt ervan af wat het is natuurlijk. Maar het zijn mensen die echt grappige dingen meemaken. Maar het kan ook ernstig zijn. Maar wie weet, krijg je wel een tweede kans.
0: Ja, maar jij zei ook iets over een kerstman. Ik onthou dat ook.
1: Ja.
0: Ik onthou dat jij cadeautjes hebt.
1: Mijn slee staat hier buiten geparkeerd. Ik kreeg ze niet binnen, zo vol.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja. Maar dus ik zou gewoon even luisteren straks.
0: Ja. En dus als je een horrorvakantie of een slechte vakantie hebt meegemaakt, deel het gewoon. Dan is dat er ook uit. En dan kan je het ook even uit het systeem.
1: Al die mensen zo eindeloze dia-avonden over hoe tof het was aan de Costa Brava, dat weten we ondertussen.
0: Ja.
1: Maar vertel ook maar gewoon eens het echte verhaal straks.
0: Oké. Okay. Tom de Kok, zo meteen.
1: Ja.
0: Solo, helemaal live en kicking tussen 4 en 7. We kijken er allemaal naar
1: tot
0: uit.
1: Tot zo.

was een van de nummer 1 hits van Billy Ocean. 1986 gebeurde dat. When the going gets tough, the tough get going. Dit waren ze, de hits van Schmitz op 31 augustus, laatste dag van de grote vakantie. Morgen 1 september, maar het wordt een speciale dag. We gaan dansen. En wij komen morgen ook met de nieuwe jas werken. Echt, hè? Het is een schone jas, hoor.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is jou! 1 ingrijpende verandering, 2 kansen op een herkansing voor je vakantie en 1500 euro cash in de quizpot. Eerst even langs op de nieuwsredactie. 4 uur, Nico Bosteels.
4: Goedemiddag. De politie schiet een man dood in Eupen. Veroordelingen voor zinloos geweld in Vilvoorde. En de bemanning van de gezonken ferry is aangeklaagd. In Eupen in het oosten van het land heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen 2 groepen daar met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij dus niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar die mesaanval en 1 naar de schoten van de agent. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde. Begin maart was dat. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liet daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig en hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag, dat meldt lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor het rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij dat drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn daar nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht beter klaart het op. Aan zee is er nog kans op enkele buien. Minima rond 15 graden. Morgen dan wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal droog bij 21 graden. En woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
3: 4 minuten over 4, dankjewel Nico. Dit zijn de plekken waar je 10 minuten of langer aanschuift. Ja, flink wat regen, dus ook wat file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, 24 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 16 minuten. Richting Gent op die Antwerpse ring, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 13 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar is een stuk van de rijweg afgesloten, 11 minuten verliestijd daar. Richting de grens met Nederland dan, op de E314, tussen Zolder en Park Midden-Limburg, daar staat een defect voertuig, verlies je 23 minuten extra. Richting Antwerpen op de A12, tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord, 19 minuten. Op de E313 naar Antwerpen, vanaf Massenhoven, 16 minuten. En op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor, 15 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, 11 minuten erbij. En op de ring rond Brussel, op de binnenring nog een file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen, daar verlies je 11 minuten. Op andere plekken zou dat dus nooit langer dan 10 minuten mogen duren.
5: Dit is Joe. Met

namen die er nog wel is. Cyndi Lauper, ondertussen 73 jaar jong. En ze treedt onder andere op 2 oktober in New York op. Ik heb gevonden dat er nog tickets zijn vanaf €30. Maar je moet daar natuurlijk nog wel een klein vliegreisje bij rekenen. Hé, 4:11, beste vrienden. Hallo van de radio en fijn dat je er bent. Straks hebben we het nog uitgebreid over jouw vakantie. En daar hangt ook nog iets aan vast. En als jouw bankrekening ook bibbert van de schrik, omdat die pokkendure septembermaand er morgen weer aankomt, je bent niet alleen en we gaan dat fixen met, hou je vast, €1.500 in de pot van de eerste 15 seconden quiz van dit seizoen. Maar je hoort aan mijn stem natuurlijk ook dat ik een klein beetje zenuwachtig ben. Dat heeft ook een reden. We moeten even de elephant in the room benoemen. Allee, het is te zeggen, van een elephant is absoluut geen sprake. Het is eerder een dartele, blonde merrie. Een goed lachse die vooral niet meer in deze room is. Ik hoor u tot hier denken, maar waar is nu toch Rani de Koning? Mocht je dat vorige week niet hebben horen waaien of nergens gelezen hebben, dan is dat waarschijnlijk even schrikken. Maar na 10 fantastische jaren als leading lady in de avondspits bij Joe, dat is lang uit 10 jaar, heeft Rani beslist om afscheid te nemen. En dit is wat zij zelf en haar management ons daarover laten weten. Ik lees voor. Rani kijkt met veel warmte terug op 10 bijzondere jaren. Niet in het minst omwille van de vele trouwe luisteraars die haar tijdens de avondspits elke dag opnieuw zoveel energie en vreugde hebben gegeven. Daarvoor is ze jullie ontzettend dankbaar. Rani maakt de komende tijd ruimte om nieuwe opportuniteiten te bekijken en om die reden gaat ze voorlopig ook geen interviews geven. Voilà, einde citaat. We gaan Rani hier met z'n allen uiteraard ontzettend missen, maar we wensen haar uiteraard ook alle prachtigs toe, alle prachtigs van de wereld. Ik kan me voorstellen dat jij misschien ook nog een boodschap voor Rani hebt. Dat kan, mik die nu gewoon even in de Joe-app als bericht. Dan zorgen wij dat ze dat allemaal te lezen krijgt. En ja, die vraag is hier al een paar keer binnengekomen. Zo'n Rani de Koning, die is natuurlijk redelijk onvervangbaar. Dat gaan we voorlopig ook niet doen. We gaan vooral eerst even rustig bekomen met Simply Red. Goedemiddag.

0: Got Me Started. Een nieuw seizoen Avondspits bij Joe is hier gestart. Met mezelf, maar helaas dus zonder onze geliefde Rani de Koning. Merci voor alle lieve, lieve berichten die daarvoor binnenkomen. Aan het adres van Rani en ook een paar aan mijn adres, wat ik ook heel lief vind. Maar laat het vooral maar over Rani gaan. We bezorgen haar dat echt allemaal. Je bent zeer welkom in de Joe-app.
1: Dit is Joe.
2: Met Tom de Kok.
0: Ja, toch ook een paar keer de vraag gekregen hoe het met mij gaat en hoe mijn zomer was. Ja, dank u. Ik ben in de eerste plaats gewoon ook echt heel blij om eindelijk hier terug bij jullie te zijn. En als ik mijn zomer even mag samenvatten, maar daarna genoeg over mezelf. Ene week vakantie met mijn ouders. Ene week vakantie met de ouders van mijn man. Ik ga niet zeggen wie er gewonnen heeft. En daartussen, drie keer Plopsaqua. Ik heb nog redelijk jonge kinderen. Een paar festivals, zowel op als voor het podium. En dat was allebei plezant. Zeker 18 barbecues, ben gestopt met tellen. 4127 keer de kinderen insmeren natuurlijk. Maar ik heb ook aan mezelf gedacht en ik ben 7 keer met een volle auto naar het containerpark gereden en met een lege teruggekomen en ook 4 keer naar de kringwinkel, de spullen die nog bruikbaar waren, daar gaan afzetten. En ja, ik hoor je nu tot hier al je iets afvragen, maar je ziet dus nog altijd niet aan mijn huis dat er iets uit is. Maar het voelt wel alsof ik 100 kilo lichter weeg. Ontspullen, ik kan dat echt iedereen aanraden. Straks gaan we het ook over jouw zomer hebben. Dat is veel belangrijker dan de mijne en dat heeft ook een reden, daar zit iets aan vast. Maar eerst muziek, want we blijven hier wel Joe natuurlijk. Welk plaatje wil jij absoluut nu direct bij Joe horen? En waarom precies? Dat mag je even in de Joe-app droppen. Dan maak ik daar zometeen misschien wel werk van.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ze vragen of er nog een band of artiest zou bestaan met meer Y's. Griekse ijs in de naam Lynyrd Skynyrd, met allemaal Griekse ijs, Sweet Home Alabama. Als jij graag op zoek wil gaan naar eentje met meer, misschien in Noorwegen of zo hebben ze dat wel. Let me know in de Joe.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, waar ik allerlei gekke vragen krijg. Bijvoorbeeld van Kim: Tom, ben jij een hamster? Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ik nootjes aan het eten ben. Ik vergeet altijd dat mensen hier alles kunnen zien. Maar nee, dat is omdat dat gemakkelijke snacks zijn om zo tijdens een plaatje snel nog iets binnen te steken. Het is voor iedereen ongeveer 4 uurtjes en etenstijd, hè, Kim. Voor de rest, heel veel fijne vakantieverhalen ondertussen al. Het zou een mooie uitdaging zijn eigenlijk voor de nieuwe Zeg eens Uit met James Cook. Praat een minuut over je zomervakantie zonder het woord warm te gebruiken. Dat lukt bij de meeste mensen niet. Tenzij je in Lapland was of zo, dat was bakken en braden. Maar hoe was het voor de rest? Dat gaan wij vandaag uitzoeken. Maar met een kleine twist, want ik wil graag weten hoe vreselijk jouw vakantie was. Dus bijvoorbeeld, dat gebeurt, hè. Is de reis al op de oprit geëindigd met een takelwagen en zijn jullie gewoon naar jullie Costa del Gazon moeten gaan een paar weken, gewoon thuis moeten blijven omdat het niet lukte? Zaten er vieze beestjes in de sla op hotel? Is je vakantie lief ervandoor met je eigen vrouw? Enfin, gewoon even heel eerlijk zijn, dus niet Instagram, maar wel reality. Wat ging er deze zomer bij jou mis? We gaan ons niet alleen verkneukelen, dat ook natuurlijk, maar je krijgt ook een tweede kans. Hoe dat eruit ziet, dat ontdek je straks. Stuur je verhaal maar even in de Joe-app. Eens luisteren bij Frank uit Bornem. Frank, goedemiddag.
2: Dag Tom, goedemiddag.
0: Ja, hoe was jouw vakantie, Frank? Heb je vakantie gehad eigenlijk deze zomer?
2: Ja, toch wel. In juli naar IJsland geweest met ons gezin.
0: Oh, dus, IJsland, Frank. Oh, als ik nu ergens mijn hart kwijt ben, dan is het daar.
2: Prachtig.
0: Dat is fantastisch, ongelooflijk. En met het gezin, zijn het jonge kinderen of tieners of wie heb je meegenomen?
2: Twintigers. Okay. Ja, we hebben een prachtige reis.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Ja, die kunnen al een beetje hiken in de bergen aan en zo, hè, want dat is daar stevig stappen soms, hè, in IJsland.
2: Dat hebben we gedaan. We hebben ginder 6000 kilometer rondgereden, dus we hebben veel gedaan.
0: Manneke, 6000 kilometer, ja. dat is niet zo heel groot, hè, IJsland. Enfin, Frank,
2: nee.
0: Dat viel reuze mee, dus voor jou geen herkansing voor de vakantie. Dat is dan misschien voor iemand anders. Maar je mag wel een plaatje aanvragen en ook daar had jij een goede reden voor, hè. Vertel, wat kan ik voor je draaien en waarom?
2: Wel, ik had graag Technotronic gehoord met Pump Up The Jam, omdat eigenlijk toch wel een lange dag al geweest is en het begint een beetje vermoeiend te worden in de wagen. En het zou leuk zijn om een beetje wakker gemaakt te worden.
0: Ja, daar gaan we voor zorgen. Want jij zit in de zorg. Jij bent thuisverpleegkundige. Hoe is de dag al geweest tot nu toe, Frank?

0: is die begonnen?
1: Dus ik ben van 6:15 in de wagen en denk toch een kwartiertje thuis geweest en nu terug vertrokken tot, denk ik, 8:30, 9:00, maar dan.
0: Maar Frank.
1: Dat is een keuze en dat wint.
0: Wat een dag, jongen. En dat is de hele dag de ene patiënt na de andere. Hoeveel patiënten heb je dan op een dag? Hoeveel bezoeken doe je?
1: Wel, wij zijn geen Stefanie Sandertjes, dus dat gaat over een kleine 40.
0: Ja, dat is het eerlijke, niet gefraudeerde aantal. En jij zit niet in een Porsche op dit moment, Frank.
1: Nee, toch niet.
0: Helaas.
1: Dat is niet mijn praktijk.
0: Nee. Mag ik jou danken voor alle zorg. En zorg vooral ook voor jezelf, Frank. Dat verdien je absoluut.
1: Dank u voor het plaatje.
0: Dag Frank, komt eraan hoor. Salut.
1: Bedankt Tom.
0: Fijne dag nog. Dag. Doei doei.
1: Rio. Bye.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor.

0: voor Frank en voor iedereen in de zorg en voor iedereen die het nodig had. Een beetje beats van Technotronic, Pump Up the Jam. Half vijf ook al flink wat horrorverhalen van op vakantie. Flink wat gebroken ledematen. Straks eens even kijken wat er allemaal tussen zit. Niet om ons te verkneukelen, maar omdat je misschien wel een tweede kans krijgt. Eerst naar Nico. Het is 1:01. Wat gebeurt er, Nico?
1: Goedemiddag. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig. En dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeente duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Netwerk tegen Armoede. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Die liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig en die moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag, dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij dat drama vielen zeker 8 doden en 20 mensen zijn nog vermist.
0: En als je je afvraagt wat je morgen aan moet om naar school te vertrekken of om de kinderen naar school te sturen, dat vragen we zo meteen aan Weerman Frank. Eerst eens kijken hoe het onderweg zit. Er staan nog altijd flink wat files, want ja, nat 11 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Ook richting Antwerpen op de E34 vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar staat ook een defect voertuig aan de kant. 17 minuten file op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 12 minuten op de Antwerpsring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 minuten erbij en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 16 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar is een stuk van de rijweg afgesloten. 12 minuten ook erbij. In Brussel dan op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 17 minuten. En tussen Grimbergen en Jette 12 minuten. En op de binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard 13 minuten. Ziet er allemaal redelijk normaal uit. En nog eentje richting Brussel op de E314 tussen Genk-Oost en Houtalen-Helchteren. Ook daar is het druk 13 minuten erbij. Op andere plekken kan je in de file staan, maar daar zou het dus nooit langer dan 10 minuten mogen duren.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Knew It, I Knew You, vintage Taylor Swift is dat en ook die draaien we heel graag hier bij Joe. Weerman Frank, hoe nat gaat het nog worden de komende uren?
1: Tom, wel, dat hangt een beetje vanaf waar je je bevindt op dit moment. Het is zo dat eigenlijk op dit moment dat er nog voornamelijk felle buien zijn in het centrum, in het oosten van het land. Ik bedoel felle buien, daarmee heb je op sommige plaatsen hebben ze ook zelfs een donderslag te horen gekregen. Dus dat zijn echt wel felle buien. Maar als je meer richting het noordwesten gaat, wat is dat dan? Het westen, bijvoorbeeld wel West-Vlaanderen. Het noordendeel van Oost-Vlaanderen, ook grote delen van Antwerpen, daar is het al helemaal droog geworden. En dat is een beetje de trend, dat die buien dat die geleidelijk aan gaan opschuiven richting het oost en zuidoost. Dus dat betekent dan ook dat bijvoorbeeld Limburg nog lange tijd felle buien kan krijgen en dat dat dan verder ook opschuift richting Ardenne. Dus daar gaat het nog heel de namiddag en zelfs begin van de avond zeer wisselvallig zijn. Maar dus in grote delen van Vlaanderen, zeker het westen centrum, wordt het uiteindelijk wel droog met brede opklaringen zelfs. Want dat hebben we nu ook gehad, hè, tussen de buien door, dat er opklaringen waren. Ja, toch redelijk wat wind. Hè. Dat is ook een factor, maar die gaat wel in de loop van de avond wat afnemen. En dan hebben we vanavond en vannacht eigenlijk droog weer. Met brede goed nieuws. En dan morgen, ja, dan beginnen we. Maar in de loop van de ochtend gaan we zien dat er toch stilaan wat stapelwolken tot ontwikkeling komen. En dan kan er toch weer één stapelwolk uitgroeien tot een bui. Nu, ze gaan er minder intens zijn, minder in aantal zijn ten opzichte van vandaag. Dus we gaan er wel een beetje op vooruit. En dan tegen het eind van de dag zou het helemaal droog worden. Ja, en Tom, dat is misschien wel belangrijk. Ja, natuurlijk, want veel mensen gaan, of kinderen gaan morgenochtend naar school. Ah, ja. Wel, dat zal dus toch nog gebeuren tijdens de periode dat het droog is. Dus de bui zal er pas op gang komen, eenmaal dat iedereen op school is.
0: Ja, dus, maar moet je regenjasje wel meenemen voor de terugweg dan, Frank?
1: Ja, dat zal ik wel doen. Dat voor rekening. Ja, dat als je dan terug naar huis gaat, dat je toch nog een pretbuik kunt krijgen. Dan wel.
0: Ja, en dan, ja, eens die eerste schooldag achter de rug is, dan begint het weer allemaal. En met huiswerk en met elke dag de ochtendrush en de avondrush. Welk weer kunnen we daar nog bij krijgen de rest van de week, Frank?
1: Maar het zal eerder wisselvallig blijven. Hè. Dus woensdag hebben we een beetje kopie van morgen. Dus dat wil zeggen dat we droog starten. Maar naarmate het wat warmer wordt, dan wordt het onstabieler. Dus dan krijgen we die staanvolken die kunnen uitgroeien tot een buigraad. Of 21, dat is een beetje constante. Dus hè, zowel voor morgen als overmorgen op het warmst van de graad of 21. Donderdag en vrijdag wordt het stilaan iets zachter, 23 graden. We komen een beetje in een warme sector terecht. Maar we hebben eigenlijk... we zitten juist aan de verkeerde kant. De regenzone zou iets noordelijker moeten berekend worden. En dan hebben we droog weer. En dan zou het een pak beter zijn. Maar je ligt redelijk zuidelijk. Dat wil zeggen dat je toch donderdag af en toe wat regen gaat hebben. Zeker in Vlaanderen, in Ardennen, zitten ze daar verder vanaf. Dus daar gaan ze misschien wat beter weer hebben. En dat is ook voor vrijdag. Dus altijd diezelfde storing die toch dicht in de buurt ligt. Waardoor in het noorden, dus tegen de Nederlandse grens, een groter kans op regen. Dan bijvoorbeeld in de regio's tegen de Franse grens. Dus dat is een beetje het weer voor donderdag en vrijdag.
0: We blijven duimen voor een zwoele nazomer. Zet de barbecue nog niet weg. Ik blijf daar optimistisch in. Frank, heb jij tegenslag gehad op vakantie deze zomer?
1: Heb ik tegenslag gehad? Ja. Niet direct, al is het wel zo. Ik ben eind augustus, dus 3-4 dagen geleden, ben ik van Madeira teruggevlogen.
0: Ja.
1: En daar heb ik wel enorme turbulentie gehad, dat vooral.
0: Ah, ja.
1: Ik heb wel heel veel gevlogen, maar dat staat toch in de top 5 van turbulentie dat ik al gehad heb, ja.
0: Dat telt een klein beetje, maar dat is nog altijd niks in vergelijking met wat ik hier in mijn inbox van de Joe-app heb binnengekregen. Want jongens...
2: Joe met Tom de Kok.
0: Ja, veel horrorverhalen van op vakantie. Mocht jouw vakantie toch niet zo heel Instagrammable geweest zijn, maar dik tegengevallen zijn, dan mag je dat even met ons delen. Dan is het eruit. Maar als je bereid bent om het op de radio te vertellen zometeen, dan hangt er misschien ook nog iets aan vast. Dat komt er nog aan. Fijne muziek van Frankie Goes to Hollywood. En over anderhalf uur een gigantische pot in de 15 seconden quiz. 1500 euro om de start van die septembermaand wat lichter te maken.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
5: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten? Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: ooit op die naam gekomen, Zoekmachine. Terwijl dat een band uit het begin van de jaren 90 uit Guadeloupe is, toen Google eigenlijk gewoon nog niet bestond. Dat waren visionaire mensen. Het is 11:55, er gebeuren rare dingen in de Joe-studio. Wij delen ons gebouw met VTM. En volgens mij zijn die weer iets nieuw aan het testen, want hier komen dus allemaal mensen voorbij in onze gang. En we kunnen dat hier zien door het raam, die allemaal hun naam, ik hoop dat het hun naam is, en een soort volgnummer op hun borst gespeld hebben. Dus ofwel zijn ze hier met een of andere rare wedstrijd bezig, ofwel heeft Ruben van Gucht zijn volledige harem uitgenodigd. Dat kan ook. Beste vrienden, 10:55 bij Joe. Het is de laatste dag van de zomervakantie. Hopelijk was het voor jou ook een zomer vol fantastische herinneringen, opgeladen batterijtjes, maar het is ook het moment om even eerlijk te zijn. Want je hebt Instagram en al die foto's die je hebt laten zien aan familie en vrienden, maar er is vast ook reality geweest en een reality check. Niet alles is goed gegaan. Je hebt waarschijnlijk een hele week met diarree op je kamer in Tenerife gezeten, je enkel gebroken op mottige kasseien in Dubrovnik, je auto laten stelen in een charmant dorpje, de caravan vergeten in het Zwarte Woud. Enfin, het zijn helaas niet allemaal fictieve voorbeelden. Er zijn er heel veel binnengekomen in de Joe-app. Brigitte bijvoorbeeld, die zegt, ja, helaas, kan niet meedoen. Ik heb geen tegenvallende vakantie gehad, want ik heb gewoon geen vakantie gehad. Kevin speelt vals, die zegt, wij zitten in Zuid-Frankrijk, Ode, tot 11 september, het is hier 38 graden. Ja, dat valt niet hard genoeg tegen, hè, Kevin. Heel veel mensen die ziek zijn en daardoor niet op vakantie zijn kunnen gaan. Bij Claude is het al voor het derde jaar op rij door de chemo en mag dan ook niet in de zon komen. Van alles voor gaat, oh, Claude toch. En Christophe heeft ook pech. Die zegt, voor de eerste keer in mijn leven een wespensteek gekregen, want ik denk dat hij graag botox opeet. En ik kwam te weten, als ik binnen de 7 jaar nog een steek krijg, dat er een grote kans is om allergisch te worden. Christophe, over steekbeesten, daar gaan we straks nog over hebben. Maar eerst gaan we naar Gert uit Eeklo. Gert uit Eeklo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom.
0: Goedemiddag. Allee, zeg, vertel eens, Gert. Goeie zomer gehad. Hoe was het, jongen?
1: Een warme zomer.
0: Ja. Want... dat is de samenvatting, maar er zit wel veel meer achter. Jullie zijn naar Frankrijk geweest en daar we horen mensen nu al dat het natuurlijk flink scheef zat. Want wat was er in Frankrijk toen jullie daar waren?
1: Bosbranden.
0: Ja, jullie zaten daar in de buurt van Bordeaux, waar het heel erg was.
1: Ja, we zaten 100 kilometer voorbij Bordeaux. En we zijn 3 dagen van ons 10-daagse race moeten vluchten voor de bosbranden.
0: Ja, en nogthans dat jij niet zo bang bent voor vuur. Want wat doe jij in het leven, onder andere, Gert?
1: Ik ben vrijwillige brandweer in Eeklo.
0: Ja, dus jij kent daar wel iets van. Het is niet dat jij de neiging had om even mee te gaan blussen daar of zo, Gert.
1: Nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Het was de bedoeling om een week rust te nemen.
0: Ja, en dan achtervolg je werk je eigenlijk op vakantie. En ook op een niet prettige manier natuurlijk, want dat was heel ernstig, die bosbranden. Trouwens, nog luisteraars die daar hun vakantie door in het water of in het vuur zagen vallen. Het was behoorlijk eng bij jullie, hè, want jullie zijn echt moeten vluchten. En Gert, hoe was dat?
1: Ja, we zijn inderdaad. 'S avonds kwamen ze ons evacueren van de brandweer en van de militaire diensten. En moesten wij naar een sporthal, gewoon op de grond op een klein matje te slapen. En wij konden niet meer terug naar de camping zelf.
0: Heb je spullen moeten achterlaten, Gert?
1: We hebben alles snel kunnen inpakken en toch kunnen vluchten.
0: Ja, maar dat klinkt wel als behoorlijk eng, want je was daar met het gezin. Hoe reageerde de rest van het gezin?
1: De kinderen beginnen een beetje paniekerig, maar iedereen was eigenlijk op veel camping een beetje in paniek.
0: Ja, want normaal, van die week dat je dan wel op de camping mocht blijven, daar heb je ook niet echt een volle van kunnen genieten dan?
1: Toch wel. Maar toch was toch een derde van de race die verloor, die in het water viel natuurlijk.
0: Ja, het is dat. Ja, je had maar 10 dagen en dan 3 dagen kwijt. En dan moest de echte miserie nog beginnen, hè, want dan ben je thuisgekomen. Wat is er dan gebeurd?
1: Heb ik een weekje gewerkt en daarna bij interventie van de vrijwillige brandweer ben ik nog even door mijn knie gevallen.
0: Oi.
1: Waardoor dat mijn voorste kruisband nu gescheurd is.
0: En weer
1: een revalidatie van een paar maanden volgt.
0: Oh, maar Gert, jongen toch. Ja. Kunnen we samenvatten dat het jouw zomer niet was, Gert, de zomer van 2026?
1: Ja, inderdaad. Ja. Zo kunnen we het samenvatten.
0: Ja, eigenlijk kunnen wij zeggen dat jij niet echt verlof gehad hebt. Hè? Wanneer is je volgende kans op verlof dan, Gert? Wanneer ga je het goed maken, die verloren tijd?
1: Lang weekend van 11 november.
0: Oeh, manneke toch, dat is nog lang.
1: Ja, inderdaad.
0: En een lang weekend, dat is toch ook niet hetzelfde als zo echt met het gezin er even tussenuit, hè, Gert?
1: Nee.
0: Nee,
1: dat is maar een dagje of drie, hè.
0: Ah, je hoort dan, je bent zo dan warm en goed van inborst. De mensen helpen, vrijwillige brandweerman. Er het beste van proberen maken met dat gezin. Nu dan zelf en in de lappenmand. Ja, en dikke pech hebben. Ja, tijdens die enige 10 dagen vakantie dan van de zomer. Maar, beste Gert, je bent natuurlijk een Joe-luisteraar. Dus waar, een trouwe luisteraar. Ja. En dan weet jij dat wij hier bij Joe vinden dat Joe-luisteraars de allerliefste mensen ter wereld zijn. Dat laten ze vandaag ook weer zien in de Joe-app. Dus wat zou jij zeggen van een tweede kans op vakantie, Gert?
1: Wow, super, super.
0: Ja?
1: Super zou ik zeggen.
0: Oké, dan heb ik heel, heel, heel goed nieuws voor jou. Want jij mag zometeen op de website van reisorganisator Connections een reis uitzoeken van, hou je vast Gert, 2500 euro. Alsjeblieft.
1: Wow.
0: Gert, hij is er even niet goed van.
1: Ja.
0: Gert, je hebt het verdiend. Amai. Je hebt het verdiend. Heb je enig idee waar jullie naartoe willen? Na de revalidatie dan en zo. Waar ga je naartoe met die 2500 euro?
1: Ik weet het niet. Het overvalt mij echt.
0: Ja, natuurlijk. Dat is de bedoeling ook. Beste Gert en familie, van harte goede reis. Jullie hebben dat verdiend. Je moet mij één ding beloven, Gert. Je gaat foto's sturen in de app als jullie op reis zijn. Hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: En neem ons mee.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Allee, ga het goede nieuws maar vertellen tegen de rest van de familie. En als jij nu denkt van, ja, maar ja, mannen, ik heb ook pech gehad. En zo'n tweede kans voor mijn vakantie, ik zou dat ook wel kunnen gebruiken. Dan heb ik goed nieuws, want dan kan je nog altijd je horrorverhaal doorsturen in de app. Want we hebben hier gewoon nog zo'n reis van Connections liggen.
2: Dit is Joe.

0: Ja, brandweerman Gert mag al groene gras opzoeken. Het is mooi, er zijn heel veel luisteraars mee op de website van Connections. Reizen voor hem aan het zoeken. Christophe vindt dat hij naar Maui moet. Maar we laten hem vooral zelf kiezen en eerst revalideren, want het was voor hem een rotzomer. Als dat voor jou ook zo was... Dan krijg je misschien een tweede kans voor je mislukte zomervakantie. Stuur maar even door wat er misging in de Joe-app. En Connections en ik, wij regelen dat. En ook... Waarom bestaan hoornaars eigenlijk? Zoeken we uit na het nieuws van 5 met Nico.
1: Goedemiddag. Ongerustheid over de duurdere kinderopvang. Vanaf morgen hebben we een nieuw strafwetboek en al bijna 1000 doden in Nepal en Tibet. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig. En dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
2: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt, hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen. Ik ga ze proberen zelf opvangen. Ik ga minder uren werken. Of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
1: Minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel voor een zwaar geval van zinloos geweld begin maart aan het station van Vilvoorde. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Die liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig en die moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat en nog meer voor wie voor zo'n rechter moet verschijnen. Collega Karel Teunis.
3: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf, wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven, zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
1: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag, dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Ze moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij dat drama vielen zeker 8 doden, 20 mensen zijn daar nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. En rode duivel Matthias Fernandes Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen euro voor hem plus bonussen. Die transfer is ook goed nieuws voor AA Gent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. En dat is goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee is er nog kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, blijft het meestal droog bij 21 graden. En woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: 2,5 minuten over 5, dankjewel Nico. Dit zijn de plekken waar je op dit moment 10 minuten of meer verliest. De langste file staat nu op de ring richting Nederland. De ring rond Antwerpen is dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 28 minuten, dat is al stevig. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West is het ook nog eens 13 minuten. Richting Gent dan op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan 21 minuten erbij. Richting Antwerpen ook flink druk op de A12 vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord 20 minuten. En op de E313 van Massenhoven tot Wommelgem 13 minuten. De ring rond Brussel dan, de buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 19 minuten file. Tussen Grimbergen en Jette ook nog eens 11 minuten. Op de binnenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Welriekende-Dreef een vrij normale 15 minuten. En dan nog eentje op de E314 richting Nederland van Heverlee tot Herent 14 minuten. En dat die maar weg is tegen dat ik daar ben straks, want dat is mijn weg naar huis. Dank u.
4: Dit is Joe.

Vanessa Carlton en haar pianootje, daar krijgen we nooit genoeg van. 11:05, 1000 miles. Zeg, grote, maar vooral ook terechte eer voor onze nationale trots Clouseau in Nederland. Je hebt het misschien gehoord. Ze zitten daar in De Beste Zangers. Bij ons heet dat Liefde voor Muziek. Ze worden daar dus volop gecoverd door mensen als Yves Berendsen. De zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor bijvoorbeeld zit er ook in. En nu is er na één aflevering al een cover van Anne viraal gegaan. Een soort, ja, na de Brabantzonne toch ons nationale themaatje. Van de Nederlandse rapper Busy is die cover. We gaan even luisteren, dan kan je vooral zelf oordelen.

Dat is een beetje zoals wij het meezingen als we een pint te veel op hebben. Oké, niet slecht, denk ik, maar misschien had ik dat ook wel gekund. Zoveel Annen na elkaar zeggen. Het is een vak apart, denk ik. Zoek vooral de volledige versie eens op. Maar zoals je weet zijn wij hier bij Joe van de Originals en de Classics. Dus terug naar 87, naar brandweer.

0: Ja, de meningen lopen een beetje uiteen over de cover van Busy, van Anne, van Clouseau. Er zijn mensen die het fantastisch vinden. En er zijn mensen die... ja, dat ga ik niet voorlezen uit de Joe-app.
1: Dit is Joe.
0: Heerlijk, luisteraars met een mening. Love it. Het is 4:15 op maandag 31 augustus, de allerlaatste dag van de grote vakantie van dit jaar hier bij Joe. En we zijn er weer helemaal terug voor jou, hopelijk, om je elke dag gezelschap te houden rond dit uur. Je weet dat wij ook graag al eens uitdelen. Daarnet heb ik samen met Connections Gert kunnen verrassen met een reischeck van, hou je vast, €2.500. Want die had een zomervakantie in te halen. Het was niet bij iedereen superfun en Instagram. Hij was in een bosbrand terechtgekomen, had zijn camping moeten verlaten, hoewel hij dus vrijwillig brandweerman was. En dan is hij na die vakantie en na het slapen in een sporthal, wat niet ieders droom is tijdens een vakantie, ook nog eens gekwetst geraakt bij de brandweer. En dus, enfin, rotzomer, we hebben hem op reis gestuurd. En daarna heb ik gezegd, ja, ik heb hier nog zo'n reis liggen. En dan was het hek natuurlijk helemaal van de dam. Nans heeft bijvoorbeeld een bericht gestuurd. Nans, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe was jouw zomer, Nans? Vat eens samen.
2: Wel, eigenlijk wel goed. Tot wanneer we op vakantie vertrokken.
0: Ja, wat is er allemaal gebeurd? Het is een hele waslijst. Hè. Kan je het even de puntjes overlopen?
2: Och, erg. We gingen dus een rondtrip doen Duitsland-Luxemburg.
0: Ja.
2: En we vertrekken met de auto, geen probleem. Twee hondjes in de auto. Wij noemen ze onze boys. Ik en mijn vrouw en onze dochter. En rijden naar Duitsland, ja. Geen probleem. Op een gegeven moment begint er een lichtje te branden in de auto. Grote paniek. Langs de kant, in pannen met de auto. Allee, ja. Eerste ding.
0: Goed.
2: Toch wel redelijk rap opgelost. Ben content. Ik ben zo'n amateurfotograaf, zo, weet wel. Ik ga graag naar de zoo en dieren fotograferen. En mijn toestel mee en een mooie lens op. Wat gebeurt er? De draad van mijn fototoestel schiet los.
0: Ja.
2: Mijn fototoestel valt op de grond. En de lens in duizenden stukken.
0: Oei, ja, auto kapot, fototoestel kapot. Maar toen moest eigenlijk het ergste nog komen, hè, de derde dag. Wat is er toen gebeurd, Nans?
2: Ja, dat is wel moeilijk.
0: Ja.
2: Op een gegeven moment, onze oudste York,
0: ja.
2: die krijgt gelijk een spasm. Een spasm. Maar hij was er nog redelijk rap uit en we hadden zoiets van, hij was verschoten of zo. En dan op een gegeven moment, de volgende ochtend, gebeurt het terug. En van de ene seconde naar de andere seconde zijn hem kwijt.
0: Oh man, Nans toch, manneke.
2: Ja, zijn hem kwijt.
0: Mijn deelneming trouwens, want een huisdier dat bij de familie hoort, dat is verschrikkelijk om te verliezen. Maar dus echt, echt wel een horrorvakantie. Jullie zijn nu op de terugweg, maar jullie hebben dat niet meer echt rechtgetrokken gekregen, Nans. Die vakantie, dat is echt wel omzeep.
2: Nee, die was omzeep. Ja. Die was totaal omzeep.
0: Ja.
2: Wij zijn onze kleine jongen kwijt. En
0: verschrikkelijk.
2: Ja, we hebben hem mee nu en, ja. En we gaan naar huis met hem.
0: Dat is vreselijk, Nans.
2: We laten hem niet achter, hij blijft bij ons. Dus zo'n vakantie, dat wens ik niemand toe.
0: Nee.
2: Niemand.
0: Bij jullie was het allemaal overmacht. Zijn er buiten je wil om verschrikkelijke dingen gebeurd. Bij Sven, want dat bericht hebben we ook binnengekregen, was het gewoon zijn eigen schuld.
3: Wij zijn naar Italië geweest en wij zijn moeten stoppen aan de Zwitserse grens. En dan vroeg die Zwitserse douanier van anything do the clair. En wij vonden het grappig om te antwoorden, we don't have a clair. Maar die had blijkbaar in Antwerpen gestudeerd, dus die verstond het, maar vond het dus niet zo grappig. En we konden daar dus heel de auto uitladen, hebben daar 3 uur gestaan en zijn dan op de koop toe nog een valies vergeten aan de grenspost.
0: Ja, Sven, ja, fantastisch plan om de douane even belachelijk te maken. Hoe lang heb je daarvoor van de rest van het gezelschap dan voor naar je kop gekregen dat je zo dwaas geweest was?
4: Tot op het moment van vandaag nog altijd.
0: Ja, vrees. Is de rest van de vakantie een klein beetje meegevallen, Sven?
4: Op een paar dagen slecht weer wel, ja. En voor de rest was het veel te warm.
0: Ja, oké. Maar je hebt je les geleerd, Sven.
4: Ja, en ik heb ook de volgende les geleerd van verdeel alles over drie valiezen van drie personen, zodanig dat iedereen er iets van kleren heeft als je één valies vergeet.
0: Ja, wie was de gelukkige Sven?
4: Ik.
0: Ja, zelf verdiende loon, potverdorie. Dat is een heel goed verhaal, maar Dusia een beetje zelf gezocht leed. En dan was er ook Roald. Roald, goeie avond. Bij jou was het ook, ja, van de regen in de drup, het een na het ander, hè, op vakantie.
1: Ja, dat klopt. De vakantie begon al met een heel ongelukkige aanrijding. Iemand die in de zijkant van een van onze wagens reed. Ja. Gelukkig konden we nog wel verder rijden, maar ja, alle miserie daarbij. Dan de eerste uitstap met ons vier kinderen naar de zee. We rijden terug naar huis na een fantastisch dagje. Ja. En halfweg de rit valt ons busje in pannen.
0: Ja.
1: Dus aan een hobbelig tempootje naar huis proberen geraken.
0: Ai, ai, ai.
1: Alles veilig thuis geraakt, geen probleem. De auto naar de garage. Anderhalve week de wagen kwijt geweest. Resultaat, reis moeten annuleren. Dus geen reis met de kinderen. Last minute toch nog gaan zoeken. Dan een midweekje nog naar Nieuwpoort kunnen gaan. Wat ons wel heel veel deugd heeft gedaan, maar toch, het was een schaamelijke troost. Tussendoor nog huisapparaten die gesneuveld waren, maar dat is eigenlijk klein bier.
0: Ja, maar dat ook nog, ja.
1: En als kerst op de taart is vrijdag onze keuken net gebrand.
0: Maar wat, dat is te bloed. Heb jij iets verkeerd gedaan, zodat je karma slecht zit, Roald?
1: Ik weet het niet. Ik heb het mij ook al afgevraagd wat ik verkeerd heb gedaan. Of,
0: ja.
1: Maar het mag stoppen.

Baby's laten opstaan. Wie verdient er voor jou eerlijk een tweede kans op vakantie? Is het Nans die autopech had, die haar fototesttoestel liet vallen en dan haar hondje heeft moeten afgeven? Is het Roald die een aanrijding had, dan ook nog eens autopech, een uitgebrande keuken of hij stopte maar niet en een geannuleerde vakantie? Of is het Sven die met zijn dom hoofd zei we don't have eclairs en daardoor een paar uur heeft vastgestaan aan de Zwitserse grens en zijn onderbroeken kwijt is geraakt? Ook niet van de poes. Laat het ons weten, dan hebben we zometeen een winnaar in de Joe-app. Stemmen, stemmen, stemmen. En straks kan jij ook nog iets winnen, hoor.

0: minuten voor 5:30 met Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht, ja. Democratie, het kan hard zijn. We hebben jullie laten stemmen.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Omdat niet iedereen zijn vakantie goed gelopen is. Ondertussen, ja, we wilden dat toch even op deze laatste vakantiedag eerlijk laten horen. Dat er mensen zijn die veel pech gehad hebben. Dat gaat van ziektes en overlijdens tot onnozele grappen die slecht uitdraaien en alles daartussen. Er zijn flink wat mensen die niet de vakantie hebben gehad die ze verdienen. En dus wilden we graag een paar mensen samen met Connections een tweede kans geven. Daarstraks hebben we Gert, die in een bosbrand is terechtgekomen en heel zijn vakantie in het water zag vallen en daarna nog eens bij de brandweer zelf gekwetst geraken, €2500 cadeau kunnen doen. Nu hadden we drie kandidaten en ik kon niet kiezen. Hun verhalen waren alle drie op hun eigen manier aangrijpend. We hadden... En ze hangen alle drie nog aan de lijn. Op lijn 1, Nans, die autopech had, een fototoestel liet kapotvallen. Maar dan ook het overlijden van haar dierbaar hondje te verwerken kreeg. Heel veel mensen trouwens die hun medeleven betuigen in de Joe-app. Dan had je

0: Sven die aan een Zwitserse grenswacht die vroeg nothing to declare antwoordde we don't have eclairs en dat zeer zuur heeft moeten bekopen. En dan had je Roald die een aanrijding te verwerken kreeg, dan ook nog eens autopech, een afgelaste vakantie, de keuken in brand en dat was eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg. Er is heel erg massaal gestemd. Maar we kunnen samen met Connections maar één iemand blij maken. Met 2500 euro. Te spenderen aan een reis die een tweede kans is voor een gemiste vakantie. En die winnaar is... met een duidelijke meerderheid. Roald uit Mechelen! Daar is iemand op de achtergrond heel blij. Roald, ben je zelf ook blij?
1: Ja, uiteraard. Dus ja. We nog even moeten wachten tot we ervan kunnen genieten. Ik hoop tegen de herfstvakantie een beetje op ons plooi te zitten.
0: Ja.
1: Maar we gaan er wel echt van kunnen genieten.
0: Dat wensen wij jullie ook toe. Ja, een nieuwe keuken kan ik je helaas nog niet cadeau doen. Daar zoeken we dan een andere sponsor voor. Maar ja, ik hoor dat je partner er ongelooflijk blij mee is. Geniet ervan. Ja, en ja, ook voor jullie...
1: Mijn kindjes zijn dolgelukkig.
0: Oh. Zeg, en maar één voorwaarde. Foto's sturen, hè, vrienden.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Een goeie reis. Dag, Roald.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: heerlijk toch? Hij doet het elke keer opnieuw. 1,20 meter toptalent. Bruno Mars on my soul. Straks het antwoord op de vraag. Waarom bestaan hoornaars? Ik weet het zelf ook niet meer. 5:03. Eerst eens passeren op de nieuwsredactie. Nico, wat gebeurt er?
1: Wel, goedemiddag. En nieuws dat net binnen is. Lionel Messi stopt bij de nationale voetbalploeg van Argentinië. Laat hij zelf weten op Instagram. Het is een moeilijke beslissing, schrijft hij, maar het moment om te stoppen is gekomen. Messi is 39 jaar en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde daarin 125 goals. Hoogtepunt was uiteraard de wereldtitel van 4 jaar geleden. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Netwerk tegen armoede. En de dodentol na de overstroming in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen nog vermist. Onder hen ook nog altijd 3 Belgen. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee is er nog kans op buien bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen bewolkt, meestal droog bij 21 graden.
0: En dit zijn de plekken waar je nog meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen. Nog altijd stevige spits hoor. De langste file staat nu in Brussel. Ze wisselen elkaar een beetje af. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette, daar is ook een defecte voertuig gesignaleerd. 26 minuten file. Tussen Wezenbeek Oppem en Diegem ook nog eens 13 minuten op de buitenring. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard 17 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook flink druk vanavond tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 14 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan 21 minuten, ook niet mis. Richting Brussel op de E411, daar is een ongeval gebeurd. Staat een file tussen Overijse en Jezus-Eijk, 23 minuten file. En richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartier aanschuiven. En op de ring rond Gent nog richting Zelzaten van Brugsevaart tot Evergem 12 minuten. Op andere plekken zou het niet meer dan 10 minuten mogen duren.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: Pretenders, don't get me wrong.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Ja, don't get me wrong, we zijn hier nog niet klaar met uitdelen. We hebben hier al twee reischecks van €2.500 van Connections mogen weggeven. Maar we hebben ook nog die recordpot van €1.500. In de pot van de 15 seconden quiz zitten de allereerste editie van dit nieuwe seizoen. We waren eigenlijk geëindigd op 1150, maar wij houden niet van onafgeronde getallen. €1.500 kan straks van jou worden, je hoeft daar nog niks voor te doen. En dan die andere vraag van de dag. Waarom bestaan hoornaars? Wat is hun functie in de wereld? En waarom killen we ze niet gewoon allemaal? Want er is de afgelopen dagen heel wat te doen rond die Aziatische hoornaars. Zeker het verhaal van de 60-jarige Eddie uit Nienhoven. Die ligt in coma. Die werd gestoken door een boel van die hoornaars. Dat maakt veel los bij mensen. Het is al heel de dag het meest gelezen verhaal op HLN ook. En in Kluisbergen zijn er dit weekend een fietser en wandelaars aangevallen door Aziatische hoornaars. Hebben ze zelfs een wandelweg voor moeten afsluiten. Zometeen eens horen bij Tim Adriaans. Dat is de man achter Vespa Watch, het meldingspunt waar je elke hoornaar kan aangeven als je hem tegenkomt.
1: Vanavond laat VTM lieve lovebirds los op het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. En niks te trouwen bij VTM 2, want Max is compleet onvindbaar in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons straatfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Dit is Sarah.
6: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
10: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
11: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
10: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
14: Ciao, kus.
13: En terug naar binnen te gaan.
14: Hallo, kus.
13: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Lara.
1: Gustavo Lima.
0: Gustavo Lima, er bestaat ook een versie met beats van Reggie. En daar heeft hij goud voor gekregen destijds. Ik heb dat van dichtbij mogen meemaken. Dat is een hele grote hit geweest. Zeg, ja, straks 1500 euro in de pot van de 15 seconden quiz. Maar eerst de horror. Waar we het al verschillende keren over gehad hebben in dit programma. Maar het is niet grappig meer nu. In Ninove is er een man van 60, Eddie, wiens familie we alle sterkte willen toewensen bij deze vanwege Joe, want hij is gestoken door Aziatische hoornaars en hij ligt in coma. En dat maakt de mensen wel best bang van, ja, we wisten dat zo'n steek erg was, maar in coma, dat is wel heel heftig. En er is dan, er is ook in Kluisbergen is er een wandelpad afgesloten voor de hoornaars en dat gaat zo heel de zomer maar door. Waarom bestaan die hoornaars? En hoe hard moet je je daar nu wel of niet zorgen over maken? Dat moet je niet aan mij vragen, want ik ben geen expert. Gelukkig kennen we er wel een. Dat is Tim Adriaans, die is bioloog bij het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. En vooral ook de man achter Vespa Watch, waar je hoornaars kan aanmelden. Tim, goedenavond.
2: Hallo, dag Tom.
0: Ja, het is wel wat, Tim. Dat is wel heftig, hè? Een man in coma door een hoornaarsteek of hoornaarsteken. Gebeurt dat vaker?
2: Maar dat is natuurlijk een zeer spijtig en verschrikkelijk verhaal. Maar helaas gebeurt het wel. En niet alleen met Aziatische hoornaren.
0: Ja, en is dat omdat Eddie bijvoorbeeld in dit geval heel veel gestoken is? Of kan dat met iedereen gebeuren? Kan één hoornaarsteek ook al zo gevaarlijk zijn?
2: Ja, in principe eigenlijk wel. Dus het heeft te maken met de mate waarin dat je zelf gevoelig bent en jouw immuunsysteem eigenlijk reageert al dan niet op zo'n steek. Hè. En dat hoeft niet per se om heel veel steken te gaan. Maar een paar steken kunnen genoeg zijn als je allergisch reageert. Ja, dan heb je een probleem.
0: Ja, we wensen Eddie en familie uiteraard het allerbeste. Maar over die hoornaars dan. Ja, Tim, het is moeilijk om dat beest graag te zien. Zijn er redenen om te zeggen van, ja, maar ja, die doen eigenlijk niemand kwaad en die mogen ook bestaan? Of moeten we die proberen allemaal killen en uitroeien? Wat denk jij?
2: Ja, absoluut. Hè. Dus wespen hebben een belangrijke positie in ecosystemen. Dat zijn eigenlijk de opruimers in de natuur. En zijn ook bestuivers. Veel mensen vergeten dat.
0: Ah ja.
2: Maar ze hebben een ecologische rol in ons ecosysteem. Alleen ja, die geelpoothoornaar of die Aziatische hoornaar, ja, dat is een beetje een vreemde eend in de bijt. Die heeft hier geen ecologische relaties.
0: Ja.
2: Daar staat geen rem op. Dat is eigenlijk een invasieve soort.
0: Ja, dus de Europese hoornaar, die hebben we nodig, zeg maar. Daar moeten we dan proberen wat lief voor te zijn en mee te proberen samenleven. Maar die Aziatische, hoe komt het dat we die hier maar niet buiten krijgen? Waarom is dat zo moeilijk, Tim?
2: Wel, dat is ook heel onrealistisch om te denken dat we die ooit gaan buiten krijgen. Mm-hmm. Er is nog nooit ergens in de wereld een gevestigde wespenpopulatie uitgeroeid. Hè. Daar heeft niemand over getwijfeld nog voordat die hier toekwamen. En eigenlijk moeten we zeggen dat we er van bij het begin heel vroeg bij waren. En we zaten er bovenop bij de eerste nesten in Poperingen. We hebben alle nesten die we vonden in de eerste vroege jaren van de invasie bestreden.
0: Yeah.
2: En dat heeft ook wel zijn effect gehad. Hè. Dus we hebben dat eigenlijk zeer sterk kunnen vertragen. In de zin dat we op een jaar of 4, 5 een hele andere situatie hadden gehad en veel vroeger op het niveau zouden gekomen zijn van vandaag.
0: Ja. Oké, er is al heel wat werk gedaan. We hebben, als je er nu pas bij komt, Tim van Vespa Watch aan de lijn over die Aziatische hoornaar, die toch gevaarlijk kan zijn. Het is dus ondenkbaar dat we hem helemaal zouden kunnen uitroeien. Maar gaat het altijd zo erg blijven als vandaag? We hebben nog een paar maanden te gaan in het wespenseizoen, heb ik me ook laten vertellen, Tim.
2: Ja, klopt. Het is een beetje een speciaal jaar. Hè. Dus om te beginnen is het een beetje jammer dat zo'n incident zich voordoet in een jaar waarin er eigenlijk minder hoornaren rondvliegen dan gewoonlijk.
0: Oh ja.
2: We hadden een explosie verwacht na 25, wat een topjaar was voor wespen, waar er 25.000 nesten zijn gemeld van Aziatische hoornaar bij Vespa Watch. Dit jaar zitten wij nu ongeveer aan een derde van het aantal meldingen dat we zouden verwachten op basis van een normale populatieontwikkeling. Dus dat komt door een late winterprik in mei. Daar zijn een aantal koninginnen waarschijnlijk doodgevroren. Maar dat maakt dat het ganse wespenseizoen wat verlaat is. En dat we dus nu ook nog met die kleinere nesten zitten, wat wij noemen de primaire nesten. Die zitten lager bij de grond dan die grote ballen die in een nazomer in de boom hangen. Ja. Die iedereen kent ondertussen. Maar het zijn vooral die nesten die in de buurt van mensen hangen en bewoning. En die dus een risico vertegenwoordigen op incidenten.
0: Wauw. Oké, dus voor je in de tuin aan de Haag begint bijvoorbeeld in het najaar misschien toch even checken op nesten. Nog één keer herhalen, Tim, als je zo'n geelpoothoornaar in de tuin hebt zitten of je vindt, God betert, een nest, wat moet je dan doen?
2: Dan ga je heel eenvoudig naar vespawatch.be en dan meld je de locatie van dat nest en dan komt er een bestrijder.
0: Ja, en dan hopen dat we volgend jaar een iets mindere wespenzomer hebben wat de hoornaars betreft. Maar dus de Europese, die moeten we graag leren zien. We doen ons best, Tim, het is niet gemakkelijk.
2: Voilà.
0: Heel erg bedankt voor de uitleg, Tim. Tot ziens.
2: Goed, graag gedaan.
0: Doei, doei. Dit is Joe. Met Tom de Kok.

0: die aan het meekijken is via job.be of op je digitale televisie, heeft gezien dat wij hier geweldig met een toetsenbord met een draad aan het worstelen waren. En dat mijn collega en ik die uit de knoop probeerden halen. En hij stuurt nu, ja, draadloos, dat is toch een pak vlotter. Ja. We zouden eens moeten investeren in deze studio, maar we doen dat niet, want we investeren heel graag in jou. Er is vandaag al voor twee keer €2.500 aan reistegoed de deur uitgegaan, maar daar stopt het niet mee. De zomer is net achter de rug. En de centen zijn op, natuurlijk, aan de vakantie. En dan moet die septembermaand nog komen. En september is en blijft traditioneel de duurste maand van het hele jaar. Alles begint terug, of je nu nog kinderen op school hebt of niet, kleinkinderen. Maar zeker als je in dat geval bent, dan wordt het duur. Wij gaan helpen. We zijn het seizoen geëindigd in juni met €1.150 die niet gewonnen werd in de 15 seconden quiz. En omdat wij niet houden van rare getallen, allee, 1150 trekt op niks, hebben we er 1500 van gemaakt. €1.500 in de 15 seconden quiz. Dit is jou. Die kan van jou worden als je nu 15 seconden typt in de Joe-app en naar ons stuurt. Dan halen we zo meteen één lucky bastard uit die mag quizzen. Dat en veel fijne muziek. Ja, nu even een update. 6 uur, Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Argentinië moet voort zonder Lionel Messi. De ongerustheid over de duurdere kinderopvang. En 3 magistraten moeten voor de rechter komen voor fraude. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. En dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt hij die Degereks van Netwerk tegen Armoede.
2: Wat we nu vooral zien is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
1: Bevoegd minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, dat is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was ook al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat en nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Collega Karel Teunis.
3: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
1: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nogthans erg belangrijk voor het leven in de oceanen. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan blijft het meestal droog bij 21 graden. En woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Precies 4 over 6. En nog 6 plekken waar je meer dan 10 minuten kwijtraakt onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Richting Gent op die Antwerpse ring van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel 17 minuten. Watchers. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne, dus een stukje van de weg afgesloten daar, 11 minuten. Dat is ook nog doenbaar. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost duurt het nog een kwartier. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette, er staat een defect voertuig. Daar schuif je 11 minuten aan.
4: Dit is Joe.

0: heb dit bij het verschijnen in 1985 een beetje gemist. Toen was ik 2 jaar, sorry daarvoor. Maar Stranger Things heeft dat bij iedereen weer helemaal top of mind gemaakt. Kate Bush, Running Up That Hill. 13 minuten over 6. Straks mag je mee muziek kiezen, want het is nog altijd een melige maandag.
1: 15 seconden quiz.
0: Maar eerst spelen we met Anja uit Assenede. Anja, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: En beste Anja, wat doe jij in het leven?
2: Ik ben poetsvrouw bij oude mensen.
0: Dus. Oh, helden. Telt 43 ook als oude mens, want ik heb ook een poetshulp en ik zou doodgaan zonder.
2: Nee, dat is nog niet.
0: Dat is niet jouw leeftijdscategorie, Anja.
2: Nee.
0: Dat is fantastisch werk. Merci om dat te doen ook. Want hoe meer mensen voor elkaar zorgen, hoe liever. Heb je vakantie gehad deze zomer, Anja?
2: Ja, een weekje of twee.
0: Oh, oké. Okay. Heb je iets speciaals gedaan of was het thuis?
2: Thuis. Op het gemakje thuis. Want ja. Mijn partner is een duivenmelker, dus dat gaat dan niet echt voorop op reis. Nee.
0: Ja, Anja, je hebt toch niet 2 weken lang gepoetst thuis?
2: Een beetje wel.
0: Dat is dan weer zo typisch. Maar ja, thuis is dat meer voor de hobby dan, dat voelt niet als werk.
2: Ja, nee.
0: Oh, lieve Anja. Ik was aan het lachen, maar eigenlijk is dit een heel serieuze zaak. We hebben het over 1500 euro te besteden bij Aldi. Ik weet niet of ze daar duiven eten hebben. Dat is een van de weinige dingen die ze volgens mij niet hebben.
2: Dus, dat denk ik ook niet.
0: Wat? Hou het gewoon voor jezelf, Anja. Wat ga je ermee kopen?
2: Dat zullen we wel zien. Iets voor een etentje met de kinderen en het kleinkind misschien.
0: Ja, je mag het voor alle duidelijkheid in stukjes opdoen. Want 1500 euro in een Aldi, ik ben er van de week nog geweest, dat zijn veel volle karren. Dus je hoeft dat niet in 1 keer mee te nemen.
2: Ja, dat denk ik.
0: We gaan ervoor quizzen. De sfeer zit al goed. Anja, de regels zijn nog altijd hetzelfde voor 1500 euro.
2: Ja.
0: Jij krijgt van mij 5 vragen. Die zijn makkelijk. Je moet er zo snel mogelijk op antwoorden, want het laatste antwoord moet voor het einde van de klok binnen zijn. Dat is de enige regel. Dus niet nadenken. Ik lees zo snel als ik kan door en jij antwoordt zo snel als jij kan. Anja, klaar?
2: Ja.
0: Oké, succes. Hier komt je eerste vraag. De eerste schooldag is op
2: 1 september.
0: Noem een stad met een K.
2: Kortrijk.
0: Hoeveel oren heeft een mens?
2: Oren,
0: een mens.
2: Twee.
0: Twee, inderdaad. Wat legt een kip?

0: altijd voor... Ja, ik spreek ook zo onduidelijk. Dat is verschrikkelijk.
1: Ik had verstaan hoeveel koren heeft een mens.
0: Hoeveel oren. Oh nee, ja. Dan snap ik dat je in de war was, Anja.
1: Ja.
0: Ja, de telefoon is niet altijd de ideale omgeving voor een quiz. Potverdorie, en je was zo goed bezig.
1: Ja.
0: Ja, die Kortrijk, dat vloekte eruit natuurlijk. 1 september, hoeveel oren heeft een mens? 2 en een kip legt eieren. Ja, dan heb ik nog één vraag die ik morgen opnieuw kan gebruiken. Waarvoor dank.
1: Oké, ja, sorry.
0: En dan, ja, helaas, nee, sorry voor jou, lieve Anja. Maar wel zeer groot nieuws voor 1 deelnemer morgen. Want we speelden vandaag voor 1500 euro. En morgen, Anja, moet je eens raden voor hoeveel we dan spelen.
1: 1600 euro.
0: Niks van, jongen.
1: Nee.
0: Doe nog eens een gokje.
1: 2000 euro?
0: We spelen morgen voor 2000 euro!

0: Just remember, we're forever young.
1: Een van de mooiste stemmen van ons land, met een van de beste beats die je kan vinden. Milo en DJ Licious met een nazomerplaatje. Nu het weer nog, Forever Young.
2: Melige maandag.
1: Ann stuurt, amai, 15 seconden quiz, 2000 euro morgen. Ik ga mijn eten een beetje later moeten klaarmaken, denk ik. Ja, ik heb daar nog nooit over nagedacht, maar dat is inderdaad het uur dat de mensen aan tafel zitten. Ja, het is de moeite wel, hè. 10 minuten later eten voor 2000 euro, dat is voor morgen. En nu heb ik je voor iets anders nodig. Want elke maandag is hier in de avondspits bij Joe natuurlijk melige maandag. Dat wil zeggen dat we ons helemaal laten gaan. Dat kan een slow zijn. Dat kan zo een break-up song zijn waar je echt je ogen op uithuilt. Dat kan iets zijn dat jij vroeger met je knuffelrock cd meekweelde. Als er maar stroop uitkomt bij bakken. Een lekker melige plaat in alle mogelijke zinnen van het woord. Mag je nu, met of zonder reden, even insturen in de Joe-app. Dan kies ik er zo meteen eentje uit.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
6: amai,
8: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
9: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren,
9: omdat we van schoenen houden.
11: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
13: Goh, ik ben meer voor bubbels.
12: Is dat hetzelfde?
13: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
12: Hoe dan?
13: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
12: Oh, la!
14: Een bathroom to you.
11: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy bathroom to you.
11: Renoveert uw badkamer.
12: Hier in Temse
13: en in Roeselare.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja.

0: House. Ik ben ook heel blij om terug thuis te zijn bij jullie allemaal. Na een zomer waarin het wat beter ging bij de ene, wat minder goed bij de andere. Daar hebben we het daar straks al over gehad. Ik moet ook nog eens mijn neus in jouw liefdesleven steken. Mochten daar updates zijn, dan zijn die welkom. En zometeen gaan we zelfs iets verder de geschiedenis in. Maar eerst...
1: Melige maandag.
0: Kiezen we samen een plaatje Melige maandag. Het mocht dus flink druipen van de meligheid. Niet iedereen heeft dat hetzelfde ingevuld. Anne heeft bijvoorbeeld... Oh, Anne heeft deze suggestie doorgestuurd. Die zegt van ja, voor alle leerlingen die morgen terug naar school moeten, misschien kan je deze van Brigitte Kaandorp nog eens draaien.
2: Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.
0: Dat gaan we toch niet doen, Anne. Och, arme die mensen. Die zijn aan het genieten van hun laatste uren grote vakantie. Ik ga nog met man en dochter Lief. Die gaat naar het eerste middelbaar morgen. Vind ik zelf spannender dan zij, denk ik. Ik ga vanavond op restaurant om toch zo het einde van die zomer en het begin van haar grote meisjesleven te vieren. Mocht jij dat ook doen, geniet daar heel erg van. Ook gewoon thuis aan tafel, maar dan natuurlijk. Maar ik ben voor een andere Hollander gegaan. Die is binnengekomen via Lisbeth Binstman. Er staat niet echt een uitleg bij, maar ik neem aan dat Lisbeth deze aan iemand bijzonders wil opdragen. En anders is hij gewoon voor iedereen die het kan gebruiken. Het is Paul de Leeuw met dat machtige. En wordt het meliger dan dit. Ik heb je lief.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: Leeuw, aangevraagd door Lisbeth Dienstman, waarvoor heel, heel, heel veel dank. En excuses aan alle luisteraars van Willy en Q-Music, dat zijn onze zusterzenders. Die hebben links en rechts van mij een studio en ik denk dat het hier zo luid stond dat het ook daar te horen geweest zal zijn. Ja, kijk. Moet je zelf weten. 6:58, zometeen duiken we jouw liefdesleven in. Niet dat van jou, Nico, daar ga ik niet aan beginnen. Maar wat gebeurt er verder in de wereld?
1: Goedenavond. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Daarin verzamelde hij 207 caps, scoorde 125 doelpunten. En hoogtepunt waren de eindwinsten in de Copa America 2021 en 2024. En tussenin de wereldtitel natuurlijk in 2022. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer hun proces precies start, dat is nog niet duidelijk. Er is in Genk doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 jaar en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro, dat is een record voor Genk. En dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen is het dan wisselend bewolkt, meestal droog bij 21 graden.
0: En ook de files zijn aan het opdrogen. Nog 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem, 18 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten, nog 13 minuten. En richting Antwerpen op de E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost, nog 10 minuten. Op andere plekken zou het dus niet meer dan 10 minuten mogen duren. Wees lief voor elkaar, beetje geduld.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.

0: 2009 was het Lady Gaga. Toen werkte ik bij een vrolijke zender die met een M begint, waar we niet meer over gaan praten. En toen dit plaatje binnenkwam, hadden we allemaal zoiets: maar wat is dat en wat zingt die vrouw? En kijk nu, de wereld rondgegaan en dat nog eens maal 571.
1: Dit is Joe
2: met Tom de Kok.
0: Nooit naar mij luisteren, dus als het over inschatting van muziek gaat. Het nieuwe seizoen van de Avondspits, daar luister je naar. We zijn al meteen goed begonnen. Ja, we zijn eerlijk geweest tegen elkaar. Dat is toch een goed begin. We hebben eerlijk verteld dat vakanties niet altijd van een leien dakje lopen. We moeten allemaal naar elkaars foto's kijken op Instagram, maar daarachter zit soms heel veel miserie. Mensen maken wat mee. We hebben twee gelukkige winnaars gehad. Onder andere Gert, die te maken had gekregen met bosbranden. Daarna door zijn knie is gegaan bij de brandweer. Enfin, het hield maar niet op voor hem. Hem mocht ik samen met reisorganisator Connections een nieuwe zomervakantie cadeau doen. €2.500 kreeg hij.
3: Wow.
0: Gert, hij is er even niet goed van.
3: Ja.
0: Gert.
3: Nee, het overvalt me, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Gert veranderde in een soort van kerstman die alleen nog maar wow, kon zeggen. Maar hij is er wel heel erg blij mee. Hij is een reis aan het uitzoeken. €2.500 mag hij uitgeven liever op de website van Connections. En ze hebben geluk, onze winnaars, want de early winter sales zijn daar bezig. Hoe vroeger je boekt bij Connections, hoe meer keuze je nog hebt in vluchten, in hotels, in reisopties. Dus misschien is het moment om zelf eens weg te dromen en uitkijken naar je volgende reis. I know I will. En we hadden natuurlijk ook nog een tweede winnaar, dat was Roald. En die hadden dingen meegemaakt. Een auto-ongeluk, dan nog een kapotte auto daarna. Dan een nieuwe reis geboekt, die moeten afzeggen en dan komen ze thuis. En dan hou je vast, brandt hun keuken uit. Ook zij kregen €2.500. En vooral Roalds vrouw was daar heel blij mee. Daar is iemand op de achtergrond heel blij. Roald, ben je zelf ook blij?
4: Ja, uiteraard.
0: Ook voor jullie?
4: Mijn kindjes zijn dolgelukkig.
0: Oh.
4: Dankjewel.
0: Doei. Ja, we hebben met z'n allen kindjes blij gemaakt. Wat kan een mens nog meer wensen? Je ziet, zomaar toevallig eens naar Joe luisteren, het kan grote gevolgen hebben. Nog iets anders dat grote gevolgen kan hebben, is je inschrijven voor het meest blinde blind date programma van de wereld. Blind getrouwd. Vanaf vanavond, 9:15, beginnen ze er op VDM terug aan. En dat wordt spannend. Elk jaar proberen ze het nog spannender te maken. En gaan er weer perfect matches en kinderen van komen. Of drama en heibel, waar we allemaal op hopen natuurlijk. Vanavond trouwt Matthias met Marianne. En ja, zij wisten het nog niet, maar wij krijgen het als kijker wel te zien. Er is een belangrijk verschil in hun opvattingen over een goed trouwfeest. Dit is hoe Matthias het ziet.
5: Ik wil heel graag een openingsdans dansen. Misschien dat voor de vrouw een openingsdans nog net iets belangrijker is dan voor de man. En dan wil ik dat ook wel ineens goed doen.
0: Ja, hij is er danslessen voor gaan nemen voor zijn openingsdans. Hij gaat er echt helemaal voor. Maar hij wordt gekoppeld aan Marianne. En dit is wat Marianne over de openingsdans denkt.
6: Een openingsdans, is voor mij hoeft het gewoon eigenlijk niet. Zo al die blikken ook op je gericht, dat is niet zo voor mij weggelegd, denk ik. En dan denk ik, voor welke man is dat nu wel belangrijk? Ik denk dat dat toch eerder altijd de vrouwen is die dat zo iets rond willen maken. Ik denk niet dat de man daar per se altijd ook voor staat te springen.
0: Ja. Ja, dan is er dus Matthias nog niet tegengekomen. Ze trouwen vanavond met elkaar, of dat met een dansje is of niet, dat gaan we samen op televisie ontdekken. Maar het bracht me wel bij de volgende vraag.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Trouwen met iemand die je nog nooit eerder gezien hebt. Het is al een paar keer goed afgelopen, maar veel vaker niet. Hoe lang moet je dan eigenlijk wachten voor je tegen elkaar zegt van ja, we doen het voor altijd, gewoon samen. En ja, of dat dan blijft duren of niet, dat is nog een andere vraag. Maar hoe lang kende jij je partner al voor jullie elkaar het ja-woord gaven, stel dat jullie getrouwd zijn? Of zo, voor eeuwig samenwonen mag ook. Alleen maar, hoe lang kennen jullie elkaar al voor jullie echt gezegd hebben, dit is forever and ever, of toch de benadering die we daarvan kunnen bereiken? Ik zal straks ook zeggen hoe het met mij zat, want vanaf nu moeten we 11 minuten eerlijk zijn. Dat wil zeggen dat we, het is 18:42 tot 18:53, alleen maar de waarheid mogen spreken in de Joe-app. Hoe lang kende je partner en jij elkaar voor jullie elkaar het definitieve ja-woord gaven? Ook als dat maar één dag was en er al zwangerschap was, laat het ons gerust even weten in de Joe-app.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be. Samen aan tafel.
14: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
13: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
15: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
16: Dit is Joe met Tom de Kok.

0: Ik heb ooit eens een studio gedeeld met deze zangeres Jess Glynn. Ik mocht kijken en zij zong. En dat was echt een ongelooflijke ervaring. En dan was Clean Bandit er nog niet eens bij voor al die strijkers. Rather be. Straks is Astrid er. Ah ja, dat is juist. Stijn heeft weer vakantie. Zeggen we dan eerst niet. Mensen heeft heel de zomer gewerkt, toch, Harm? Dat wordt dolle pret dus. Straks is vragen wat ze van plan is met de radio. Maar wij vroegen ons af... Hoe lang kende jij en je partner elkaar voor jullie tegen elkaar ja zeiden? Al dan niet door te trouwen, niet iedereen hoeft te trouwen. Maar vanavond gebeurt het weer in Blind Getrouwd. Daar kennen ze elkaar 0 seconden voor ze ja zeggen tegen elkaar. Hoe zat het bij jou? Je moest 11 minuten eerlijk zijn. Die 11 minuten zijn nog niet voorbij.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Je verhaal is nog altijd welkom in de Joe-app. Sharon uit Beringen zegt, mijn man en ik waren liefjes toen we 15, 16 waren. En hij besliste toen dat vissen vangen belangrijker was dan onze relatie. Maar dit jaar zijn we toch getrouwd. Ze heeft hem toch kunnen vangen aan haar hengel. Op 31-jarige leeftijd, we zijn terug samen sinds 2023. Dus die kennen elkaar al heel lang eigenlijk voor ze getrouwd zijn. Bij Leslie heeft het 27 jaar geduurd. Bij Yuri, wij waren 25 jaar samen voor we zijn getrouwd. Ik spoel een beetje door, hè. Valerie, 9 jaar... Roselinda uit Rotselaar, my hometown, 5 jaar en nu op 13 september 40 jaar getrouwd. Amai, dus al 45 jaar samen in totaal. Isabel uit Roeselaar, 4 jaar samen. We leerden elkaar kennen toen ik 16 was, mijn man 20. En volgend jaar zijn we 30 jaar gelukkig getrouwd, voilà. Bart uit Westerlo, hey Tom, we kenden elkaar 5 maanden. Dat begint al kort, ik krijg al klamme handjes. 5 maanden toen we ons ja-woord gaven. We zijn nog altijd 20 jaar gelukkig getrouwd. Groetjes van Bart Engelen. En dan is er Sandra. Na 3 maanden, het wordt nog minder en minder, gaan samenwonen. Op 6 maanden een huwelijk gevraagd. Na 15 maanden getrouwd. En na 26 jaar nog altijd heel gelukkig. 2 kids van 23. Nog minder kan ook. Pascal uit Beveren-Roeselare. Na onze eerste ontmoeting besloten we om 2 maanden later te trouwen. Dus na 2 maanden. Pascal, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom. Jullie
0: kregen verkering. De eerste avond hebben jullie al gezegd over 2 maanden trouwen.
2: Ja, we leerden elkaar kennen in een dansing toen. En dat klikte zodanig goed dat we na 2 maanden zeiden van ja, dat is hier echt, dat klikt zodanig goed. We zijn trouwen. Maar ja, toen we allemaal echt getrouwd waren.
0: Ja.
2: Was dat al 2 jaar later of zoiets, zodat dat allemaal geregeld was. Maar na 2 maanden was het effectief. Iedereen van, we zijn verloofd.
0: En verloofd op 2 maanden. Ja, ja, je bent daarmee een van de recordhouders hier in de Joe-app. Er zijn sommigen die je naar de kroon steken. De vraag is natuurlijk, Pascal, was dat een goede beslissing of is dat achteraf toch wat impulsief gebleken?
2: Nee, dat was een super, super beslissing. We zijn nog altijd getrouwd. We zijn nu, dit jaar, 36 jaar getrouwd.
0: Oh, mannetjes toch. Ja. Ik ben nog aan het sparen. Ik zit aan 16 dit jaar. Dat is het begin van de eeuwigheid. En wij waren... Wacht, nu moet ik even rekenen. Wij waren 5 jaar samen toen we trouwden. We zijn wel bijna 2 jaar verloofd geweest ook.
2: Ja, voilà.
0: Dus, en ook nog nooit spijt van gehad. Ja.
2: Allee.
0: Pascal, wat is het geheim van de echte liefde op het eerste zicht? Waar moet je op letten? Zeg het ons, je geheim.
2: Oh, ja, een klik dat je zegt van, dat is moeilijk te omschrijven.
0: Ja.
2: Ik had ook geen type of...
0: Nee.
2: Allee, ja, ik had een bepaald type in mijn hoofd, maar ja, het klikte en... Ja.
0: Als je het weet, dan weet je het, Pascal.
2: Ja, voilà.
0: Allee, 36 jaar. Ik wens jullie minstens nog eens 36 gelukkige jaren samen.
2: Ja.
0: En goed dat je toen gesprongen bent, hè, Pascal.
2: Ja, dat is goed.
0: Goed gedaan. Okay. Merci, hè.
2: Ja,
0: dank Pascal.
2: Ja.

0: Sexy Tainted Lover tegenaan van Soft Cell. En over sexy gesproken, normaal gezien staat Stijn Smets hier dan. Maar die is dan plots omgetoverd in de vrolijke fee Astrid Philips.
1: Ja, en sexy. Ik ben heel blij dat je dat niet ziet, dat ik zo net water heb gemorst. Ik kan niet drinken, ik weet niet wat dat is.
0: Ze heeft een dread, dames en heren.
1: Ja,
0: goed dat
1: het gaat straks properder worden tussen 7
0: en 10. Niemand dat kan zien. Joe.be als je ons livestream wil volgen.
1: Zoiets, ja.
0: Wat ben je van plan met de radio?
1: Ik ga misschien een klein beetje mijn goesting doen, dacht ik. Ik ga zo hier en daar toch wel leuk... Nee, er is altijd veel leuke muziek, maar ik heb er zo eentje tussen gepropt. En dacht, dit vind ik echt heel leuk. En er valt ook weer wat te winnen. Ik weet dat het geen waanzinnige bedragen zijn, maar wel 4 filmtickets. En kijk eens naar dat weer daarbuiten.
0: Oh,
1: je wil echt wel in de cinema gaan zitten.
0: Mannekes toch. Ik ga met het gezin vieren dat de zomer voorbij is en dat onze dochter naar het eerste middelbaar gaat.
1: Oehoe.
0: Lekker eten en ik wens jullie ongelooflijk veel plezier met Astrid Philips.
1: Dankjewel.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: What's up? This is Jonas Blue.
2: Jonas Blue.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hi, fijne avond, toffe avond, want ik mag je weer 3 uur lang meenemen op die allerlaatste dag van de maand augustus. Samen uitzwaaien, dacht ik zo, op een kille manier. Want het is met Duran Duran te doen. Na het nieuws van 7 met Nico Bosteelt. Goedenavond. Jongen, ik moet er nog aan wennen. Het is goede avond, hè.
3: Goedenavond, welkom. Minister Genet wijst naar de lokale besturen voor de kinderopvang. Lionel Messi zegt adios tegen de Argentijnse nationale ploeg. En de kassa rinkelt opnieuw bij Racing Genk. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Carolien Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. Dat kost veel geld, zeggen ze daar. Maar Genee reageert.
4: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
3: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat hij zelf weet op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportcollega Janko Beekman niet echt een verrassing.
5: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijns voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten, maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
3: Nou, dat is wel wat, want Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. Er is een gek doel. Man Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 jaar en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. En dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien. Minima rond 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Meestal droog bij 21 graden. En woensdag eerst opklaringen. Later kans op wat regen bij 20 graden.
2: Dankjewel. En op dit moment nergens files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest.
6: Dit is Joe met

En daarmee zaten we dan al meteen in de filmwereld, de Bondwereld. En straks, je weet wel hoe dat hier gaat, tussen 7 en 10 in de avond bij Joe. Straks nog meer op zoek naar filmmuziek. En dan is het niet meer zomaar filmmuziek. Nee, dan kan je er ook nog eens filmtickets in ruil voor krijgen. En 4 van die exemplaren. En gezien de regendagen die we tegemoet gaan, en ik ben een paar keer al vandaag in zo'n drasje nationaaltje terechtgekomen, het was de moeite, gezien we dus zeer veel regen tegemoet gaan, lijkt het mij alleen maar interessant om ook af en toe toch eens in de cinema te vertoeven. De regenbuien nu vooral hard wegblazen. En dat met Let's Get Loud van J-Lo. En ja, goeie avond dus. Hè. Blij dat ik hier komende weken op Stijn zijn stoel mag zitten, zodat hij dan weer kan uitblazen.

Like a Mountain. Ah, dat is echt zo power voor mij, Like a Mountain. En die power, die heb je misschien ook wel nodig als je ook dat nieuwe schooljaar moet starten. Dat zeg ik ook een beetje tegen mezelf. Ik moet daar niet zelf terug aan de schoolbanken zitten. Maar drie van mijn kinderen en ook mijn lief als leerkracht mag er nog eens aan beginnen. Ja, morgen is het van dat. Dat betekent dat er straks weer op tijd in bed gekropen moet worden. Maar dat je misschien ook nog wel klaar wakker in bed zal liggen. Omdat je dat ritme nog niet gewoon bent. Of omdat je het allemaal een beetje te spannend vindt. Dus ik heb de muziek daar even op aangepast. En voor wat coolness proberen zorgen dan bijvoorbeeld met Daddy Cool. Zo meteen van Boney M. Maar eerst hier ook nog The Verve. En die krijg je met Bittersweet.

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Onze zalm in papillot chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
5: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
10: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
11: Denk ik jarig?
10: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
11: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
10: Dat is zeker, want stijlaarts is ook jarig.
11: Oh.
12: Happy bathroom to stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
13: Happy bathroom to
12: renoveert uw badkamer.
14: In Lier, in Temse
15: en in Roeselare.
16: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? She's crazy like.

0: gaan we het gezellig maken dan hier, want het is cinematijd.
1: Movie Match.
0: Yes, het wordt de film van 27 over 7. Maar welke film is het eigenlijk precies? Wel, dat ga jij mij zeggen uiteraard, hè, via de app. En Stijn van Waas die doet daar nu al een poging en hij stuurt... Zonder hittend is het een beetje moeilijk, maar ik gok toch op The Naked Gun. Stel je voor dat dat juist is. Dat het echt wel de Naked Gun wordt zo meteen. Beste Stijn, dan krijg jij van mij de 4 tickets. Ik verdubbel ze zelfs. 8 tickets voor jou dan. Maar voorlopig spelen we dus voor 4 cinematickets. En die win je dus als je mij kan zeggen welke film we zoeken. Alleszins is de muziek die je er nu meteen gaat horen. Eentje van op de soundtrack van op die film. Dus gooi maar in onze app. En als je chance hebt, word je misschien wel door ons systeem geselecteerd. En ga jij dus deze avond naar huis met een tof cadeautje. En hier gaan we dan, hè?
1: Movie Match.

0: Het is 7:58. Er zijn geen files op dit moment, dus ik kan over naar de orde van de dag. En ik doe dat vandaag voor de verandering eens met Dries Ketelslegers. Goedenavond, Dries. Vertel mij eens wat wij juist hebben gehoord.
1: Skyfall hebben wij gehoord van de James Bond film.
0: Ja! Daarmee heb jij meteen ook de film benoemd, Skyfall uit Skyfall. Dat betekent dat jij meteen 4 cinematickets hebt gekregen. Ben je een filmkijker?
1: Ja, toch wel. Gelukkig zijn er dit jaar een heel aantal die we kunnen gaan doen.
0: Oké, en heb je al zo'n lijstje gemaakt?
1: Ja, de Odyssey heb ik nog niet gezien.
0: Ja, dat moet je wel doen, hè.
1: Dune komt uit binnenkort, dus dat komt goed uit.
0: Zeg nog eens, welke komt uit binnenkort?
1: Dune,
0: ja, tuurlijk. Dat wordt een zeer schoon filmjaar. En nu is het gewoon nog wachten op die Bond 26. Ik las wel al ergens, tegen het einde van dit jaar zou er meer duidelijkheid moeten komen. Hoeveel duidelijkheid, dat is nog een klein beetje afwachten natuurlijk. Oh, en Dries, ik hoor daar iemand op de achtergrond. Dat is jouw zoontje, was het, hè?
1: Ja, van 11 maanden. Ik denk dat ik 11 jaar ben.
0: Ik dacht al, die maakt zo van die kirrende geluidjes als 11-jarige, ik dat. 11 maanden, dus die heeft nog geen schoolstress voor morgen.
1: Nee, die heeft nog geen schoolstress.
0: Nee, oké.
1: Die is nu lekker een boterham aan het eten.
0: Laat het daar vooral verder smaken en geniet van de cinema komend jaar nog, hè.
1: Dankjewel.
2: Dit is Joe. Met Astrid Philips.

Cinematickets zijn uitgedeeld, maar de muziek zit nog goed hoor. Even alles geven daarmee. Ja, die laatste zucht van de zomervakantie, dat is een stevige. Met net dus Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. En hier dan ook.

0: is al ruim 7:40. Goedenavond. Straks toch één stevige poging ondernemen om er wat zon bij te pompen. En zeker om bijna 7:45 is dat bijzonder ambitieus. Ik ben er mij van bewust, maar onderschat toch ook Carol G niet. Eerst ook wel nog een streepje klassieke muziek met Chopin. Van die artiest die mij eigenlijk altijd hieraan doet denken. Want I Like Chopin, dat nummer dat wordt gezongen door Gazebo. En als je dat dan gaat vertalen, dan kom je uit bij Prieeltje. Prinses Prieeltje, weet je wel, van Kulderzipje natuurlijk. Hè.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nog voor je kan denken.
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
7: Nieshap, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Good times.
11: Great music.
10: Dit is Joe.

Ik ga nog eens heel goed lezen. Si antes te hubiera conocido. Ik ga het niet kunnen zonder dat echt altijd op papier of zo te zien staan, hoor. Carol G kreeg je net nog. En We're Going to Dance and Have Some Fun. Is dat nu niet zo heel leuk om op die manier je maandagavond in te zetten? Het is alleszins ook het motto van D-Light. Je hoort het ze zingen in zo'n megafoon in deze Groove is in the Heart.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Fijne avond. Ja, daar lijken we wel even vroeger in te zitten dan bedoeld met die donkere wolken boven onze hoofden. En toch fluitend verder trekken met Jay Giles Band. Morgen zometeen na het nieuws van 8 met Nico Bosteels. Goedenavond.
2: Goedenavond. Minister Gené wijst naar de lokale besturen voor de kinderopvang. Dodelijk verkeersongeval in Lodelin-Saar en Italië verlengt zijn grenscontroles. Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Gené. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt. Omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Gené reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren €80 miljoen extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Het Werk tegen Armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hadden of hebben. In Lodelin-Saar en Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar wellicht aan een hoge snelheid op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen 30 en 40 jaar en nog een 4de slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval daar kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen aan zee, nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen bewolkt, meestal droog bij 21 graden. En woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
1: En voorlopig nergens files op dit moment in ons land. Nee, ik denk dat we dat allemaal opsparen voor morgen.
4: Dit is Joe.

over acht. Ja, goedenavond. De komende weken dan is men niet met Stijn Smets. Die man verdient nu eenmaal ook eens vakantie. En ik wou zelf eerlijk gezegd liever even van de schoolstress gaan lopen. Dus ik ben hier komen hangen bij de radio, bij jou ook. En het is bijzonder plezant. Dat is bijzonder hard aan het meevallen. Dank je wel ook al voor al die berichtjes. Aan Claude van Dalen zeg ik dat bijvoorbeeld Stefano, Celia, Lisbeth Wels is erbij, Mia Lippes, Dirk Stofferis en er zijn er nog wel heel veel. Dankjewel allemaal om in de app bijvoorbeeld te vertoeven of gewoon aan de radio te plakken. Ik vind dat een zeer goed idee, want het is zo meteen met Natalia erbij, die onlangs nog eens aan een gezinsuitbreiding deed. Ja, ja, na zoontje Apollo, dochter Bobby Lua, is er opnieuw een babytje in huis daar. Het is wel degelijk een puppy, hè, waarover ik het heb. Met een bijzonder schattig hondje is het zelfs geworden met de naam Betty. En ik zou je dan willen zeggen welk ras het is, maar ik ken eigenlijk niks van honden en hondenrassen. Maar ik zie het wel vooral als ze schattig zijn. En dat is die Betty, die hond van Natalia, zonder twijfel hoor. Natalia komt er straks aan met Riding. En nu we dus op deze 31ste augustus voor het laatst hangen in de zomervakantie ook nog een laatste dansje erbij. En wat voor eentje. Het is met Donna Summer hier te doen. Last Dance. Goedenavond.

0: Ik heb iets meegebracht voor jou.
1: Show Popnieuws.
0: Yes, het popnieuws meer bepaald van deze 31ste augustus. Dat gaat onder andere over Dolly Parton. Oh jawel, daar zijn we nog even niet over uitgebabbeld. En graag ook houden zo, want ze wordt gemist hoor, nu al. Maar ze blijft vooral geven. Want je weet het, op de dag dat ze stierf, bleef ze werken aan zot veel dingen eigenlijk. Hè? Dat is dan wel haar grootste hit geweest, maar het zijn eigenlijk leugens, want het was 24/7 werken bij Dolly Parton aan een hologramshow, bijvoorbeeld nog tot op haar laatste sterfdag. Dus aan een biopic en een documentaire, een animatiereeks, komt er volgende maand nog een museum over Dolly in Nashville. In januari gaat er een musical in première en daar stopt het niet bij, want volgend jaar volgt er ook nog een tweedaags Dollyfest in Nashville en ook in Londen, verspreid over twee opeenvolgende weekends. En dat was eigenlijk al gepland voor januari 2026. En dan zou ze daar zelf ook aanwezig zijn, net zoals een hoop andere artiesten waarmee ze al eens graag samenwerkte. Maar na haar dood nu worden alle plannen daarvoor uiteraard omgegooid en wordt het net een tikje zotter, internationaler dus ook, nu ze op twee locaties zal zitten met dat festival. En ik ben ervan overtuigd vooral dat het een waanzinnig schoon eerbetoon wordt aan Dolly Parton en dat ze dat verdient ook natuurlijk. We blijven even in de familie dan. Want nieuws ook over Miley Cyrus, die uiteindelijk toch peettante mocht zeggen tegen Dolly Parton. En die Miley Cyrus, die heeft een hele nieuwe campagne gelanceerd. Een nieuwe website ook, zijnde MileyOfficial.com. Met andere woorden, de Cyrus is weggevallen. Een beetje zoals van die andere grote artiesten, zoals Madonna, Cher, Beyoncé. Die hebben ook allemaal geen achternaam nodig. En nu dus ook ons Miley niet, hè. Miley Cyrus hoeft niet meer, hoor. Gewoon kortweg Miley. 31 augustus, dat zijn we dus ook nog steeds vandaag om 7:15. En die dag is eigenlijk al behoorlijk opgeschoven, maar nog lang niet voorbij. Het is nog steeds de verjaardag vandaag van Van Morrison, die vandaag 81 is geworden. Oh ja, Ella Leijers kan voor de dolle pret misschien zorgen op zijn feestje, want zij mag ook al vieren haar 38ste levensjaar. En dan is er ook nog de Italiaan Vito Lucente. Die wordt vandaag 55. Vito wie? Ah, wel, de man die nog als Room 5 door het leven ging, die ken je zeker van dat hitje Make Love. Maar ken je zeker ook als Junior Jack. Die scoorde met hits als Is Samba. En dit hier vind ik eigenlijk ook een hele leuke. Ik zei daar net nog bij Tom de Kok, vlak voor 7 uur, dat ik een klein beetje mijn goesting ging doen. En dat gebeurt dan met dit feestplaatje. I love it. Junior Jack is dit met Stupid Disco.

Italiaans DJ die jarenlang in België heeft gewoond en misschien nog steeds. Junior Jack wordt vandaag 55 met Stupid Disco, kreeg je hem net. En volgens Mia is dat een zeer terechte titelsong. Stupid Disco, zoiets. Kijk vooral uit naar de volgende song. En wel, je krijgt hem hier. En ik hoop dat je daar content mee bent. Ik denk het wel, hè. Richard Marx, Right Here Waiting.

heb het hier vandaag trouwens al een paar keer gehad over die eerste schooldag van morgen. Dat is ook niet zo raar op een 31ste augustus. Maar die 1 september van morgen, dat betekent natuurlijk niet voor iedereen eerste schooldag alweer. Nee, er zijn ook mensen die gewoon gaan werken, uiteraard, of genieten van hun pensioen. Maar morgen 1 september, dat zag ik hier ook al opduiken in de app, worden er helaas ook nog herexamens afgelegd. Oh, toi, toi, toi. Ja, die hogeschoolstudenten, universiteitsstudenten, die hebben dan zogezegd wel 3 maand vakantie, maar dat geldt dus niet voor iedereen. Nee, soms heb je gewoon ook een klein beetje pech of te weinig gestudeerd, dat zou ook kunnen. En mag je nog eens gaan naar school voor een herexamen nu? I feel you, heel erg hard zelfs. Want ik heb ook niks anders gehad dan dat, zelfs al sinds het 5e middelbaar. Ik was niet bepaald de topstudent. Dus kijk, Melissa Etheridge, die voelt ons denk ik ook helemaal. Like the way I do, zullen we ons daar even aan optrekken dan.

Ze wordt het 20 voor 9 hier bij Joe, maar ook bij jou uiteraard wordt het 20 voor 9 met Listen to the Man with the Golden Voice van Time Bandits was dat nog. Ik ga jou straks trouwens nog eens nodig hebben, hè, voor de One Hit Wonder Battle die vandaag zeer zomers klinkt. Houd u vast. Ik ga er straks verder op door naar deze Castle on the Hill nog van Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

Stof van den Bos was erbij vorig jaar op Linkeroever. Ed Sheeran, dat was geweldig. Laat hij toch weten via de app. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle. Ja, en het is het einde van de zomervakantie. En wij gaan dat allemaal nog een beetje pijnlijker maken. Want in dat genre van die zomer en zo heb ik ook twee One Hit Wonders klaarstaan. Maar je gaat er dus wel degelijk maar eentje kunnen kiezen uiteindelijk. Welke One Hit Wonder krijgt hier toch nog eens een kans om gedraaid te worden? Welk One Hit Wondertje moet afdruipen en krijgt zelfs met die ene hit niet opnieuw een kans hier bij ons? Is het misschien deze hier, de Soca Dance? Dance, Soca Dance, Soca Dance. De Soca Dance van Charles D. Lewis, waarmee we trouwens in Barbados terechtkomen. En daar is het uiteindelijk een hele week zo'n 31 graden, niet verkeerd. Maar misschien ga jij toch liever in deze battle voor Bellini. Samba de Janeiro, maar vergis u niet, want met deze hier trekken we naar Duitsland. Maar dan nog, het klinkt wel zeer plezant. En welke kies jij in onze One Hit Wonder? Wel, ik ga jou laten stemmen vooral, hè. Dat is de deal. Je kan stemmen via onze app, dus ga daar maar zeker eens een kijkje nemen. One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.

Carly Simon, Josso Veen, tot bijna 9:10. Dikke 4 minuten heb je dankzij die plaat trouwens kunnen stemmen. Voor de One Hit Wonder Battle. En dan draaide het rond Soca Dance van Charles D. Lewis. En ook al rond deze hier. Twee heerlijk zomers zonnige One Hit Wondertjes. Want ook deze Samba de Janeiro zat ertussen met Bellini. En ik ga hier nu toch op de stopknop drukken. Stemmen kan niet meer. Het is wel de hele tijd eigenlijk bijzonder spannend geworden. En gebleven ook. Sandra van der Schoot die stuurt nog wel net. Voor mij de Soca Dance. Die andere die werd al zo vaak gespeeld tijdens het WK. Maar als ik hier naar de stemmen kijk, beste Sandra. 52% gaat toch naar deze. Yes, je mag het doen met Bellini.

Genieën zijn het, hè? Die mannen van Pet Shop Boys met West End Girls. Net nog om 4 of tot 4 voor 9. Ik was eens even aan het kijken. De zon is wel degelijk al even onder. Hè, rond 8:30 is dat gebeurd. Betekent ook dat we 13:42 daglicht hebben gekregen. Ik ga geen zonlicht zeggen, gewoon daglicht. Dus wel al even aan de orde, denk ik, om de maan te gaan zoeken. Als het niet meer regent daarbuiten, ik heb geen flauw idee. En als je de maan ergens kan spotten, kan je misschien ook van dit hier even doen. Dancing in the Moonlight, dit is Taplo.

0: Goedenavond. De late uurtjes bij Jody worden zo meteen al kussend ingezet met de Shoop Shoop Song van Cher. Ja, kijk, dat het vroeger donker wordt, heeft zo ook zijn voordelen. 9 uur nieuws, dat krijg je met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Dodelijk verkeersongeval in Charleroi. Werknemers klagen over te weinig schouderklopjes en een record aantal vliegreizen in juli. In Lodelijn-Saar in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar wellicht aan een hoge snelheid op een andere auto en vloog daarop tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Volgens Franstalige media gaat het om 3 zussen tussen 30 en 40 jaar. Het parket onderzoekt hoe dat ongeval daar kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout hebben gedaan. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfel op de werkvloer, zegt Jurgen de Vos van Caddo Nation, een platform waarmee je werknemers of collega's complimentjes kan geven.
2: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwisselmaanden, noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
1: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar ook dat was al een recordmaand. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor die vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen bewolkt, meestal droog bij 21 graden. En woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
0: Maar Nico, echt waar. Zo fantastisch gewoon lezen. Echt wel. Zie niet via... Ja, ik ben voorspelbaar. Mijn excuses. Op naar muziek dus. Ja, naar muziek, want er zijn geen files op dit moment.
3: Dit is Joe met Astrid.

Dat is ook wel een compliment. Je had er net in het nieuws, 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Ik heb dan zelf uiteraard maar aan onze nieuwslezer Nico Bosteels een complimentje uitgedeeld. Maar eigenlijk, die heeft er geen zinnetje teruggegeven. Dat was ook sympathiek geweest, natuurlijk. Maar hey, ik zit hier wel met volle goesting. Ik pak jou graag nog tot 10 uur vanavond mee hier bij Joe. Met niks dan goede muziek. Met nog een hitarchiefje. Ja, dat ga ik ook nog fixen voor straks. Maar nu, Pointer Sisters, I'm so excited.

zit normaal in het weekend tussen 12 en 4. Daar draai ik de greatest hits en deze hier. Nee, ik denk niet dat ik die al gedraaid heb. Geen greatest hits, dus Californication van de Red Hot Chili Peppers. Tot 8:15. Goedenavond. We zitten hier op deze 31ste augustus aan de start van een toch wel zotte week. Die we vanochtend ingezet hebben met Heidi The Ride in Plopsaland. Ja, Sven en Anke zijn daar naartoe getrokken met 60 luisteraars. Met een klein beetje regen erbij. Maar dat heeft de pret daar niet bederft. Nee, absoluut niet. Of is het bedorven, was ik me nu net aan het afvragen. Het is tof geweest. Tom de Kok is er solo aan begonnen daarnet. En met een zeer grote pot aan geld. Voor de 15 seconden quiz doen ze het deze week een klein beetje zotter. Omdat, ja, we moeten er eerlijk in zijn, september, zelfs eigenlijk augustus al. Het is een super dure maand. Dus Tom, die helpt jou een handje. Die is vandaag gestart met die 15 seconden quiz met 1500 euro. En de hele week wordt dat bedrag dus verhoogd met 500 euro. Je wordt gesmeten met geld niet te doen. Dus zorg dat je erbij bent deze week hier bij Joe. Hier wordt gesmeten ook met heerlijke hits. Alsjeblieft. Wie heeft er hier iets op tegen, zeg? Frank Sinatra, Theme from New York, New York.

0: dik 9:20. Zeer goede avond met Sweet Dreams erbij. Ik wens het jou ook van harte toe, hoor. Misschien pas vanaf 10:00 blijf je gerust plakken tot dan hier bij mij. Ja. Ik heb intussen het hitarchief erbij gehaald en mijn pijlen schieten vandaag naar het jaar 1991.
1: Het hitarchief.
0: Dat is dat jaar trouwens, 91, waar het begrip Zwarte Zondag zijn intrede deed toen het Vlaams Blok nationaal doorbrak in Vlaanderen. En ook al Zwarte Zondag, omdat ook de partij Rossum van Jean-Pierre van Rossum het zeer goed deed in Vlaanderen. 1991, ook al het jaar dat de Liefkeshoektunnel werd geopend, dat is die toltunnel in het noorden van Antwerpen. En volgens mij ben ik daar zelf eigenlijk nog nooit ingereden. Muzikaal dan, zat er ook best wat vaart in met die enige echte hit, denk ik toch wel, van Sniffen the Tears.
1: Nummer 3.
0: Ja, precies. 35 jaar geleden stond dit op nummer 3 in de hitlijsten. En dan denk je misschien wel, dat is toch al ouder. Hè? Dat kwam effectief al uit in 1979. Maar toen het in 1991, dus ook nog eens in reclamespots van autoradio's van het merk Pioneer kwam, kwam het dus ook opnieuw in de hitlijsten terecht. Op 2 dat jaar, 1991, kreeg je dit hier te horen.
1: Nummer 2.
0: Heerlijke muziek, blijf ik dat vinden, hoor. My Day Will Come, toen Kid Coco van de Dinky Toys trouwens nog altijd optrad met een sjaaltje op zijn hoofd. Dat heeft hij al even achterwege gelaten. En dan is er natuurlijk ook nog die nummer 1. Ja, je kreeg al 2 sterke songs in het jaar 1991. Maar op nummer 1 dat jaar, ja, dat nummer dat de film Robin Hood met Kevin Costner en Morgan Freeman alleen maar een pak sterker maakte. Met Everything I Do it for you. This is Bryan Adams.
1: Nummer 1.

Letterlijk, maar misschien toch vooral ook figuurlijk. Hè. On top of the world van Imagine Dragons tot 21:30. Dat betekent dat ik nog een klein half uurtje heb gekregen hier bij Joe om nog muziek van Santana te draaien. Zou ik wel tof vinden. OMC, Daniel Powter, die komt er zo meteen ook al aan. En dan is het ook nog eens aan jou, hè, want de lessen zijn de beste. Dus dat betekent dat jij die allerlaatste plaats die we hier draaien straks voor 22:00, dat jij die mag bepalen. Ik zei dat er al hier en daar wat suggesties binnenkwamen via de app. Je mag ze laten blijven komen. Het is fijn om ergens keuze tussen te hebben. Dus laat je maar gaan via onze app. En ik kan u al zeggen, ABBA, dat hoeft niet per se. En niet omdat ik dat niet goed vind, wel omdat ik dat nu al ga draaien voor jou. ABBA met Waterloo.

Het is nu eenmaal maandag, die dag na het weekend, dus dat kan al eens gebeuren. You had a bad day van Daniel Pouter. Tot bijna 20:10. Goeie avond nog steeds. Rocky 3, Rocky 4, geef toe, dat zijn echt wel iconische films uit de jaren 80 nog. Met dank onder andere aan Sylvester Stallone, die niet alleen de hoofdrol op zich nam, maar hij regisseerde die films ook nog eens. En hij schreef die films en hij was dan ook zo'n genie in het uitzoeken van muziek. Daarbij viel hij wel al eens voor de band Survivor, die bij Rocky 3 nog zorgde voor Eye of the Tiger. Maar ik neem jou even mee naar Rocky 4 dan weer. En dat met deze hier, Burning Heart.

0: Als je een trouwe luisteraar bent van onze congé PJ-man Stijn Smets in de avond hier bij Joe, dan weet je dat hij jou elke avond opnieuw de laatste plaat laat kiezen. En dat is deze keer niet anders.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Ja, dat betekent die platen voor het nieuws van 10 uur, die mag jij kiezen. En er zijn al heel wat leuke suggesties op binnengekomen. Van Tim van Akker bijvoorbeeld, die stuurde: mag ik al een suggestie doen voor de beste zijn de beste? School's Out van Alice Cooper om de schoolgaande jeugd morgen al te steunen. Ja, dat duurt nog wel even, zou ik denken. Maar op een dag gaat het weer van dat zijn. School's Out for Summer. Er kwamen nog een paar leuke suggesties binnen van onder andere Sandra Bernhard. Die zei: vandaag is het 29 jaar geleden dat Prinses Diana stierf. En daarom had ik graag dit hier gehoord.
2: It seems to me you lived your life like a candle.
0: Dat zou zeker en vast ook kunnen, zeker op deze dag natuurlijk. Candle in the Wind van Elton John. Er zijn nog een paar suggesties binnengekomen hoor. Van Chris Coles bijvoorbeeld, die koos voor dit zonnige plaatje. Heel fijn natuurlijk. Hallo, Mr. Blue Sky. En Dirk Stofferen zit er nog een fijne bovenop met deze. Ook helemaal niks op tegen. Blinded by the Light in versie dan van Manfred Mann's Earth Band. Dus er zitten echt al wel toffe suggesties binnen. Misschien kiezen we hier en ergens iets tussen om die lessen zijn de beste plaats te draaien vlak voor 10. Maar het kan ook perfect zijn dat jij denkt: nee, ik heb toch nog wel iets plezanter, iets zotter, iets exclusiever, iets beter misschien wel. Laat het dan vooral binnenkomen via de app. Je hebt nog heel even de tijd. Hè. Intussen, Santana en Rob Thomas, dat is niet dit hier. Nee, dat krijg je wel zo meteen. Naar Gary Lowe, ja, dat is...

0: Ik denk eerlijk gezegd dat we zowat elke suggestie zouden kunnen draaien in dit thema hier.
1: De beste zijn de beste.
0: Ja, het zijn allemaal de beste keuzes, de beste opties die ik hier doorkreeg van jou. Dankjewel om dat allemaal nog eens door te geven via onze app. Ik heb daar net al een mooie reeksje over lopen, maar er komt nog wat bij. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, en dan die woorden We don't need no education. Ik snap het helemaal. Het kan eigenlijk perfect misschien ook wel morgen, na die eerste schooldag, dat zo'n beetje het thema zou kunnen worden. Tanja Rogies heeft ook wel iets heel fijn doorgestuurd. Bart Peters, brood voor morgen vroeg. Ja, vele stutjes voor morgen op school natuurlijk. Eloise van Barry Ryan. De Chain van Fleetwood Mac zag ik ook al binnenkomen. Maar ook nog wel zo'n paar extra duimpjes voor die Manfred Mann's Earthband met Blinded by the Light. Dus ja, ik ben daar toch blijven bij plakken. Dus hier gaan we.
1: De beste zijn de beste.
0: Dat het vooral heel plezant was om deze maandagavond hier bij jou te hangen. En morgen zeer graag opnieuw. Geniet nu van dit heerlijke slaapmutsje nog.

0: zal wel. Was zometeen een pakje rustiger met Joe Easy. Dat zometeen aftrapt trouwens met Radio, Ray Parker Jr. en You Can Change That. Na het nieuws van 10 hoor je met Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Goedenavond. Succesvolle operatie voor Tadej Pogacar. Werknemers willen vaker een schouderklopje. En meteen game over voor Rafael Collignon op de US Open. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn team weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de ronde van Spanje en moest opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halszwervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand daar kunnen opvolgen. En daarna keert hij dan normaal terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout hebben gedaan. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iVox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer, zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
2: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat hij een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
1: Nou, een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om die erkenning te geven. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut daar in New York wel nog de 3e ronde. Ik heb ook nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Dat is niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor die babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Bastrid Philips bijvoorbeeld.
0: Ah, fantastisch.
1: Iedereen mag tot, dat kan ook. Iedereen mag tot 13 september suggesties via de sociale media van de zoo insturen. En daarna kunnen de bezoekers dan stemmen. We hebben al enkele suggesties gegeven, kijk. Vannacht opklaringen, maar er blijft ook kans op een bui. Minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog, 21 graden. En woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden.
0: Dankjewel.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Tadej Pogacar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogacar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogacar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook heel moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft meestal droog bij 21 graden.